0: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde ruim 15 uur. De tijd dringt, de begroting moet vanavond al af zijn, want hij moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur vanochtend wordt er verder onderhandeld. Bij het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week heeft een man blijvende gehoorschade opgelopen. Bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur werd er vuurwerk op het veld en naar de familietribunes gegooid. De harde kern van Feyenoord vond dat het vuurwerk al meeviel. Ga je niet dood aan, schreven ze op social media. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou die in 2023 overleed door euthanasie. Na haar overlijden schreef Van Os een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of ze onderzoek wilde doen naar de rol van de ouders bij haar dood. Hij kan zich voorstellen dat dat pijnlijk was om te lezen, zei hij in het programma Zomergasten. En Dolly Parton kan volgende week zomaar een nummer 1 hit in de Britse hitlijst te pakken hebben. En dat is de overleden zangeres nog nooit gelukt. De klassieker 9 to 5 is momenteel favoriet om de koppositie over te nemen. Een paar dagen na haar overlijden kwam die plaat al binnen op nummer 12. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincie is het zelfs code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19.
1: Vanaf morgen, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan.

0: Na ruim 15 uur vergaderen zijn de leiders van D66, VVD en CDA er nog steeds niet uit. De partijen moeten het eens worden over de begroting van komend jaar, maar er zijn zaken waarbij dat niet lukt, zoals de sociale zekerheid. Om 9 uur gaan de partijen weer met elkaar zitten. Vanavond moet de begroting af zijn. Op Sint Maarten zijn vandaag alle scholen dicht door slecht weer. Dat komt door de resten van tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing en ook op Saba en Sint Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Bij de dienst worden gasten van over de hele wereld verwacht. Ook president Trump komt misschien naar Oslo voor de uitvaart. En in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's uit de dierentuin ontsnapt. Dat meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. 2 van de dieren zijn teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. De politie vraagt mensen als ze beest zien het niet te vangen, maar 112 te bellen. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Er trekken flinke onweersbuien over het land. In de kustprovincies is het code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en ook weer onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19.
1: Vanaf morgen, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met

0: Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met de broer van Bolle Jos, meldt het AD. Hij staat vandaag voor de rechter voor het witwassen van 15 miljoen van het misdaadgeld van zijn broer. Lang leek de afspraak er te komen, maar het OM trekt op het laatste moment toch de stekker eruit. Waarom willen ze niet zeggen? Iran heeft raketten afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger zegt dat het er 8 heeft kunnen onderscheppen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Er worden minstens 15 mensen vermist na overstromingen in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 72 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. De president van Algerije wil dat de doodstraf weer mag worden uitgevoerd voor brandstichters. Afgelopen weken waren er enorme natuurbranden in Algerije. Daarbij zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De doodstraf is in het land nooit officieel afgeschaft, maar is sinds 1993 tijdelijk stopgezet. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies geldt code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19.
1: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Met jouw kans op te gekke prijzen.
2: Radio 10 staat op.
1: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

0: langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier in de studio wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen haalt Jan Willem nog even een rondje koffie voor iedereen.
1: Anne-Lore, wil jij ook een bakje?
2: Ja, lekker.
0: Anne-Lore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van der Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
3: Ja, daar zitten we dan.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Koffieautomaat gevonden, Jan Willem?
1: Ik heb hem gevonden.
3: Heel goed.
1: Wat wil jij erin?
3: Nou, eigenlijk niks. Gewoon zwart.
1: Hallo,
3: jij?
2: Ja, lekker.
3: Oké, okay. Nou, goedemorgen. We zijn begonnen met de ochtendshow. Goedemorgen. Het is net iets over 5:10 op Radio 10. Dit is de nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op. Nou, ja zeg. We zijn er lekker vroeg bij en ik hoop dat jij ook al lekker wakker bent. Tot 10 uur vanmorgen de ochtendshow hier op Radio 10. En hele leuke dingen komen voorbij. We gaan rijden met een verhuisbus. Nou, misschien heb je het al gehoord. Anders hoor je het later in het programma nog wel. En ook heel veel goede muziek. Ja, laten we daarmee beginnen. Goede muziek. Niet alleen wij zijn vandaag begonnen, ook andere programma's beginnen. De zomervakantie zit erop. Alle kinderen gaan weer naar school vandaag. En Renze, Lubach en Eva die starten allemaal op tv vandaag. PSV-fans die hebben een heugelijke dag. De club bestaat 113 jaar en Floortje Dessing is jarig. Ze is 56 geworden en Van Morrison is 81 geworden. En dan denk je, ja, die is hartstikke oud. Maar afgelopen zomer trad hij gewoon nog op. In Nederland is gewoon nog hartstikke bezig.
4: Ik heb je koffie hier, Alfred. Hoe moet ik het neerzetten?
3: Niet te dicht bij de knopjes graag. Ja.
1: Oh nee, dat is lekker.
3: Alsjeblieft, jongen. Hey, en Willem, nu je er toch bent, wist jij dat wij de allereerste Koninginnedag op deze datum ooit gevierd hebben?
4: De allereerste Koninginnedag?
3: Ja. Is ooit begonnen als Prinsessendag toen Wilhelmina 5 werd.
4: Nou, oh, en welk jaar was dat?
3: Dat was in 1885.
4: 50, nee, toen was ik er nog niet.
1: Anne, hey. Heb jij je koffie al?
2: Nee.
1: Komt ie aan.
2: Lekker, dankjewel.
3: Wat het idee dat het steeds dezelfde koffie is die heen en weer gaat.
4: Ja, dat klopt eigenlijk.
3: Oké, okay, nou goed. De sfeer zit er lekker in. Laat even van je horen als je luistert via de Radio 10 app. En zometeen heb ik je ook nog nodig voor een leuk nieuw item. Dus als je mee wil spelen, laat van je horen. En wellicht komen we er zo aan.
0: Laat de dag maar beginnen.

0: The Weeknd en Daft Punk, I Feel It Coming. En daarvoor Lenny Kravitz, Fly Away en Chic and Good Times. Goedemorgen, je luistert naar Radio 10 Start Op. Het nieuwe programma wat gewoon om 5 uur 's ochtends begint met ook nieuwe items.
1: De Radio 10 Start Op, dagschijf.
0: Ja, en voordat ik daar ga vertellen wat het is, toch eventjes door die inbox heen lopen. Leuk als je een appje hebt gestuurd. Er komen heel veel lieve berichtjes binnen. Dankjewel voor alle leuke berichtjes. Zo zegt bijvoorbeeld Mirjam. Goedemorgen met Mirjam. Ik ben heel benieuwd naar jullie nieuwe ochtendshow. Dus ik wens jullie heel veel succes. Ik ben bezig met mijn krantenwijkjes. Ik luister dus elke ochtend op de fiets naar Radio 10. Groetjes. Nou, Mirjam, leuk om je te ontmoeten. En welkom bij de nieuwe ochtendshow. Even kijken. Welkom terug op de radio, vrienden, zegt Maurice. Maurice, de PD4MVG. Ik weet niet zo goed wat het betekent. Gerard Kip zegt ook goedemorgen. Wat een verademing deze week weer. Vanaf vandaag luister ik weer elke ochtend. En vanaf 5 uur ben ik gewoon bij. Nou, we hebben het gemerkt hoor. Ja, en dan een nieuw item. De dagschijf. En ik moet eerlijk zeggen, het is natuurlijk wel het handigste om het te spelen met iemand die gewoon al van tevoren dacht, ik ga jullie gewoon helpen. Erik, goedemorgen.
2: Dag Alfred, een hele goede morgen.
0: Hele goede morgen. Je bent vrachtwagenchauffeur op weg naar Rotterdam vandaag.
2: Dat klopt, ja. Okay. Dat is mijn eerste adres. Klopt.
0: En jij bent vriend van Radio 10.
2: Dat klopt.
0: En ik hoop dat wij je ook in onze armen mogen sluiten, dat je ook onze vriend wordt.
2: Ja, zeker. Maar dat was ik bij het vorige session ook al. Oh. Ik ben er lekker meegegaan.
0: Heel gezellig, heel gezellig. Nou, leuk. Welkom. Fijn dat je erbij bent.
2: Yeah.
0: Wij dachten, het is wel leuk om dan eventjes de eerste keer met iemand te spelen die we even zelf gebeld hebben om eens even te kijken hoe het werkt. We hebben namelijk een heel groot rad hier in de studio. En aan dat rad hangen allemaal getalletjes. En die corresponderen met een jaar. En dan ga ik zo meteen draaien. Dan komt er een jaartal uit. En dan krijg jij, ik heb maximaal 3 opties voor je klaar liggen. De hits van vandaag in dat jaar. En ik leg ze 1 voor 1 aan je voor. Alleen na elk liedje moet jij kiezen of je hem helemaal wil horen of niet.
2: Ja.
0: Kies je hem niet, dan is die ook kwijt. Krijg je de volgende. Met als resultaat dat als je bij de laatste uitkomt, dat we die sowieso gaan draaien.
2: Helder
0: verhaal.
2: Ja.
0: Zal ik die dat rad eens even een slinger gaan geven?
2: Gooi er maar eens een slinger aan.
0: Daar gaat hij. Even kijken waar die op valt. Zit er in de jaren 90 volgens mij.
1: 1993.
0: Ah, 1993. Eens even kijken wat we daar hebben. Nou, daar heb ik deze opties onder andere. Let op. Everybody. R.E.M. Everybody Hurts stond op nummer 9. Zou je die willen horen helemaal? Of zeg je nee, ik ben benieuwd wat er nog meer in 1993 hoog in de toplijst stond.
2: Ik durf 1 gokje te doen, Alfred.
0: Nog 1 gokje? Ja, nou ja, misschien is dat niks en dan ga je er nog een tweede. Hè? Maar komt hier nummer 2?
2: Ja, dat is lekker.
0: Dat is lekker, hè?
2: Ja, dit is een lekker plaatje om lekker wakker te worden. Altijd.
0: Zullen we die gaan doen? En wil je dan ook nog weten wat de derde optie was? Of zeg je nee, ik ben tevreden nu, ik hoef dat niet te horen?
2: Ah, dat mag wel.
0: Ja, oké.
2: Maar dit is prima, hoor.
0: Oké,

0: Elton John, I'm Still Standing. Goedemorgen, welkom bij Radio 10. Start op het nieuwe programma hier op Radio 10. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Alfred van de Weetjes hier. En er komen al heel veel appjes binnen. Bob bijvoorbeeld, goedemorgen beste DJ's. Ik ben overgeschakeld naar Radio 10. Succes mannen, ik ben groot fan. En Jenny zegt goedemorgen, van harte gefeliciteerd met de nieuwe ochtendshow. Ook ik ben overgegaan naar dit station en ik heb er weer zin in. Nou, leuk dat je erbij bent. De Radio 10 step, de Radio 10 app staat wagenwijd voor je open. Nico die heeft ook nog een vraag. Goedemorgen, JW Jeroen. Oh, wacht. Jullie zitten helemaal niet in de studio. Wat is dit nou? Waarom hoor ik alleen Alfred van de Weetjes? Nou, dat is helemaal niet zo. Iedereen die is allemaal druk bezig. Zelfs Hannelore zit hier al. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij doet het nieuws bij ons. Ja. Superleuk. Als je een beetje nu kijkt naar het nieuws, wat valt een beetje op? Waar ga je het straks over hebben, denk je?
1: Nou, ze zijn er nog steeds niet uit. De begroting is nog niet rond. Het hangt vooral op sociale zekerheid. Ze gaan vandaag verder praten, de leiders van de politieke partijen. Maar een bericht wat meteen mijn aandacht grijpt, dat is dat er een dier is ontsnapt uit Avifauna, een mara.
0: Is een vogel waarschijnlijk?
1: Ja, nee, het is een soort haasachtige knaagdier. Er zijn er 3 ontsnapt, 2 zijn gepakt, maar 1 wordt nog gezocht. En als je hem ziet, moet je 112 bellen.
0: Oh, is het zo?
1: Ja, ik weet het ook.
0: Oké. We houden dit in de gaten. Nou, dankjewel, ja. Hannelore. We spreken jou later in de show. Om 6 uur ben jij er sowieso met het volledige nieuws. Help.

0: Radio 10 staan. Leuk als je erbij bent. En zeker als je van je laat horen via de Radio 10 app. Er komen heel veel leuke appjes binnen. Al vanaf 3 uur aan het bezorgen wil jullie heel veel succes wensen. Maar ik ben wel benieuwd wie nu wie is op deze foto's. Dat zegt Dries. Die stuurt een foto van de voorpagina van de Telegraaf.
1: Alleen maar knappe mannen alleen op maar de knappe voorpagina mannen. Van de Telegraaf.
0: Die kale, dat is Jan-Willem, toch? Jullie staan gewoon op de voorpagina van de krant,
1: nou, wanneer heb je dat nou in je leven? Goedemorgen. Vliegen de deur uit. Hallo Alfred.
0: Kon je het allemaal vinden?
1: Ik kon het allemaal vinden, ja.
0: Ook in
1: het is wel grappig, want mijn navigatie stuurde mij via een hele andere route hier het dorp in. Dus het voelt ook gelijk helemaal nieuw.
0: Oh, en als je net heel verzumd.
1: Ja, precies. Hoe gaat het, Alfred? Goed. Ik zat heerlijk naar je te luisteren op zijn radio.
0: Ja. Je zit nu naast Hannelore. Gezellig, zo naast elkaar. Hebben jullie al eerder met elkaar gewerkt?
2: Nee.
0: Dit is gewoon de ontgroening.
1: Het voelt wel gelijk
2: al. Je zit wel heel door die kranten te bladeren.
1: Ik werd meteen al door Hannelore beschuldigd van manspreading. Want ik had de krantjes meegenomen en die gingen over haar.
0: Dit was een ander soort manspreading dan normaal. Ja. Nee, ligt op haar toetsenbord. Je zit al een beetje de krantjes door te
1: laden. Ja, ik denk, moeten we even goed beslaagd en even doen alsof ik me heel goed heb voorbereid vanochtend. Ja,
0: en?
1: Nou, ja, het is grappig, want het is natuurlijk 31 augustus. De kranten zijn ook al een beetje aan het terugblikken op hoe de zomer was. De Volkskrant een heel artikel vandaag over het weer van de afgelopen zomer. Dat het zo heel warm was en heel droog. Nou,
0: er is niks meer van te merken.
1: Nee, dat is precies dat inderdaad. Daar gaan we nog plezier van hebben vandaag. Een mooie foto van iemand die tijdens Code Rood zijn kerstboom aan het verhuizen was. En een heel grappig verhaal in de Telegraaf vanochtend over een Italiaanse zwerver. Dit is een gek verhaal. Die is in een Noord-Italiaanse stad, Belluno. Ik ben er nog nooit geweest, maar deze man die is daar dakloos. En die ging ineens briefjes van €50 uitdelen aan wildvreemde mensen op straat.
0: Die daklozen.
1: Oh. Een man uit Irak, blijkbaar. En die, mensen die vonden dat toch wel een beetje vreemd. Ja, wat kan jij nou aan het doen? Ja. Dus er waren mensen die dachten, dat is mooi, even een mooie €50 in de zak steken. De andere mensen waarschuwden de politie. Uiteindelijk hebben ze de man staande weten te houden. €4.390 had hij nog bij zich.
0: Is dat
1: ook gevraagd van? Nou ja, dat is natuurlijk. Ja, nee, dat is een goede vraag. Maar ze vroegen zich ook: hoe kom je hier aan? Ja. De man die zei helemaal niks. Uiteindelijk nog een tolk erbij gehaald. Die kon er ook niks uit krijgen. Dus wordt vervolgd.
0: Oh, we weten ook niet hoe die eraan komt.
1: Nee, dit is gewoon. Wat een onbevredigend verhaal. Nu wel. Wat een stomme ochtendshow. Ja.
0: Stakplaat.
1: Jongens.

0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Haag.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Hey.
7: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
8: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
14: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
13: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
17: Een nieuwe dag op je radio. Goedemorgen, het is 6:01. Het zou een keer tijd worden, zeg, dat we begonnen. Het nieuws met Hanne Moren. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. De leiders van D66, de VVD en het CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde tot diep in de nacht. De tijd dringt, want de begroting moet vanavond af zijn. Want alles moet nog worden nagerekend voor Prinsjesdag. Dat is dit jaar op 15 september. Vanaf 9 uur wordt er verder onderhandeld. Familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reizen. Sorry hoor.
17: Nu al emotioneel.
18: Het lijkt gewoon.
17: Dan moet ik even water voor je halen.
18: Nee, dat is denk ik de koffie of zo. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tiep.
17: Nou zeg hier. Jeroen, geef de handen ook eens even mee.
18: Historisch eerste bulletin, dit jongens.
17: Ja, nee, dit is mooi. Ja, maar dit is, ik zeg altijd: radio is gevoelig.
19: Dus gaan. Geef maar een water.
17: Even een slokje water. Dat is. Kijk.
18: Oké, wat ik wilde vertellen.
19: Ja, het was wel ernstig nieuws.
18: Ja, familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstroming in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is er niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 Nederlanders in Nepal is onduidelijk of ze nog leven.
17: Als je die beelden ziet, dan geloof je ook niet dat er nog mensen kunnen leven bijna. Laatst is er nog een oude vrouw van een berg afgehaald door een helikopter gered. Ja, dat mensen dan toch zichzelf hebben kunnen redden door uiteindelijk de hoogte in te gaan.
19: Ja.
17: Nou, laten we het beste ervan hopen.
18: En het waterschap Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er namelijk veel regen vallen. In één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om dat op te vangen. En dan het radioweer. Nu nog vooral in de kustprovincies flinke onweersbuien. Verder wordt het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. En het wordt een graad of 19.
17: Gaat het weer een beetje?
18: Ja, kriebels. Het zijn toch de zenuwen, denk ik?
17: Ja, nee, de kriebels. Maar
3: fijn dat je er bent.
17: En een beetje kriebels is helemaal niet echt. Ik had ook kriebels, hoor, vanochtend.
3: Natuurlijk. Nee, ja, dat is toch logisch.
17: Was ik al klaar wakker. Ik had er zo zin in. Hoe is het onderweg, Jeroen?
3: Nou, nu nog geen files, maar reken er maar op dat het druk wordt vanochtend. Ook vanwege die buien waar Hannelore het net over had. Wij zeggen goede reis.
2: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Met jouw kans op te gekke prijzen. Radio 10 staat op. Jan Willem, Jeroen

0: hoefde niet heel lang na te denken. Over deze.
1: Ik zag hem staan en ik dacht, oh, ja, hij kon het niet laten.
0: Het is ook al een tijdje voorspelbaar misschien. Maar ja, het is zo fijn en het is zo toepasselijk. The boys are back in town. We hebben er lang op gewacht. Ja, zo lang is het eigenlijk niet, maar het voelde heel lang. Vond je het niet lang?
1: Ik had 4 weken geleden al zoiets van
0: laten we maar beginnen.

0: Goedemorgen, het is de laatste van augustus. Maandag 31 augustus en we zijn er weer. Yeah. Het voelt een beetje als een feestdag.
1: Ja, maar, ja dat je weer mag of zo.
0: Gewoon dat we weer mogen. En de hele ochtendploeg is er. Hannelore, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Alfred, goedemorgen.
3: Ja, hallo.
0: En heel veel luistervrienden en vriendinnen die zich al melden via de app. Ik heb ook al een goede naam bedacht voor deze feestdag.
1: Wat dan?
0: Vertrouwd en nieuw.
1: Oh, vertrouwd en nieuw.
0: Ja, vertrouwd en nieuw. En niet met de Windows. Er hoort dan ook een gong bij natuurlijk. Omdat het is nieuw en het is toch vertrouwd.
1: En precies wat ik wou zeggen. Veel mensen zeiden ook van, wat gaan jullie allemaal doen? Dan dacht ik, ja, weet je, wij zijn gewoon nog steeds dezelfde mensen. Maar het is niet dat ik ineens van voetbal hou of zo.
0: Dat soort dingen zijn hetzelfde
1: precies,
0: gebleven.
1: Snap je, dat is gewoon allemaal precies hetzelfde.
0: Ik had wel gehoopt dat dat veranderd was, maar dat is niet gebeurd.
1: Nee, dat is helaas niet. Heb je wel een fijne vakantie gehad?
0: Ik heb een heerlijke vakantie gehad. We zijn met de familie wezen roadtrippen in de Verenigde Staten. Ja. En daar zijn we 1,5 jaar geleden mee begonnen. A, met sparen, want dat is echt wel nodig.
1: Dat snap ik, ja.
0: En met plannen. En het was fantastisch.
1: Mooi, zeg.
0: Echt van genoten. En jij dan? Gewoon heb je niet echt wild gedaan, hè?
1: Nee, ja, joh, een beetje wat als altijd. Een festivalletje, een lekker beetje naar de Schelling. En,
0: leuk hoor.
1: Lekker uitslapen vond ik wel sowieso al een hele luxe. En lekker met de hond wandelen. Nou ja.
0: Nou ja, en vandaag dus vertrouwd en nieuw. Dat betekent of een nieuw geluid op een vertrouwde zender. Of vertrouwd geluid op een nieuwe zender. Dat is eigenlijk vertrouwd en nieuw.
1: Ik vind beide goed.
0: Het is allebei goed. Ja. Heel fijn dat je erbij bent. We vieren deze week dat Radio 10 opstaat. En dat doen we onder andere met de verhuisbus. Onze verhuisbus is natuurlijk inmiddels leeg. Dus wij dachten, we gaan die vullen met cadeaus. En als Radio 10 dan bij jou opstaat, maak je kans op een van die leuke cadeaus. En dan komen we misschien bij je langs met die verhuisbus. Blijf luisteren, want zometeen zoeken we contact met Gijs. Die gaat als eerste op pad.
1: Oh, Gijs is al wakker.
0: Ja, Gijs is al wakker. Ja, maar die is altijd vroeg wakker, hoor.
1: Hannelore zei het net al, als je vandaag in de kustprovincies de deur uit moet, een beetje oppassen. Want van Zeeland tot en met Friesland geldt code geel vandaag vanwege stevige onweersbuien. In Noord-Holland is er ook nog eens kans op wateroverlast. Volgens mij is het nu nog overal droog, maar dat zal niet zo heel lang meer duren.
0: En er wordt ook druk nagepraat over Beste Zangers. Dat is weer begonnen. En dat levert natuurlijk altijd wel hits op. Hè. Er is altijd één zo'n fragment waarvan je dan denkt, ach ja, dat is...
1: Is er al gehuild?
0: Er wordt altijd gehuild. Ja, het zorgt voor prachtige versies van liedjes die natuurlijk... je altijd kent, maar dan wordt er in één keer iets nieuws aan toegevoegd. De eerste aflevering spelen artiestennummers van Clouseau. Onder andere Yves Berendsen, Zoë Liva, Jean-Guy McCroy doen mee. De meest opvallende cover, dat is deze.
4: Ah, als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren. Van de buren.
0: Ja, hij maakt een spannende versie van Anne van Clouseau.
4: Ja.
0: Dus heeft Anne weer even bij de haren gepakt en dat is hartstikke goed gegaan. Ze zijn super loofd, al 1,5 miljoen keer bekeken.
1: En vandaag is de laatste dag van de veiling van de... Let op hoor, dat is hartstikke leuk als je nog wat geld in een oude sok hebt liggen. Decorstukken van Soldaat van Oranje, de musical. Die natuurlijk, waar al aangekondigd is dat die blijft maar stoppen.
0: Die blijft maar stoppen. Maar nu is het echt.
5: Soldaat van Oranje stopt.
1: Ja, maar nu echt. De afgelopen weken werden al honderden items geveild uit Soldaat van Oranje. Alles wat bij decor hoort, werd verkocht. Lampen, schilderijen van Koningin Wilhelmina, theaterstoelen. Je hebt vast meegekregen. Als je bijvoorbeeld 5 theaterstoelen wil, dat je denkt leuk voor thuis, die kan je nu kopen vanaf €15.
0: Oh. Ik wil dat vliegtuig van Wilhelmina.
1: Het vliegtuig van Wilhelmina.
0: Dat lijkt mij wel leuk.
1: Gaan we daar eens even een bot

0: Dat is de allerbeste plaat van Spandau Ballet. Even een rondje maken.
1: Gold.
0: Gold? Ja, dat is een goede plaat. Alfred?
2: True.
0: True?
2: Ja, ik vind deze wel lekker.
0: Dit is wel heel lekker, ja. Ja, omdat na afscheid komt een nieuw begin. Dus ik dacht, Only When You Leave.
2: Only When You Leave,
0: ja. Dat is deze eerste van Radio 10 staat op. Veel appjes komen er binnen al.
1: Ja.
0: Onder andere over dat vliegtuig. Want Jeroen vertelde net dat de spullen...
2: Je kan het vliegtuig kopen van de Soldaat van Oranje. Hey, die wil jij voor in je slaapkamer.
0: Ja, ik wil het vliegtuig omdat al die spullen worden
2: met gestopt.
0: Dat het nu echt stopt.
3: Ja, dat kan helemaal niet.
0: Oh.
3: En dat is ook wel grappig, want we kregen een appje van luisteraar Gert-Jan.
0: Ja.
3: Die zegt, hoi Jan-Willem, je bij een verhuisde luisteraar. Het vliegtuig is geleend van Aviodroom en gaat weer terug. Nou, ik heb nieuws. Het is al terug. Oh. 10 dagen geleden is 's nachts over de snelweg teruggegaan.
2: Oh, echt?
0: Nou, het was waarschijnlijk ook veel te duur. Jeroen, hoe is het onderweg?
2: Nou, nog rustig hoor. Wel even opletten geblazen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude lopen kennelijk dieren op de weg. En daardoor heb je vanaf Leidschendam nu 10 minuten vertraging.
4: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
2: Oei, dat is een gewetensvraag.
0: Ja, het is maandagochtend, 16 minuten over 6. Ik denk dat wij nu even gewoon ons mond moeten houden, toch? Wij hebben dit niet voor het zeggen. Wij zoeken natuurlijk al die liedjes al uit. En om je lekker je dag te laten beginnen. Als jij denkt van, nou, ik weet nog wel een leuke. Ik dacht vandaag bijvoorbeeld aan...
2: Maakt niet uit, iets van Shirley Bassey.
0: Ja.
2: Gewoon lekker even...
0: Of misschien denken, jongens, gauw dat jullie weer terug zijn. Dus Sandro had het net over Gold. We doen gewoon 2 keer Spandau Ballet vandaag. Dat kan natuurlijk altijd. Of denken van, ja, Alfred van de Weetjes had vanochtend Culture Beat. Ik heb nog niet genoeg Eurodance gehoord.
3: Oh ja, altijd voor.
0: Met welke plaat wil jij vandaag opstaan? Laat het ons even weten via de Radio 10 app. En misschien dan spreken we hier zo meteen in de show. Dat zouden we hartstikke leuk vinden. Laat even weten, jouw plaat om je dag mee op te starten.

0: Radio 10 staat op. Goedemorgen, where's my husband van Ray? Jet, goedemorgen.
1: Oh, hallo.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Jet, hoe gaat het met je?
2: Ja, vroeg weer.
0: Vroeg?
2: Ja.
0: Och, want, was het lekker?
2: Ik ben blij dat jullie kan opstappen.
0: Nou, ik ben blij dat jij erbij bent, Jet. Maar hoe lang ben je op vakantie geweest dan?
2: Ik heb 3 weken vrij gehad.
1: Zo, dat doet maar.
0: Ja, dan kom je ook wel even lekker los.
1: Dat doet allemaal. Heb je wel wat leuks gedaan?
2: Weinig. Vooral veel gerelaxed. Net als je gewoon gewoon relaxed.
1: Maar dat is fijn, hè? Dat je gewoon lekker een beetje je eigen tempo kan bepalen op een dag.
2: Horloge af en niks. Heerlijk.
0: Dat is lekker. Anderen hebben de horloge, jij hebt de tijd.
1: Oh, wat heb je dat weer mooi gezegd.
0: Maar Jet, je vindt het dus vroeg, dat is één ding. Dus ik ben heel blij dat we jou even hebben gebeld. Hè. Dan krijg je toch even de energie die je nodig hebt om je dag te beginnen. Maar ga je een drukke week tegemoet of probeer je er langzaam weer in te komen?
2: Nee, ik ben wel aardig weer aan de beurt. Ik werk in een zwembad en er zijn nog wat collega's op vakantie. Ze hebben wat roosterkrapten, dus we staan volop in de lessen weer.
0: De zwemlessen gaan ook weer beginnen, hè? Sta je dan met de haak langs de kant om onder de nek te houden?
2: Nee. Dat is al heel lang geleden, dat doen we niet meer.
0: Nee, dat was ook niet echt.
1: Oh, is dat echt niet meer, nee?
2: Nee,
1: ik vond dat zo erg altijd, zo'n zwemjuf of van die klompjes langs het zwembad en dan met zo'n haakje zo, schiet op! En dan heel streng en dan... Nachtmerries heb ik er nog steeds van.
2: Gek hè, dat mensen tegenwoordig dan niet meer willen.
1: Maar hoe doe je dat nu dan, als een kind ineens onder water verdwijnt?
2: Nou, als ze echt in één keer onder water verdwijnen, dan spring ik erin. Maar alleen nog 10 keer lig ik er ook zelf vooral in, want dat vind ik zelf ook erg fijn.
0: Oh, ja. Ja, je moet wel van zwemmen houden als je dit werk doet.
2: Ja, je moet wel tegen water kunnen.
0: Jet, wij wensen je heel veel succes met je eerste werkdag in deze drukke week. Welke mogen we voor je draaien?
2: Een brand new day van de Wishbone.
0: Ja, dat is nog eens een lekker begin, zeg.

0: en The Wizards en Brand New Day. Dat is lekker je dag beginnen, hè?
1: Ja, dan zit je meteen als een soort Diana Ross. Ren je de dag in met de arm in de lucht en dan zeg je woehoe.
0: Ja, aflevering 1 van Radio 10 staat op. En dan ligt zo'n hele show weer als een blanco bladzijde aan onze voeten.
2: Ja.
0: En dan gaan wij geschiedenis schrijven.
1: Ik vind het tot nu toe best leuk.
0: Ik heb het heel erg namelijk.
1: Maar goed, we zijn al maar een half uur bezig.
0: Kun jij een beetje aan ons winnen?
1: Nou, anderhalf uur. Wat zeg je, Alvin?
3: Ja, nee, het gaat volgens mij wel goed. Ik lust alweer een bakje koffie.
1: Hallo, daar gaan ze net al heel mee te zingen.
3: Ja, lekker man. Ja.
0: Vertel jij dan even wat in het nieuws zit.
3: Nou, onder andere een ontsnapping uit een dierentuin. Je hoort zo wat voor exotisch dier je zomaar kunt tegenkomen.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Joehoe! De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
10: Mike!
9: Die is niets veranderd. De Hanslers vanavond om 21:30.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Goedemorgen. Bewolkte dag vandaag, vooral in de kustprovincies, veel regen en onweer. Gaat over 20 vandaag, niet al te warm. Hoe is het onderweg, Jeroen?
15: Nou, het is al behoorlijk druk aan het worden ondertussen met een file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Kerkdriel. Een kwartier extra op dit moment. Nog steeds die melding van die dieren op de weg op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude. Hannelore en ik vroegen ons al even af, wat voor dieren zijn het dan? Als je meer weet, laat me even weten via de Radio 10 app. En de A15 van Gorkum naar Ridderkerk bij Sliedrecht Oost. Nu een file van 5 kilometer en 12 minuten vertraging.
14: Over Hannelore gesproken, goedemorgen. Het nieuws van 6:30.
16: Goedemorgen. De leiders van D66, de VVD en het CDA hebben tot diep in de nacht gepraat over de begroting, maar ze zijn het niet eens geworden. Vandaag praten ze verder. Het gaat over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Als je nu een vast energiecontract afsluit, dan ben je daar per jaar gemiddeld €600 meer voor kwijt dan wanneer je dit in februari had geregeld. Dat meldt nu.nl. Komt door de hoge gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. En netbeheerders hebben steeds meer mensen in dienst, blijkt uit een rondgang van Trouw. Er komen veel zij-instromers bij, zoals omgeschoolde bakkers of fietsenmakers. Maar er worden ook veel mensen van over de grens aangetrokken. Het extra personeel is nodig om het stroomnet uit te breiden en de stroom beter te verdelen. En mocht je nou in de buurt van Alphen aan de Rijn een soort grote haas zien en denken, wat een rare haas.
14: Een grote haas.
16: Ja, nou, dan moet je meteen 112 bellen.
14: Maar wanneer is een haas een rare haas?
16: Ja, het is een mara, die is ontsnapt uit de avifauna. Gisteren waren er 3 ontsnapt. De eerste 2 die zijn vrij snel gevonden. De derde loopt nog steeds ergens rond. Nou, wat voor dier is het dan? Hij komt officieel uit Zuid-Amerika. En hij is familie van de cavia. Ze kunnen een 1,5 meter groot worden. Dat is echt een flinke haas.
14: Dat is een behoorlijke haas, ja.
16: En ze kunnen heel hard rennen. Oh, de politie rijdt rond met vangnetten door de wijk.
15: De politie rijdt rond met vangnetten. Ja. Is die dan voor me?
14: Het zal je baan maar zijn. Ja. Eerste werkdag na de vakantie. Wat heb jij gedaan vandaag? Nou, ik ben een mara aangegaan met de vangnetten. Kijk even naar Alfred van de Weetjes, de regisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken. Hoe snel heb je dat gevonden? Hij zit altijd, ik zie dat een mara. Misschien kun je de mara even omschrijven, zoals alleen jij dat kan.
15: Hij ziet er inderdaad een beetje uit als een grote cavia, maar ik vind het meer een soort capybara-achtig beest lijken.
14: Dus, ja, je zegt grote cavia, maar Hanroze een groot konijn. Ik vind het onverwarrend.
16: Het is meer een soort haas met hele korte oren, maar dan echt heel groot.
15: Het lijkt ook een beetje op een hondje.
14: Een hondje?
15: Heel gek.
16: Nou ja, ik weet niet hoe jouw hond eruit ziet, maar...
14: Misschien is een haas een doorontwikkelde Mara, dat kan natuurlijk ook. Ja.
15: Ik vroeg me wel af, kan die ver komen? Kan die naar Zoeterwoude
16: Ja, dat zou zomaar kunnen.
15: Want die dieren lopen daar weg.
14: Nee, verdikker me.

0: lekker maken, maar stiekem toch ook weer wel. Ik denk dat het niet lang duurt voordat ze hier langskomt, Ilse.
1: Ilse?
0: Ja, joh.
1: Oh,
0: ja, so incredible. En dat is ze nog steeds, hè. Druk bezig met nieuwe muziek. Dus binnenkort haar nieuwe single hier live, denk ik. En
2: Dat zou leuk zijn.
0: Ze was zo verdiend vorige week van Dolly.
2: Ah joh, maar ik heb zo vaak aan haar gedacht. Want zij heeft natuurlijk bij ons ook op de radio zo vaak van die super warme pleidooien gehouden voor de muziek van Dolly Parton. Ja. Waarbij, zeg maar, Dolly Parton, je kende Dolly Parton natuurlijk wel. Maar zij heeft altijd wel een soort extra laag daaraan gegeven. Zo van die waardering en ook over waar de liedjes over gaan en dat soort dingen. Dat ik echt wel dacht van, dankjewel Ilse dat je dit hebt gebracht. Dat wij nog meer van Dolly zijn gaan houden.
0: Dat is grappig,
2: voor jou.
0: Hoe dan iemand vanuit haar enthousiasme je ogen nog meer opent in waardering van zo'n artiest als Dolly Parton. Ja. Nou ja, die is niet meer. Ze heeft wel een nummer 1 hit in Engeland. De eerste nummer 1 hit trouwens.
2: Dolly?
0: Ja, dat is gewoon bizar, hè, dat je eerst dood moet gaan en dan pas een nummer 1 hit kan krijgen.
2: Nee.
0: Ja, je luistert naar Radio 10 staat op met Jan-Willem Jeroen en de Ochtendploeg. Ochtendploeg, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, Jan-Willem.
0: Ik zet jullie wel aan de bak met de collectie. Ik vind het leuk om liedjes te verzamelen allemaal te horen. En ik dacht, hoe mooi zou het zijn, en dat past volgens mij ook helemaal bij wat we doen hier bij Radio 10, zou het zijn als we de Forever Young collectie aanleggen. Oh. Dat zijn dan liedjes, en ik heb maar gewoon lukraak een leeftijd gekozen van 40 jaar of ouder, die nooit oud worden.
2: Dus liedjes van 1986 of ouder?
0: Ja, waarvan je denkt van ja, maar die klinken eigenlijk nog net zo fris als toen ze werden opgenomen.
2: Als toen ze net uit waren.
0: Ja.
2: Oké, nou dat is een hele leuke opgave weer.
0: Ja, toch?
3: Ja, ik zit al meteen te denken. Oeh.
0: Ja, maar waar gaat je gedachte dan gelijk naar uit?
3: Ja, nou, gewoon naar mijn hele jeugd eigenlijk. Ik denk van ja, wat gaan we allemaal in die lijst zetten?
2: Ik ben zo benieuwd wat jouw muzieksmaak is, Hannelore. Hoor.
0: Ben je toch van na 1986?
3: Ja.
0: Ja. Goed. Maar ik dacht, het is leuk om dat dan om de beurt te doen. Dus we gaan een collectie aanleggen. Dan trap ik vandaag af, want ja, het overvalt jullie natuurlijk ook een beetje. Ja. Dan jij, Jeroen, dan gaan we gewoon het rijtje af. Dan jij, woensdag, Hannelore. Alfred van de Weetjes.
1: Pak ik donderdag.
0: Dan pak jij donderdag. En dan doen we vrijdag voor een van onze luistervrienden of vriendinnen. Dus denk je nu gelijk.
2: Ga je er vast over na gaan denken.
0: Ik weet ook nog wel zo'n liedje dat nooit oud wordt. Van 40 jaar of ouder. Laat het ons dan gelijk weten. Dit is een nummer dat is geschreven door Stevie Wonder. En dat is eigenlijk het eerste nummer dat hij voor een ander schreef. Het kwam voor deze mannen, de Spinners, in dit geval heel goed uit. Want ze waren getekend bij Motown. Maar ze hadden het eigenlijk helemaal niet zo breed. Je zou bijna niet kunnen zeggen, ze hadden geen nagel om aan hun kont te krabben. Ze moesten er een beetje bij klussen. De een was chauffeur, de ander roadmanager. En de andere verzond zelfs de post bij Motown. Terwijl ze al zongen. En toen kwam deze hit. En de zanger van de Spinners, die heeft het er zelf over gezegd. Dus dacht ik, van dat is een mooie om onze collectie mee af te trappen. Onze Forever Jong collectie. Hij zei namelijk het volgende: dit liedje wordt nooit oud of vermoeid. Klinkt nog altijd zoals de dag dat we hem opnamen. Moet je toch horen, word je er gelukkig van. It's a Shame van de Spinners.

0: tijdloze liedjes. Hits die nooit oud worden in onze Forever Young collectie. Michael van Turnhout, die hebt ook. Die doet me denken aan Money Love. Dat klopt. Ik kijk even naar Alfred van de Weetjes, tegenregisseur van dit programma, die alles weet zolang die het maar kan opzoeken. Money Love, dat is
1: 1990.
0: Ja, dat was eigenlijk ook een bewijs dat deze tijdloos was. Welk jaar was dat?
1: Ik hoor net in mijn rechteroortje 1990.
0: Dus je moet je opzoekskills nog even een beetje...
1: 1992. 1992, zeg ik. Ja, dat is precies wat ik net zei.
0: Toch?
1: Van Nene Cherry.
2: Nee.
0: Money Love.
1: It's a Shame. Oh, de uitvoerende is me eens.
3: Gewoon Money Love.
0: Ik kan het beter een ander lorry kunnen schrijven. Je had het gelijk geweten waarschijnlijk.
4: Ja. Radio 10 staat op. Dat komen we vieren.
0: Ja. Je kan wel merken dat je er eventjes uit
1: moet starten. Ja, maar het was 1990. Ja, dat
0: is gefeliciteerd.
1: Graag gedaan, geen probleem.
0: Gijs Tafelman, goedemorgen.
5: Hey! Goedemorgen.
0: Hey Gijs! Onze vrolijke vriend van de middag. Goedemorgen. Hoe vroeg voelt dit voor jou?
5: Mag ik dat eerst even vragen aan jullie?
3: Hoe het bevalt?
0: Het bevalt mij heel erg goed, moet ik je ook zeggen. Alsof het nooit anders is geweest. Gek, hè?
5: Nee, het voelt als een jas. Als een jas die nooit meer uitgaat, toch?
0: Als een jas die nooit meer... Ik schrijf het graag even op.
5: Ja.
3: Maar hoe bevalt het jou, Gijs, dat je zo 's ochtends in je keuken aan het scharrelen bent? Tenminste, zo stel ik me dat voor. En je hebt lekker Radio 10 aanstaan en je hoort...
5: Ja, daar moet ik heel even aan wennen.
3: Ja, wennen?
5: Dat doe ik niet zo vaak, 's ochtends vroeg.
0: Oh, je moet dan... We waren even bang dat je aan ons moest wennen, maar dat valt dus mee.
5: Nee, ik hoef van jullie niet te wennen. Maar ik moet wel een beetje wennen aan het vroege opstaan. Ik werd net om 6:30, 6:15.
3: Jeetje, wat vroeg, Gijs.
0: Ja, maar Gijs werkt dat heel laat door, hè? De verhuisbus. Ja, we zijn natuurlijk verhuisd. Ja. We zijn vanochtend begonnen. 5:00 trapte Alfred van de Weetjes af. Die heeft de show lekker opgestart. Dat betekent dat die verhuisbus nu leeg was. Dus wij dachten, weet je, hoe leuk zou het zijn als we die dan weer vullen met leuke cadeaus. En dan deze week onze luistervrienden en vriendinnen van Radio 10 gaan verrassen om te vieren dat Radio 10 opstaat.
5: Klopt. En het is niet alleen maar dat wij dingen weg gaan geven met die verhuisbus in het land. Maar mensen die luisteren naar de radio kunnen ook nog wat winnen. Oh. Want je mag namelijk een keuze maken. Je mag een keuze maken tussen een cadeau waar het hoofd van Jan Willem op staat... of waar het hoofd van Jeroen op staat. En ik ben zo benieuwd wat er dan in zo'n doos zit... waar Jeroen op staat of waar Jan Willem op staat. Ja, ik weet het niet. Ik ga het zo meemaken. Ik ga zo onderweg.
0: De eerste provincie is Noord-Holland, hè, waar je naartoe gaat.
5: Klopt. Daar ben ik nu.
0: We dachten, we sturen Gijs op de eerste maandag niet tegelijk te ver weg. Maar dat is geen garantie voor de rest van de week, Gijs, hè?
5: Nee. Als het Maastricht is, vind ik het ook goed.
3: Maar dus, Noord-Holland, dat is ook Hilversum, maar dat is ook Den Helder.
5: Ja.
3: Dus het maakt niet uit, jij gaat overal naartoe.
5: Ik ga overal naartoe, overal in Noord-Holland. Ik ben startklaar. Ik moet wel heel eventjes mijn kleding aantrekken.
0: Dat is lijkt me leuk. Er zullen ongetwijfeld luistervrienden en vriendinnen zijn die het op prijs stellen. Als je niet te veel aan hebt.
5: Ja, maar dat moet je gewoon netjes houden. Heel verstandig.
0: Het idee is dus eenvoudig, vrienden en vriendinnen. Als je nu luistert in Noord-Holland, staat hij op in Noord-Holland. App je adres. Als je tenminste wil dat Gijs zometeen langskomt.
3: Met zijn bus en zijn dozen.
0: Ja, en dan er staan er twee verhuisdozen achter in de bus van Gijs. Eentje met het hoofd van Jeroen, eentje met mijn hoofd. En dan is het aan jou om te kiezen en dan win je een mooi cadeau. Dat is het idee.
5: Ja, dat gaat zo gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd, jongens.
0: App hem maar, zou ik zeggen. Waar staat Radio 10 op jouw adres via de Radio 10 app?
5: Ja, nou, dan meld ik mij zodra we iemand gevonden hebben.
0: En je gaat overal naartoe, hè, in Noord-Holland. Dus het is niet zo dat je zegt van Den Helder vind ik te ver.
5: Nee, ik ga overal naartoe.
3: En we gaan zo min of meer midden in Noord-Holland. Dus die is heel...
5: Midden in Noord-Holland.
3: Dus een hele dynamische actieradius.
0: Gijs,

0: dat is toch fijn. Als je voice weg in het gaat, om dan wakker te worden met een ontbijtje bij Tiffany's van something, dan begint je dag toch heel fijn.
1: Mooi man.
0: Er wordt heel veel geappt, hè? Fijn.
1: Ik zie veel berichtjes. Ja, dat is leuk. De Radio 10 app, die kan je natuurlijk altijd downloaden op je telefoon en dan ons spammen met allemaal goed bedoelde berichtjes.
0: En toch ook wel wat luistervrienden en vriendinnen die zich afvragen: hey, leuk dat Gijs Staverman dan naar Noord-Holland gaat met die verhuisbus, maar ik woon in Limburg. Wat heb ik eraan? Nou, in principe is het de bedoeling dat we een ketting maken, hè? Dus dan is Noord-Holland nu aan de beurt geweest. Dat betekent dat Noord-Holland...
1: We maken het even makkelijk voor Gijs, dat we even daar beginnen.
0: En dan komt de rest van de dag Noord-Holland niet meer aan de beurt.
1: Oh zo.
0: Ja, dus dan straks pakt een van onze luistervrienden een cadeau uit. En dan staat op die doos de volgende provincie waar we dan weer naartoe gaan met de verhuisbus.
1: En als je daar dan woont, dan kan je je melden via de Radio 10 en zo van kom bij mij langs.
0: Ja, en zo gaan we het hele land door. Okay. De hele week met de Radio 10 staat op verhuisbus. Zometeen het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen. Wat zit erin?
2: Goedemorgen. Een beroemde tennisser heeft geen goede dag. Je hoort zo wie en waarom.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow!
17: Is binnen 3 minuten geregeld.
18: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
11: tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot 530 euro welkomstkorting.

0: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
0: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
0: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
3: Boost yourself.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Goedemorgen, je bent bij de nieuwe ochtendshow van Radio 10. Dit is Radio 10, staat op met het nieuws van 7 uur. Hannelore Zwitserloot, goedemorgen.
6: Goedemorgen, er is nog steeds geen deal over de begroting. En de tijd begint te dringen, want vandaag moet hij klaar zijn... om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette en de leiders van VVD en het CDA zijn het niet eens... over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan straks weer verder. In Meeden, in Groningen, woedt al sinds zaterdag brand in een hoogspanningsstation. In ondergrondse ruimte staat koelolie in brand. En blussen is bijna niet te doen, meldt RTV Noord. De brandweer laat de boel daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden van Meeden zitten sowieso nog dagen in de stank en de rook. En een verrassing in de eerste ronde van het tennistoernooi US Open. Novak Djokovic heeft verloren van een jonge Argentijn, Mariano Navone. Het is in jaren niet gebeurd dat Djokovic in de eerste ronde van een Grand Slam naar huis werd gestuurd. Hij won de US Open 4 keer. En dan het Radio 10 weer buien vanochtend, vooral in het westen en noorden. Vanmiddag in het hele land. En het kan flink gaan onweren, daarom geldt code geel, dus kijk uit. Maar tussendoor ook wat zon en het wordt zo'n 20 graden.
5: En hoe gaat het onderweg, Jeroen?
7: Nou, reken maar dat je ook van dat weer last gaat hebben in de spits deze ochtend. Daar gaat er, die stuurt net al een berichtje uit Quinsehul in Zuid-Holland... dat het daar al begint met regenen en onweren. Nu al druk op de A1 ook, van Apeldoorn naar Amersfoort... door de werkzaamheden bij de afrit Hoenderloo en verderop... de bekende plek tussen Stroe en Hoevelaken nu een kwartier extra. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen... en de brug over de Maas, 15 minuten vertraging. En de A16 van Rotterdam naar Breda, andersom Breda naar Rotterdam... tussen het knooppunt Klaverpolder en de afrit Schavendeel, 20 minuten extra reistijd.
5: Ja, we zeiden het al vanochtend. Vandaag voelt een beetje als vertrouwd en nieuw voor ons. Misschien is het een vertrouwde zender met een nieuwe ochtendshow voor jou. Of misschien is het een nieuwe zender met een vertrouwde ochtendshow voor jou. En we vinden alles goed. En dat betekent ook...
8: Als je zo denkt, makkelijk.
5: Ja, voor ons is dit gewoon het vertrouwde wat we altijd kennen. Maar dan in een nieuw jasje hoef ik het je niet uit te leggen. Als je denkt, oh nee, ik luister altijd naar Radio 10. En voor mij is het een nieuwe ochtendshow. Dan ga ik het even uitleggen. Straks gaat hij rollen.
9: De Dobbelsteen.
5: Met plek voor 6 liedjes. En die van jou mag erbij. En dat zijn 6 verzoekplaatjes. Dus je denkt, ja, ik weet wel een leuke. En dat mag echt alles zijn. Hè? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld...
8: Nou, iets van ABBA vind ik wel even leuk.
5: Iets van ABBA?
8: Ja, iets van ABBA.
5: Je hoort Radio de hele dag al 4 keer ABBA.
8: Nou, dat maakt het niet uit. Dan hoor 5 keer ABBA.
5: Dat is inderdaad een heel goed idee. Als je denkt van, nee, ik weet wel wat anders. Laat het ons weten via de Radio 10 app.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van Voodoo.
11: Aldi.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokie chips per zak maar €1,39.
13: Fans van Voodoo.
11: Aldi.
15: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja?
19: Echt serieus?
20: Zo.
19: Wat een geld!
21: 18.000, godverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines.
0: Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
22: Jongens, eten!
23: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
27: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
28: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
29: Nu met de Gamma Voordeel.

0: de Radio 10 staat op voor huisbus. Met jouw kans op te gekke prijzen.
1: 10. Radio 10 staat op.
0: Jan Willem, Jeroen

0: studio ook. Tegen de ochtendblog is Hannelore. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Alfred van de Weetjes, goedemorgen.
2: Nou ja, hallo.
0: Hey Jeroen.
3: Hallo Jan-Willem.
0: En Rod Stewart en Tina Turner zijn er ook. Wat een feest. We hebben de nieuwe ochtendshow van Radio 10. Op een bewolkte dag. Ja, we zullen aan alles merken dat de vakantie voorbij is. Vooral in de kustprovincies veel regen en onweer. Het wordt vandaag

0: Welkom op maandag 31 augustus. De allereerste Radio's 10 staat op is begonnen. We zijn er weer. Wat een feest.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, het is een beetje vertrouwd en nieuw. Ik zei het vanochtend ook al. Het is een nieuwe ochtendshow.
1: Alsof het nooit anders geweest is ook tegelijkertijd.
0: Ook dat, voor ons zeker. Een nieuwe ochtendshow op een voor jou vertrouwde zender. Of misschien is het een vertrouwde ochtendshow op een voor jou nieuwe zender. Wat je situatie ook is, wij rekenen het allemaal goed. Dus het is fijn dat je erbij bent. Echt heel erg leuk. We gaan het even hebben over boendes. Altijd leuk, hè? We hebben over geld. Want de coalitiepartijen D66, CDA en VVD... die hebben gisteren urenlang gepraat over de begroting. Dat wil niet echt vlotten.
1: Nee, ze willen er nog niet echt, echt uitkomen.
0: Nee, geld is altijd een ding natuurlijk. Maar dit is wel echt heel erg lastig. Wat denk jij, Hannelore? Hoe schat je het in? Denk je dat ze eruit komen vandaag?
2: Ja, ze zullen wel moeten, anders redden ze het niet. Hè? Over een week of twee moet de boel rond zijn en helemaal zijn doorgerekend.
0: Ja, precies, maar dat is Prinsjesdag. Natuurlijk. Ja. Om 9 uur deze ochtend, dat is, dan is onze show nog bezig. Want we gaan een ietsje langer door.
1: Tot 10 uur. Ja, om 9 uur begint er een heel leuk onderdeel van dit radioprogramma.
0: Echt een leuk onderdeel.
1: Ga ik verder nog niks over zeggen? Dan moet
0: maar het heeft alles te maken met meezingers en jij mag ze aanvragen. Dat is, maar in principe hebben we dan ook alles al gezegd.
1: heb je het hele concept verraden. Ja,
0: maar het is toch leuk als zij dan tijdens die onderhandelingen gewoon jouw meezinguurtje gaan aanzetten? Ik denk dat.
1: Gewoon,
0: dan
1: zijn ze er zo uit.
0: Dat gaat het resultaat ten goede komen. Maar ze zullen er echt uitkomen.
1: De wekker ging ook weer vroeg in Paleis Huis ten Bosch deze ochtend. Want de zomervakantie zit er ook op voor prinses Ariane. Zij begint aan de TU in Delft met haar nieuwe studie... luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Ze heeft een tussenjaar gehad. Maar nu moet ze echt weer aan de bak. Er is ook gevraagd van, wat vind je het spannendst aan de hele studie? En zij zegt, nou, de studie zelf, denk ik. Want die is eigenlijk best wel heel erg ingewikkeld.
0: Ja, er vliegen er veel uit, hè? Bij die opleiding.
1: Ja, precies. Maar ze gaat als een raket. Dus dat,
0: Het tv-seizoen gaat ook vandaag weer beginnen. Vandaag zijn Arjen Lubach en Eva Jinek weer terug op tv. En voor Arjen is het natuurlijk heel spannend, hè, dit.
1: Ja, want die gaat natuurlijk...
0: een ander tijdstip.
1: Ja, nou, die volgens mij ging... Ja, die ging eerst op Videoland en dan op tv. Op televisie. Ja, precies.
0: En sommige tv-kennissen zeggen dan, dit is het voorportaal van het einde.
1: Ja, maar het kan natuurlijk ook de nieuwe manier van tv kijken zijn. Hè?
0: Ja, en ik gun het hem van harte het succes. En Renze Klamer die begint vanavond met zijn talkshow Renze op RTL 4.
1: En ik zat nog eventjes door het AD te bladeren vanochtend. En ik kom een artikel tegen waarvan ik dacht... dit had ik moeten hebben toen ik op de middelbare school zat. Want je puistjes bedekken is anno 2026 helemaal niet meer nodig. Het is een hele nieuwe trend, die is al een hele tijd gaande... maar wij hebben het nu ook in de gaten. Je moet die puistjes eigenlijk juist benadrukken met hele vrolijke... pimpelpatches. Hannelore die wist het al. Die zei, ik weet het al.
2: Ja, mijn dochter van 12 heeft zo'n routine voordat ze 's avonds naar bed gaat. En die plakt dan inderdaad een gezicht vol.
0: Mijn dochter van 13 die zit ook al, Jeroen.
1: Maar voordat ze naar bed gaat. Ja. Dus dat is niet iets dat je dan doet als je naar school gaat?
2: Nee, zij haalt het af als ze naar school gaat. Maar ik begrijp niet dat het helemaal hip is om het juist te laten zitten.
0: Je kunt er een vrolijk gezichtje van maken, van de pukkeltjes.
1: Je kan ze laten zitten en dan inderdaad daar heel gaaf mee doen op school. Maar ze heeft blijkbaar ook nog een hele handige extra functie. Dus dat is denk ik dan wat jouw dochter doet 's nachts. Want het ruimt overtollig talg op zo'n stickertje. Waardoor je puistje sneller verdwijnt. Nou, ze zijn er in allerlei kleuren, vormen en van alles en nog wat. Zoals sterretjes, vlinders of zelfs smiley.
2: Had ik nog maar een jeugdpuisje.
0: Nou, je mag wel een van mij lenen. En ik heb slecht nieuws voor iedereen met arachnofobie. Want dat zijn natuurlijk mensen met angst voor spinnen. De valse wolfspin die rukt op namelijk. Ja, de valse wolfspin. Je vindt hem vooral in Zuid-Europa. Maar hij verovert Nederland ook in rap tempo. Het is geen lievertje. Voor niks de valse... de valse wolfspin.
1: En zo klinkt het wel.
0: Ja, als hij zich bedreigd voelt, dan kan hij bijten. Het voelt een beetje als een wespensteek. Dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Verder is hij niet ongevaarlijk. Maar het probleem zit hem vooral in zijn naam. Valse wolfspin. Want wij denken natuurlijk, het is hartstikke vals. Maar wat blijkt nu? Eigenlijk is het gewoon een spin zonder identiteit. Huh? Jensen Noordijk die legt het even uit. Hij is bioloog en kan het weten.
3: Hij lijkt op een wolfspin, maar is het niet. En wij biologen zeggen...

0: want hij verdient zijn eigen naam. Normaal als hij oprukt in Nederland, kunnen we er maar beter even aan winnen. Dan, nou ja, dan staan wij open voor alle suggesties. Dan geven wij het even door. Hoe is het ondertussen onderweg, Jeroen?
1: Het valt eigenlijk nog wel mee, hoor, met de files. 73 kilometer alles bij elkaar. Nu de meeste vertraging op de A1. Op de bekende plekken van Apeldoorn naar Amersfoort. Vanaf Barneveld tot aan Hoevelaken sta je nu in de file. Met ongeveer een kwartier vertraging.
2: Opstarten doe je.

0: echt, als ik zo'n stem had. Ik zou de hele dag zingen.
1: Zou je een radioprogramma gaan maken?
0: Het gek is dat. Hè? Heb jij wel eens meegemaakt dat mensen dan aan je vragen van... hey Jeroen, je hebt zo'n mooie stem, je spreekt heel veel dingen in. Ja. Dan kan je vast ook wel heel goed zingen.
2: Nee, die link hebben mensen nog nooit gelegd. Nee, dat is grappig eigenlijk.
0: Ik hoor het wel eens dat mensen dan zeggen... oh, zing eens wat, want je kan vast ook mooi zingen. Ja. Jij, Hannelore, kan een beetje zingen?
3: Ja, ik hoor dat regelmatig, dat mensen denken... ja. Van, oh, je kan vast wel zingen. Nou, ik zing vals. Oh. Ja,
0: dat is een soort valse wolfspin.
3: Ja, Jeroen heeft het inmiddels al gehoord.
2: Ja, ik heb het al gehoord.
0: Echt waar?
2: Ja,
0: nu al?
2: Het was echt schandalig. Ik ben even onder de tafel gaan zitten.
0: Heb je wel je ontgroening gehad, dat scheelt. Have a little faith in me van John Hyatt. We gaan de dobbelsteen vullen. Als je denkt, nou jongens, ik weet ook nog wel een leuke plek voor 6 verzoekjes op de dobbelsteen. En die bepaalt welke de uitzending haalt. App dan snel, dan kan er die misschien nog op. De keus is aan Yvonne. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hey, hey, Yvonne, hallo.
0: Hoe gaat het?
4: Ja, prima. Ik heb nog vakantie, dus...
0: Ja, wrijf het er maar in.
4: Dat is lekker, ja.
0: Dat heb je goed gepland dan, hè? Want het is in het begin lastig als iedereen gaat. Maar nu zwaai je iedereen uit.
4: Ja, dat vind ik zelf eigenlijk ook wel heel lekker.
0: Ik snap het. En vandaag ben jij degene die mag kiezen. Want je mag een liedje aanvragen voor de dobbelsteen. Welke zou je willen horen?
4: Nou, ik dacht aan Let's Start the Fire van de Hampton Poets.
0: Bedoel je die Sky on Fire? The Sky is on Fire, die?
4: Ja, die. Ik vond de tekst van het refrein wel heel erg toepasselijk. Zo van, we'll take over now. Nou, neem het maar over dan.
0: Wie moet het dan? Oh, wij moeten... Oh, zo.
2: Moeten we naar een andere zender?
0: Moeten we alweer naar een andere zender?
2: Nou, blijf bezig.
4: Nee,
2: ik snap het voor
0: je doel. Hartstikke lief van je. Dat je ook nog aan ons denkt als je een liedje voor jezelf aanvraagt.
4: Nee, het is voor jullie, hè?
0: Nou, Yvonne, wij vinden het super lief. Dan mag je ook nog kiezen welk nummer je zou willen op de dobbelsteen.
4: Zet hem maar op 3.
0: Dan zetten wij Hanson Poets Sky on Fire op plekje 3. En nu maar duimen, Yvonne.
4: Dat doe ik.
0: En fijne vakantie.
4: Heel veel plezier en succes, jullie.
0: Dankjewel. De rest van de dobbelsteen, Lars, die krijgt dan plekje 1 van ons. Goedemorgen, Willem en Jeroen, Alfred en Hannelore. Lieve ochtendploeg, fijn om jullie weer te horen. Ik ben mee verhuisd, het voelt zeker vertrouwd en toch ook nieuw. En dat is precies de bedoeling. Vertrouwd en nieuw is het vandaag. Voor de dobbelsteen graag Richard Nell met Dance Around the World. Groetjes van Lars.
2: 2 Cindy. Goedemorgen. Ridder begint vandaag aan zijn opleiding docent scheikunde. Om hem succes te wensen wil ik heel graag Harry Styles aanvragen voor de dobbelsteen.
0: Dat is toch mooi. En dan hebben we plekje 3 voor Yvonne. En plekje 4 is voor Rory. Goedemorgen, Jan Willem en Jeroen. Wat fijn dat jullie de dobbelsteen mee hebben verhuisd. Graag nog een nummer voor onze dochter Eva. Zij start deze week met een chemo om haar kanker te bestrijden. Voor haar stol de show. Nou, sowieso heel veel sterkte, zeg.
2: 5 is Bert. Goedemorgen, mannen. Graag op de dobbelsteen Cosmic van Ziggy Marley. Zo'n lekker nummer. Groetjes uit Hurdegariep.
0: En dan hebben we op plekje 6 Diana. Goedemorgen, mannen en team. Ik heb jullie gemist en ben nu mezelf. Ik ben nu mezelf nu jullie weer op de radio zijn.
2: Ja, dat is heel grappig dat ze dan dat ze daar haar hele identiteit aan ophangt.
0: Ze zijn zomer niet zichzelf geweest, Diana. Nou, dan ben ik extra blij dat we weer terug zijn. Voor de dobbelsteen graag nieuw sensation van de INXS. Veel plezier en succes bij Radio 10. Groetjes van Diana uit Hoogeveen. Dat is de dobbelsteen. Ik gooi hem jouw kant op, Alfred van de Weetje.
2: Oh,
0: dan mag jij het roepen.
2: Ja. Oh, zo.
0: Dobbelsteen vliegt door ze. Het is een mooie groene dobbelsteen. Hij is nieuw. Welke is het geworden?
2: Nou, dat zal ik je vertellen. Het is nummer 2 geworden.
0: Nummer 2. Hannelore, heb jij gecheckt? Klopt het?
3: Ja, nee, ik zag het. Hij lag hier onder het bureau.
0: Nee,
3: dus
0: dat is
3: nummer 2.
0: Het is goed om een onafhankelijke nieuwslezer even te maken of het allemaal klopt. Plekje 2 was voor Cindy. En voor Ridder, die vandaag begint zijn opleiding scheikunde. Nou, petje af, zeg hé. Harry Styles.
2: Lekker.
0: Speciaal voor jullie. Dit is American Girls.

0: American Girls was dat. Hij stopte eerder dan ik gewend was.
1: Een gek einde.
0: Dat is toch gek. Je denkt, Harry Styles
1: had er wat meer werk van kunnen maken. Harry Styles.
0: Het komt uit een goed hart. Cynthia was voor jou op de dobbelsteen. Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen het nieuws van 19:30 aan de loren. Wat zit erin?
2: Nou ja, ik ben dol op onderzoekjes en ik heb er nou toch één gevonden. Mannen die wat kilootjes kwijt willen, hoeven maar één ding te doen om af te vallen.
3: Nou, bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
13: Mike!
12: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Bewolkte dag vandaag. Je zal alles merken dat de vakantie voorbij is. Vooral in de kustprovincies veel regen en onweer bij een graad of 20 vandaag. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: 200 kilometer aan file is nu alles al bij elkaar. De maandagochtendspits komt het lekker op gang met de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. De bekende plek bij Barneveld heb je nu 20 minuten vertraging. De A12 van Arnhem naar Utrecht. Bij het knooppunt Grijzewoord staat een auto met pech stil. Dat zorgt ervoor dat je vanaf de afrit Arnhem-Noord al in de file staat. Met nu 40 minuten extra. Dat is behoorlijk. En daardoor ook op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Voor het knooppunt Grijzewoord 20 minuten extra.
0: De hoofdpunten uit het nieuws van 19:30. Hannelore praat je bij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Die maken autorijden duurder, maar de stijging kan ook doorwerken in bijvoorbeeld de prijs van je dagelijkse boodschappen. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met de broer van Bolle Jos. Dat meldt het AD. Hij staat vandaag voor de rechter voor het witwassen van 15 miljoen van het misdaadgeld van zijn broer. Waarom het OM de deal laat afketsen, willen ze niet zeggen.
0: En wie is hij dan? Is hij al Bolle Gijs?
1: Smalle Japie.
2: In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam. Na de overstromingen zijn veel dammen en centrales beschadigd en vele honderden werknemers zitten vast op onbereikbare plekken in de bergen. Ook in de Grand Canyon in Amerika zijn overstromingen. Daar is een dode gevallen en worden 15 mensen vermist. En mannen die een paar kilootjes kwijt willen, hoeven maar één ding te doen om af te vallen.
1: Ze moeten vooral
2: niet zeggen dat ze op dieet zijn. Tegen hun omgeving en vooral ook tegen zichzelf. Want het woord dieet doet blijkbaar van alles bij de man. Uit Brits onderzoek blijkt dat veel mannen het woord dieet vooral associëren met hongerlijden, dingen die niet mogen en jawel, vrouwen. Want ze denken dat lijnen echt iets is voor vrouwen. Dus schrap het woord dieet uit je vocabulaire. En zie het meer als een sportieve uitdaging of focus op hoe je lijf eruit gaat zien. En het allerbest werkt het als je er een beetje een competitie van maakt met je vrienden.
0: En dit is een wetenschappelijk onderzoek.
2: Ja.
0: Dit is...
2: Dat is nog op vrij kleine schaal.
19: Ik heb bij de balie gevraagd en toen was iedereen het erover eens.
2: Nee, het is officieel Brits onderzoek dit. Maar ja, het woord dieet doet dus blijkbaar heel veel. En jullie vinden het vooral iets voor vrouwen.
0: Wij?
2: Ja,
0: het is ook maar hoe je het noemt. Hè. Ik ben ook wat kilo's kwijt, maar dat was meer zeg maar, een gevolg van en niet zozeer een doel op zich.
19: Nou, nee, maar het is wat Hannelore zegt, is natuurlijk waar. Op het moment, kijk, als je het gaat beschouwen als een soort straf van ik mag ook helemaal niks, dan wordt het niks. Dan
0: wordt alleen maar aantrekkelijker. Hè? Alles wat niet mag, dat staat je toch een beetje aan te staren.
19: Ja, maar het is bijvoorbeeld kansloos, want dan voelt het als een soort strafkamp. En als je gaat focussen op van maar ik ben veel energieker en ik slaap veel lekkerder. Ja. En,
2: hebben jullie het daar onderling ook over, als man onder elkaar? Ik ben op dieet.
20: Nee.
0: Nee.
2: Nee, dan is het meer van ik werk aan mijn lijf.
20: Ja, ik ben toch geen wijf.
0: Ja. God, dat dacht ik zou zeggen, ik werk aan mijn lijf. Dan gooi je toch een bak koffie in mijn gezicht. Denk.
19: Nou nee, maar je bent wel heel bewust geweest. Van omdat je natuurlijk een tijdje geleden, hebt gezegd van ik probeer zoveel mogelijk suikers uit mijn dieet te schrappen. Wat je heel goed gedaan heeft.
0: Maar dat was meer omdat ik dan overdag instortte vanwege suikerdipjes en zo. En dat is gewoon heerlijk.
19: Ja, maar dat bedoel ik. Dan focus je op wat het je brengt. Als je zegt van dat heb ik dus nu niet meer. Ja. Dan wordt het ineens dat je denkt, maar het levert me ook wat op.
0: Maar goed, een dieetonderzoek op kleine schaal, dat lijkt me sowieso al een goed beginnen.

0: Radio 10 staat op met de ochtendploeg en Mark Ronson en Amy Winehouse, Valerie, daarvoor David Bowie.
1: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
0: Ja, dit is prachtig, want ze hebben maanden gewerkt, gezocht aan nieuwe muziek. En wat waren ze blij dat ze dat eindelijk kunnen laten horen. Het omarmtje. Zoals hun grote hit dat doet, Soldier On van Direct. Maar dan ontploft het. Een explosie. My friend, dit is Direct, hun nieuwe.

0: mooi.
1: Het is weer echt direct. Ja. We hebben weer gewoon helemaal direct gedaan.
2: Helemaal dat Soldier On gevoel. Ja. Intro rally. Goedemorgen, het is maandagochtend, 31 augustus. Het is de eerste dag van de nieuwe ochtendshow op Radio 10. En ik zei het vanochtend.

0: aftrapt, hè, om 5 uur. Wat was dat weer lekker, hè?
1: Ja,
0: ja, we hebben van je genoten. Ja, en dan hebben we tussen 9 en 10 ook nog hier ons meezingertje.
2: Dat moet nog komen, maar het is, ik moet nu al de glitters uit mijn haar feunen.
0: Mogen mensen al appen?
2: Ik vind het heel leuk als je iets hebt waarvan je denkt, nou, als ik dat hoor straks tussen 9 en 10 aan het begin van mijn werkdag. Of misschien dat je nog vakantie hebt, dat maakt niet uit. Laat maar eens weten via de Radio 10 app. En misschien gaan we het zo meteen wel draaien. Ik zal van alles binnenkomen.
0: En voor ons heel vertrouwd, ja, dit reist al bijna 15 jaar met mij mee. Dit spelletje, ik ben eraan verknocht. Dus we gaan het ook in Radio 10 staat opspelen. Lorenz, goedemorgen.
3: Jan Willem en Jeroen, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen. En hallo Lorenz en Alfred.
0: Ja, de hele ochtend aanwezig. Ja, ze zaten allemaal op je te wachten, Lorenz. Je gaat de intro rally spelen. Ik ga het even uitleggen. We hebben 5 intro's die steeds 2 seconden korter worden. We beginnen bij 10 seconden in ronde 1. En dan blijven er in ronde 5 nog 2 seconden over. Een fout antwoord betekent dat het klaar is. Dan ben je alles kwijt. Ieder goed antwoord is een prijs waard. Je mag stoppen wanneer je dat wil. Maar kies je ervoor om door te spelen, dan moet je ook antwoord geven met dus het risico dat het fout is. Nou ja, we hebben een joker. Dat is onze Radio 10 staat op Thermomok. En dan kan je 1 keer stuk gooien. En dan krijg je een fragment nog een keer te horen. Maar dan ben je hem wel kwijt.
3: Ja, duidelijk.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik sowieso.
0: Dat is mooi. Nou, wij zijn er ook klaar voor. De grote vraag is, welke categorie wil je spelen? Want die mag je zelf kiezen.
3: Dat is 90's en zeros.
0: Hits uit de 90's en zeros. Ik heb er 5 voor je. De eerste is 10 seconden. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Komt-ie aan. Succes, hè.

0: begint stil.
1: En Lorenz?
2: Ja, ik weet het.
0: Je mag het zeggen.
2: Ik zei het nog, als je er aangaat, dan moet je, hè? Doe nou.
0: Je bedoelt, ik weet het, maar kom er even niet op.
2: Ja, dat is... Oh, ik zei het nog toen ik belde met hem. Ja, joh. Als je er zelf aanstaat, dan... doe nou.
0: Dat ga je ons nog niet aandoen in de eerste
3: kan je,
0: show.
3: Kan je hem zingen, als je hem in je hoofd doorzingt?
2: Ja, Somewhere Only We Know.
0: Ja, ja, ja! Jongen, hey, zeg gelijk een hartverzakking. Ja. Zeg, hey, we moeten nog wat jaren mee in principe. Hè? Goed, maar je hebt hem. Somewhere Only We Know van Keen. Speel je door voor 8 seconden of zeg je van nee, nu gooi ik de handdoek in de ring. Vindt wel lekker geweest.
2: Ik speel sowieso door. Ik speel sowieso door.
0: Komt hij aan. 8 seconden.
2: Liefdesliedjes.
0: Och, nou, daar hoeft hij niet lang over na te denken, zeg.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja, je had al zo vermoeden. Dit is helemaal goed. Liefdesliedjes van Jazzpolitie.
2: Ja, ik moet er even in komen.
0: Ja, ik snap het. Wacht even met de antwoord geven, als je het gelijk weet. Oh, ja, want het brandt natuurlijk op het puntje van je tong. Maar iedereen die meespeelt thuis of in de auto of op het werk... die wil natuurlijk ook... Nee, dat geeft helemaal niks. Ik begrijp je enthousiasme helemaal na die eerste ronde. Ja. We hebben er nog 3. De volgende is 6 seconden. Ja.

0: Dat is de Black Eyed Peas.
1: Ja.
0: En Meet Me Halfway? Nee.
1: Meet Me Halfway? Van Black Eyed Peas, daar speel je voor?
0: Nee.
1: Nee?
0: Doe nou.
1: Lorenz.
0: Hoeveel tijd heb ik nog?
1: Ongeveer 10 seconden. Je kan de mokstuk slaan, dan zet je die joker in. Krijg je hem nog een keer te horen.
0: Madcon Bagging.
1: Nou, Madcon en Bagging, dat is het goede antwoord. Nou moet je ophouden, Lorenz. Het was goed. Ja. Madcon Bagging. Nog 2 te gaan. De volgende is 4 seconden. Ga je het doen?
0: Ja.
1: Weet je het zeker?
0: Ja.
1: Komt ie aan.
0: Ja. Robin S, show me love.
1: Dat is goed.
2: Ronde 5.
1: Dan zit je in de finale. 2 keer met de hakken over de sloot. Maar dat zijn we allemaal vergeten, want dat telt even niet meer. Want we hebben nog 1 fragment van 2 seconden op jouw teken.
0: Nou, kom op. Kloks van Coldplay.
3: Ja, Kloks van Coldplay. Senior account manager bij een grossier in automaterialen. En je had het al gehoord, hij is ook DJ bij de lokale omroep in Assen. Omdat je 5 interns goed hebt geraden, krijg je 5 prijzen. Wat krijg je dan? Nou, een hakzetje om je eigen sleutelhanger te maken in de vorm van een leuke panda. Je krijgt 4 highlighterstiften, roze, blauw, geel en groen. Je krijgt een Radio 10 zonnebril, heerlijk nu de herfst begint. Je krijgt een facial sheet masker, very nice, met bosbessen extract.

0: is toch lekker dat hij er gewoon weer bij is. Lorenz, het is je van harte gegund.
1: Ja, lekker man, dankjewel.
2: En de thermomok ook.
1: Ja, daar deed ik het voor.
0: Iedereen is in 3 minuten ongeveer 5 jaar ouder geworden dankzij jou. En je mag ook nog een liedje uitkiezen van deze 5. Welke zou je willen horen?
1: Robin S,
0: Show Me Love.
2: Dat dacht ik al.
0: Nou, ja. Alleen maar liefde van jou, van harte gefeliciteerd. Het is je meer dan gegund.
1: Hey mannen, dankjewel.
0: Mooie dag.
1: Yo, New York.

0: was hij fijn. Zometeen het nieuws van 8 uur. Hallo, goedemorgen. Wat zit erin?
1: Goedemorgen. We maken ons steeds meer zorgen over de hoge brandstofprijzen, want dat werkt overal in door.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
10: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
11: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
12: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
18: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
19: Hey, is onderweg.
18: Wie?
19: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
18: Top. Koffietje, ik trakteer.
19: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
21: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
22: De energietransitie is onmogelijk.
23: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
24: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
25: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
26: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Het is 8 uur op maandagochtend. Je wordt bijgepraat over het laatste nieuws door Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. 6 op de 10 Nederlanders maken zich zorgen over de oplopende brandstofprijzen. Autorijden wordt zo steeds duurder. Maar ook boodschappen kosten meer, omdat de duurdere brandstofprijzen doorwerken in alle prijzen. Vooral ouderen en mensen met een laag inkomen zitten met de prijsstijgingen in hun maag. Oorzaak is de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. In de straat van Hormuz staat een supertanker in brand. Iran zegt dat het komt door een Amerikaanse aanval en dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Ook zijn uit wraak raketten afgeschoten op Amerikaanse bases in Jordanië en de Emiraten. En buitenlandse studenten leveren ons land meer op dan dat ze kosten. Dat heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Komt doordat er steeds meer na hun afstuderen hier blijven. Momenteel ongeveer 1 op de 5. Ze gaan in Nederland aan het werk en betalen hier dan dus ook belasting. En dan het radioteam weer buien. Vanochtend vooral in het westen en noorden. Vanmiddag in het hele land. En het kunnen echt stevige buien worden. En daarom geldt code geel. Maar tussendoor ook wat zon. En het wordt zo'n 20 graden.
0: Dankjewel. Hij is zo blij als een kind met zijn verkeersschermen. Jeroen, kijk in de weg, dames en heren.
2: In de gaten.
0: Ja, hoe gaat het onderweg?
2: Nou, je merkt wel dat de vakantie nu echt overal voorbij is, hoor. Met 300 kilometer aan files. En best wel een rommelige ochtendspits. Onder andere op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Daar staat bij het knooppunt Grijzoord een auto met pech stil. Vanaf de grens sta je in de file met 3 kwartier vertraging. De A27 van Almere naar Gorkum. Bij het knooppunt Lunette is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Vanaf de afrit Utrecht-Noord sta je in de file met een half uur vertraging. De A28 vanuit Amersfoort loopt daardoor ook vast. En de A28 van Hoogeveen naar Zwolle. Daar staat bij de afrit Zwolle-Noord een auto met pech. De rechte rijstrook is daar afgesloten. Vanaf Staphorst sta je nu in de file met een half uur vertraging.
3: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
8: Hé, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
16: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
27: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
19: Goed, het is gelukt.
18: Wat is er gelukt?
19: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
18: Fluitje van een cent dus?
19: Nou, het was wel wat meer dan dat.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
27: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 40% korting bij Bouwmaat.
1: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Met jouw kans op te gekke prijzen.
6: Radio 10 staat op.
5: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

0: die Travis Clemens.
1: De Big Man, ja.
0: De saxofonist van de EFC Band van Bruce Springsteen, die inmiddels al 15 jaar niet meer onder ons is. Maar gelukkig was Jackson Browne er op tijd bij en heeft hij gezegd: jongen, you're a friend of mine, wil jij dat liedje uitblazen? En dat deed hij met verven natuurlijk.
2: Oké.
0: Goedemorgen, van harte welkom. Maandagochtend, een bewolkte dag. Je merkt aan alles dat de zomervakantie voorbij is. Vooral aan de kust, regen en onweer. En dat alles bij een graad of 20 vandaag.

0: Jij zei het net, hè? Het is de hele show nog goed gegaan. Ik zei, Jeroen, begin er nou niet over.
1: Ik heb hem meegenomen, een mooie bel, om eventjes te waarschuwen op het moment dat iemand zich verspreekt. En dan moet je gewoon 100 euro in de pot
0: doen. 100 euro?
1: En waar gaat het over? Ik zeg maar wat. Nee, daar gaan we het nog even over hebben.
0: Ah, joh, kan gebeuren. Ja, het is vandaag vertrouwd en nieuw eigenlijk, hè? Dat zeggen we eigenlijk de hele ochtend al. Ja, het is of een vertrouwde ochtendshow op een nieuwe zender, of een vertrouwde zender met een nieuwe ochtendshow.
1: Vertrouwde.
0: Maak het dan niet ingewikkeld.
1: Verhuisbus.
0: Ja, we zijn verhuisd naar Radio 10. Dit is Radio 10 staat op met Jan Willem, Jeroen en de ochtendploeg. Hannelore, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Alfred van der Weertjes, tegenregisseur van dit programma die alles weet, zolang hij het maar kan opzoeken, is er ook bij.
1: Al heel erg veel lol over zeg maar, het verschil tussen mijn trog, kwark en Hannelore, die een heel gracieus bakje bij zich heeft waar ze uit zit te lepelen met kleine.
2: Maar het is echt een trog wat je hebt. Wat een
0: unit
2: is dat?
0: Maar laat hij het, hè, iedere ochtend.
2: Ja. Dit een heel eind.
0: En we gaan vandaag onderweg met de Radio 10 staat op verhuisbus. Ja, die verhuisbus is natuurlijk leeg, want we hebben alles keurig in neergezet. We dachten, weet je wat we doen? We zetten er wat cadeaus in terug. En als Radio 10 bij jou opstaat, hoef je alleen maar even te laten weten dat het zo is. En dan maak je kans op mooie cadeaus, want we komen het vieren. We gaan alle provincies langs. Vanochtend heeft Gijs verteld dat hij richting Noord-Holland gaat. Goedemorgen, Gijs.
3: Goedemorgen,
0: nee, Gijs.
3: Goedemorgen.
0: Het klinkt meer als de Radio 10 verhuisstraaljager dit.
3: Ja, je zei, ja, hoor je het zo hard regenen op de achtergrond, dan valt het wel mee.
1: Oh, regent het zo, ja. Okay,
3: ja. Ja, het regent enorm, want er komt heel veel regen, komt er Nederland binnen aan de kust. Ja, er werd al net voor gewaarschuwd, je zei het al, de zomervakantie is echt voorbij. Maar dat doet er niet toe, we gaan wel met de verhuisbus naar jou toe. Het maakt niet uit in welke provincie je woont, maar dit keer is het Noord-Holland. Ik ben onderweg, ik probeer even het adres te vinden, maar het is echt noodweer, dus...
1: Maar je zegt aan de kust. Ik hoor jou zeggen aan de kust. Ja. Is dat een hint?
3: Oh ja, dat is een hele goeie dat je dat...
1: Ja.
3: Ik ben aan het rijden langs de kust. Dat klopt.
0: Dus
3: langs de kust van de Noordzee. Dus ik ben in Noord-Holland. En laat ik even vertellen. Ik ben onder Alkmaar, maar boven IJmuiden.
0: Nou ja, als je nu denkt, van, nou dat zou zomaar kunnen dat Gijs naar mij onderweg is... dan zou ik zeggen, blijf in ieder geval thuis. Ja. Want hoe laat bel jij ongeveer aan bij onze luistervrienden of vriendinnen?
3: Nou, ik denk dat het zo, als het een beetje gaat redden... en als het weer het een beetje toelaat, zo met een half uurtje rond kort maar.
0: Gijs, tot zometeen.
3: Ja. Tot zometeen.
4: Ja, dit zijn ze, de drie van vandaag.
0: De Radio 10 staat op verhuisbus onderweg met twee verhuisdozen met mooie cadeaus. We horen dus over een half uurtje of die misschien bij jou staat. Drie dingen waar het vandaag over gaat.
4: Nummer 3.
0: Op 3 staat het televisieseizoen, want na onze start vanochtend om 5 uur... beginnen vandaag ook weer heel veel tv-programma's. Zo neemt Eva Jinek weer plaats in het midden van haar avocadotafel. RTL 4 start met de nieuwe late night talkshow Renze van Renze Klamer. Op SBS zijn de Hanslers weer terug met Van de Piste naar de Playa. Dat is toch ook wel lekker, hè? Dat ze dan gewoon...
1: Die gaan gewoon door.
0: De skis hebben verruild voor het mooie weer. Ja. Dat is natuurlijk de serie waarin Mike en Monique, de horrormoeder, vanavond de hoofdrol spelen. Je kent ze natuurlijk van Winter vol Liefde. Maar het meest spannende begin is hij denk ik voor Arjen Lubach. Want hij gaat het dit seizoen helemaal anders doen. Hij is pas om 11 uur vanavond op RTL 4 te zien. 2 uur eerder, om 9 uur vanavond, staat de aflevering al op Videoland.
4: Nummer 2.
1: Op 2 vandaag prinses Ariane. Want zij gaat na een tussenjaar beginnen aan haar opleiding lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU in Delft. Dat wordt een pittig jaar voor haar hoor, want dat is een super lastige studie. Misschien wel een van de moeilijkste van ons land. Joris Melkert, die is luchtvaartdeskundige aan de universiteit. Dus hij weet als geen ander wat prinses Ariane allemaal te wachten staat.
5: Aerodynamica, vliegtuigconstructies, vliegtuigmotoren. Maar ook heel veel wis- en natuurkunde. Dus het is echt best een hele zware opleiding.
1: Ja, ik vind het super stoer.
0: Ja, heel knap, ja.
1: Dat gaat doen. Ze gaat het tanden erin zetten. Ze heeft zelf ook al gezegd. Ik denk dat de studie zelf het meest pittige wordt van zeg maar dat hele studieperiode. Weinig borrels, veel boeken.
0: Geloof je het zelf?
1: Ik ken haar niet persoonlijk, maar als ik haar een beetje ken, dan denk ik dat ze wel een serieus meisje is. Ja. Meisje.
4: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1...
0: Vrouw. Had dat er niet horen, inderdaad. Nee. De coalitiepartij D66, VVD en CDA die staan op plekje 1 vandaag.

0: over de sociale zekerheid gaat het. Ze komen er gewoon niet uit.
1: Ja, het is ook een beetje het idee van met welke partijen moeten we samen? Gaan we het over links of gaan we het toch meer over rechts doen?
0: Ja, welke steun van de oppositie kunnen ze verwachten?
1: Ja, vandaag om 11 uur moeten de pintjes op de i staan. Of dit gaat lukken, checken we zometeen bij politiek verslaggever van Hart van Nederland.

0: is Radio 10. Staat op de allereerste aflevering op D-Day in Den Haag. Ja, het begint gelijk spannend, jongens. Hè?
1: D-Day in Den Haag.
0: Ja, D-Day in Den Haag.
1: Ach, we zijn weer terug van vakantie.
0: Ja. Maar ze hebben tot diep in de nacht vergaderd, Anderlo. Hè?
2: Dat is echt tot 1 uur of zo vannacht.
0: Ja.
2: En ze gaan straks om 9 uur weer verder.
0: Ja, over de begroting van volgend jaar. Die moet natuurlijk klaar zijn voor Prinsjesdag. Dat is wel zo handig. Tot nu toe gaat het allemaal niet echt soepel. Na een urenlange bespreking is er dus nog altijd geen akkoord. En ze willen er zelf echt uit zijn, zo meteen om 11 uur. Tijd om even contact te zoeken met politieke verslaggever van SBS6, Jeannot van Beurden. Hij staat voor de deur bij het ministerie van Financiën, waar de onderhandelingen zo meteen verder gaan. Jeannot, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Waarom gaat het zo moeizaam?
3: Ja, heb je even. Nee, eigenlijk is het best eenvoudig uit te leggen. Inhoudelijk ligt er een discussie voor. Wie kan er volgend jaar met de begroting die wordt gevormd financieel een meevaller krijgen? Kunnen dat de vermogenden zijn, zoals de VVD wil en de rechtse partijen uit de oppositie? Of kan er misschien een meevaller komen voor die bezuiniging op de sociale zekerheid, wat CDA, D66 misschien liever willen, en de linkse oppositie? Maar eigenlijk gaat het allemaal terug naar de formatie. Daar hebben ze besloten om een minderheidskabinet te vormen. Omdat ze het maar niet eens werden, gaan we over links of over rechts. En je ziet nu dat ze dus precies voor diezelfde discussie staan, het daar al dagen over hebben, vannacht tot 2 uur hebben gepraat, er weer niet uit zijn gekomen en nu dus ook nog de uiterste dag die ervoor is nodig hebben om proberen het eens te worden.
0: En is het dan zo dat D66 en CDA een sterkere uitgangspositie hebben omdat die met z'n tweeën zijn tegenover de VVD? Of werkt dat niet zo?
3: Nee, dat is toch de eenvoudige gedachte. Uiteindelijk moet je het met z'n drieën eens worden. Daarbij geldt eigenlijk ook de regel, de grootste partij levert het meeste in. In dit geval is dat D66. Al is het nu toch de vraag waar het heen gaat. Aangezien er uiteindelijk dus een meerderheid nodig is. Anders kan je niets met je plannen. Kan je helemaal geen geld aan die nieuwe ideeën die je hebt uit gaan geven. Dus zullen ze toch op zoek moeten naar steun van in ieder geval een aantal oppositiepartijen. Ja, het makkelijkst krijg je een meerderheid als je dat met pro doet in de Tweede en Eerste Kamer. Dat heeft er simpelweg mee te maken dat zij daar gewoon de grootste oppositiepartij zijn. Dus dan zou je zeggen, dan beweegt het richting CDA en D66. Maar ja, iedereen heeft de hakken in het zand. Het beweegt nog helemaal niet. Dus ja, welke kant het op gaat, links of rechts, ik durf het nog niet te zeggen.
0: Ze gaan om 9 uur verder praten. Als er om 11 uur nog geen akkoord is, wat dan?
3: Dan gaan ze denk ik tot 12 uur doorpraten. En misschien daarna tot 1 uur.
0: Dus dat kan nog wel even duren.
3: Ze moeten wettelijk dat neerleggen bij de Raad van State. Die moet dit allemaal controleren voor Prinsjesdag. De grote dag dat de troonrede wordt voorgelezen door de koning. Die hebben daar 2 weken voor. Die moeten dat 1 september hebben. Maar goed, die beginnen ook niet om 4 uur 's nachts met werken. Die klappen om 8 uur 's ochtends natuurlijk zo ongeveer, zie ik voor me, de laptop open. Ja, dan moet het dus echt uiterlijk binnen zijn. Dus ze zouden vandaag ook nog wat kunnen oprekken. Zouden net als vannacht de nacht in kunnen gaan. Hoop ik overigens niet, want hij was voor mij vannacht erg kort. Maar ze kunnen dus nog wel eventjes de boel oprekken. In ieder geval is de hoop dat ze deze ochtend toch binnen 2 uurtjes rond kunnen hebben. Maar of dat lukt nadat ze gisteren ook al meer dan 15 uur om tafel hebben gezeten, ja, ik vraag het me af.
0: Nou, ze zijn nu onderweg naar hun overleg en misschien zitten ze te luisteren dat ze een beetje rekening houden met de Jeannot. Dus dat is wel
3: ik hoop dat ze dat doen.
0: Dankjewel voor je toelichting.
3: Yes, geen probleem.

0: dag schrijft.
1: Met Alfred, laat een ratje.
0: Ja, ja, dat misschien is het al wel geinig als we, als we die schijf even een zetje geven. En die komt dan uit op een jaar. Dat ik dan even ondertussen op zoek ga naar een plaat die vandaag in dat jaar een hit was. Want dat is het idee van de dag schrijf. Zullen we dat doen?
1: Laten we dat eens doen.
0: Geef jij hem even een zetje van Jetje?
2: Ja, ja.
0: Oh, 1986. Alfred van der Weetjes, pak jij even de hitlijst van 1986 erbij. Dan kijken we even of er leuke hits waren.
3: Team staat op. En dat gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat die binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
4: Goedemorgen.
3: Laat het ons weten. En maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
5: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50.

0: assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpt je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: De zomervakantie is voorbij en dat zullen we weten ook. Maar wel lekker radio weer, hè? Bewolkte dag. Vooral aan de kust veel regen en onweer bij een graad of 20. En hoe gaat het met de weg, Jeroen?
9: Nou ja, je merkt dat de zomervakantie voorbij is. Hoewel we voor deze maandagochtend het ergst al wel gehad hebben met nu 250 kilometer aan file. Dit zijn de meeste vertragingen, de plekken waar je de meeste vertraging hebt. De A28 van Hogeveen naar Zwolle. Bij Zwolle Noord staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechterrijstrook daar afgesloten. Vanaf Staphorst sta je in de file met nog steeds 3 kwartier vertraging. Ook een probleem ineens ontstaan in Zuid-Holland bij Den Haag op de A44. Als je vanuit Amsterdam komt. Bij Wassenaar is een ongeluk gebeurd. Vanaf Oegstgeest sta je in de file met een half uur vertraging. En nu ook een ongeluk gebeurt op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Bij het knooppunt Leenderheide, waar je de randweg van Eindhoven opgaat, is dat ongeluk gebeurd vanaf de afrit Zomeren. Nu 40 minuten vertraging.
8: Het is tijd voor de hoogtepunten uit het nieuws. De hoofdpunten van het nieuws van 8:30. Hannelore Zwitserloot, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een vast energiecontract is in een half jaar tijd veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer, meldt nu.nl. Komt vooral door de hogere gasprijs. Die is namelijk sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het dodental door de overstromingsramp in de Himalaya nadert de 1000. Het kunnen nog veel meer worden, want duizenden mensen worden nog vermist. Ook een paar Nederlanders en Belgen. En bij het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week heeft een man blijvende gehoorschade opgelopen. Bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur werd er vuurwerk op het veld en naar de familietribunes gegooid. De harde kern van Feyenoord vond dat het vuurwerk wel meeviel. Ze schreef op social media, ga je niet dood aan? Maar ja, wel blijvende gehoorschade dus. Ja,
8: vreselijk.
10: Ja. En mocht je nou denken, wat is het druk op de weg? Je kunt echt wel zien dat alle schoolvakanties voorbij zijn. Op wegen in de Randstad zijn de ochtend- en de avondspits definitief terug. Maar de echte horrorfilers die volgen pas later dit najaar. Want juist in de maand september gaan veel mensen zonder kinderen nog lekker erop uit. Alvast goed om te weten voor als je met de auto rijdt tussen Utrecht en Den Bosch. De A2 gaat vanaf volgende week 6 weken lang gedeeltelijk dicht. Het asfalt daar moet worden vervangen tussen de knooppunten Everdingen en Deil voor de flinke files dus. En mocht je nou denken, dan pak ik gewoon de trein. Slecht nieuws voor je. Want het wordt vanaf deze week extreem druk in het openbaar vervoer. Dat komt vooral door de honderdduizenden studenten die weer trouw alle lessen volgen. Voorlopig tenminste.
9: Voorlopig.
10: Ja, de NS probeert propvolle coupés wel te voorkomen hoor. Extra treinen, langere treinen en ook met nieuwe goedkopere daltickets. Want als je een dag van tevoren een treinritje boekt buiten de spits, dan krijg je nu zo'n 30% korting.
8: Nou ja, en als die vertraging oploopt, dan reis je vanzelf buiten de spits.
10: Ja, dat is ook zo.
11: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
8: Ik zal niet zeggen dat de afgelopen minuten de leukste minuten van mijn leven waren, maar ik vind dit toch goed. Het wordt een blijvertje, die dagschijf.
9: Ja.
8: Jeroen heeft net de dagschijf een zetje gegeven.
9: Geslingerd.
8: 1986 kwam eruit. En dan gebruik ik die minuten om even in die hitparade te kijken. Van vandaag, in 1986. En dat is een feest. En dan kwam ik op nummer 7 een liedje tegen die op dat moment, dus op deze dag, al 5 weken genoteerd stond in de hitlijst. Nummer 7, dat is helemaal niet slecht. En ik dacht wel toepasselijk voor vandaag. Want een middenweg bestaat niet.
9: Klaar,
8: het gaat om een nieuwe start. Dit is de allereerste aflevering van Radio 10 staat op. Let's go all the way.

0: of zo hard regen, maar hier word je gewoon heel vrolijk van. Alsof we naast hem zitten, naast de auto's, weet ik niet. Onze voeten in het water. Van San Francisco Bay, sitting on the dock of the bay. Elise appte net, ik heb hem zien rijden.
1: Oh. Radio 10 staat op.
0: Verhuisbus. Dat is toch leuk? Maak ik nu ook kans? Ja, in principe maak je natuurlijk de hele week kans op mooie prijzen.
2: Met onze verhuisbus. Ja, natuurlijk, natuurlijk.
0: Ja, hij gaat kriskras het land door. We beginnen in de provincie Noord-Holland. Het idee is, ja, de verhuisbus was leeg. Omdat we hier natuurlijk zijn afgeleverd. Toen dachten we, weet je wat we doen? We hebben toch die verhuisdozen. We stoppen daar leuke cadeaus in. En we komen vieren dat Radio 10 bij jou opstaat.
3: Morgen. Gijs!
4: Ja,
3: hi, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben even uitgestapt. Want ik ben in de straat inmiddels waar wij moeten zijn. Van iemand die daadwerkelijk ook via de app heeft doorgegeven dat diegene ook aan het luisteren is. Het is even gestopt met regenen. Nou, dat is ook wel heel prettig. Nou weet ik alleen niet zo goed welk nummer ik. Goedemorgen. Er zijn meer mensen die hebben gezien dat... Er zijn eigenlijk heel veel mensen die hebben gezien dat, ja, dat de verhuisbus door Nederland heen rijdt.
0: Dus dat loopt uit.
4: Wat echt helemaal te gek is. Even kijken waar ik naartoe moet. Welk nummer moet ik hebben?
2: Welke straat, welke stad?
4: Nou, dat kan ik nu wel vertellen, ja, natuurlijk. Ik ben in Uitgeest. En ik ben hier in een straat waar ik nog steeds even niet weet welk nummer ik moet hebben. 63? 63 moet ik hebben.
0: Is dat je leeftijd? Is voor Gijs ook heel spannend.
4: Dat is voor mij ook heel spannend. Ik weet niet zo goed. Het is niet mijn leeftijd, Jeroen. Duurt nog even. 63. Ik zie daar... Hallo! Goedemorgen!
2: Zou je toch hebben dat je ineens Gijs Staverman bent?
4: Ben je Barbara?
5: Ik ben Barbara.
4: Hallo Barbara, goedemorgen. Ik ben Gijs.
5: Dat jullie echt bij mij als eerste komen, dat vind ik zo leuk.
4: Ja, ik versta niet zo goed wat je zegt omdat ik een koptelefoon op heb, maar wat wil je zeggen?
5: Ik vind het een eer dat jullie bij mij als eerste komen, dat vind ik zo leuk.
4: Nou ja, ik vind het ook een ontzettende eer dat je hebt opgegeven dat jij naar Radio 10 luistert en dat hij op 10 staat ook.
5: Hij staat echt op 10, ja. Ik heb hem vanmorgen omgezet, want ik was echt een Radio 2 luisteraar.
4: Oh.
5: Ik heb hem omgezet.
4: Heb je hem omgezet? Nou, ik hoop dat je dat je leven ook...
5: Ik mis jou ook namelijk heel erg.
4: Nou, wat heer. Nou, ik ben gewoon te horen, hoor. Elke middag.
5: Nou, hij staat er nu op. Ik ben zo...
4: Geen enkel probleem.
5: Ja, nee.
4: Oké, Barbara. Nou, hij staat hier voor de deur. De Radio 10 staat op verhuisbus.
5: Cool ding.
4: Ja, wat een cool ding. Ja. En natuurlijk de foto van Jeroen en Jan Willem staat erop.
5: Ja.
4: Weet je wat de bedoeling is?
5: Ja.
4: Je mag kiezen.
5: Ja, dat weet ik. Gaan we doen.
4: Maar dan ga ik meteen even een gewetensvraag aan je stellen. Stel, je moet kiezen tussen Jan Willem en Jeroen. Waar kies je dan voor?
5: Oh, over nagedacht. Ja, ik vind Jan Willem natuurlijk een top DJ.
4: Ja.
5: Maar Jeroen is van ABBA.
4: Ja, Jeroen is van ABBA.
5: Dat is een makkelijke keuze dan, denk ik.
4: Dit is een hele moeilijke balans natuurlijk. Is het nou ABBA of is het een top DJ?
5: Beide.
4: Ja, nee, maar je moet zo een keuze maken. Want dan is het cadeau wat daarin zit, is voor jou.
5: Ja, dat is leuk.
4: Ja. Oké, zullen we even lang naar de bus toe gaan ook? Oké, kom maar voordat het ontzettend gaat regenen.
5: Ja,
4: dat gaat op dit moment ook gebeuren. Wat woon je hier leuk overigens?
5: Erg leuk wonen, ja.
4: Ja,
5: ik woon hier met mijn man. Met de vlag, die heb je ook gezien.
4: Ja, ik zie de regenboogvlag.
5: Ja.
4: Maar is je man nog is hij wakker?
5: Net. Hij staat onder de douche.
4: Ja, dan ga ik hem niet storen natuurlijk. Dat lijkt me niet zo verstandig, want ik heb hier ook cameramensen bij me en zo. Twee dozen. Je ziet daar het gezicht van Jan Willem en je ziet daar het gezicht van Jeroen.
5: Nu ga ik twijfelen.
4: Ga je twijfelen.
5: Ja, want ik hou van grote dozen.
4: Je houdt van grote dozen. Ja, Jan Willem is de grootste.
0: Dan ben ik de grootste doos.
2: Nou.
4: Ja, jij bent de grootste doos, Jan Willem. Ik kan er niks aan doen. Jeroen heeft ook een redelijk formaat doos. Maar even kijken. Ga je Jan Willem kiezen?
5: Ja.
4: Oké.
0: Okay.
4: Nou, dan...
5: Jeroen.
4: Sorry Jeroen. Jan Willem, je wordt gekozen. Zullen we even pakken? En dan mag je hem ook openmaken hier. Ja, Jan Willem, dat gaat er worden. Dus die moeten we dan hebben. Ja, ik vind het ook super spannend.
2: Hij wordt echt uit de wagen geschoven.
4: Ja. Hij wordt uit de...
6: Hoe gaan we dat doen?
4: Je hebt ook een mesje, denk ik.
2: Spannende radio dit.
4: Oké, geef hem maar.
0: Het is inderdaad een hele grote doos.
4: Barbara, alsjeblieft.
5: Ja.
4: Maak hem maar open en dan ben ik heel benieuwd wat erin zit.
5: Ik ook. Zit er iets heel kleins in?
4: Nee. Er zit niet iets kleins in, hoor.
5: Okay.
4: Nee, zeker niet.
5: Een airfryer.
2: Dat is wel heel vet.
4: Maar Gijs, om hem meteen even uithalen. Als jij nou de microfoon even vasthoudt.
7: Wacht even, ik haal hem nog wel. Wow,
5: Mag ik het toch mooi houden? Of...
0: Gijs, we willen graag van jou weten wat er in die andere doos zit. Dan maken we daar zometeen nog een andere luisteraar blij mee.
4: Okay? Ja, die andere doos moeten we ook even hebben. Ja, dat gaan we nu ook even bekijken. Ga jij deze alvast even openmaken? Kijk ik wat er in de andere doos zit?
2: Ik denk een doosje tandenstokers.
0: Dat is de doos van Jeroen. Tanja, goedemorgen.
4: Nee, dat is... Nee,
6: het
4: is...
0: Ja, jij woont ook in Noord-Holland. Deze prijs is voor jou, hè?
6: Ja, ik hoop het.
2: Bij Noord-Holland woon je, Tanja.
6: Oh, dat is ook een
4: leuke. Oh. Oh, serieus? Ja. Dit is de Air Purifier.
7: En
4: ik probeer hem uit.
2: Alleen maar zuiveren luchtjes.
4: Zo staan. Ja, okay. Maar dat lukt niet helemaal zo. Nee. Even kijken, zo.
2: Oh.
4: Oei,
6: dat wordt vanavond.
4: Dit is de Air Purifier, de 3200 series.
6: Nou, wat leuk.
0: Geweldig. Van harte gefeliciteerd, ja, Tanja. Ja, dat is mooi.
6: Gefeliciteerd.
0: Wij gaan op weg naar de volgende provincie. Daar staat Robert Veller straks. Dat is Groningen. Er staat Radio 10 bij jou in Groningen op. Laat het ons weten via de app. En heel misschien komt de verhuisbus jouw kant op. Dus woon je in Groningen. Staat Radio 10 op. Laat het ons weten. Gijs, dankjewel.

0: wordt er een beetje geluisterd in Groningen? Radio Toen
1: wel. Ik ga er heel even vanuit. Ik zie wel al behoorlijk wat appjes binnenkomen. Ja. Mensen. Het is een slochter.
0: Ella Langley in Choosing Texas. Ja.
2: Het is 9:10. Dit is het 9:10 Breaking News.
0: Oh, dit is breaking news.
1: Breaking news. Dat is niet zomaar nieuws, dat is breaking news nieuws. En ik wil toch heel even met die country-stijl blijven. Die Ella Langley, die had het ook al over de Smoky Mountains. Waar Dolly Parton natuurlijk oorspronkelijk vandaan komt. En dat, ja, zij blijft ook deze week het nieuws domineren als het gaat over breaking news nieuws. Zij is begraven in Nashville. Ze is bijgezet in het graf van haar man, Carl Dean, die vorig jaar overleed. Daar liggen gastenboeken, daar kan je tekenen als je heel erg fan bent en je bent daar in de buurt. Het is ook gevraagd om geen bloemen mee te nemen, maar iets te geven aan een van de goede doelen waar Dolly Parton zich altijd voor inzette. En het is heel waarschijnlijk en helemaal niet onwaarschijnlijk dat ze misschien deze week haar allereerste nummer 1 gaat scoren, Dolly Parton, in het Verenigd Koninkrijk. En dat is best bijzonder dat ze die dus toch blijkbaar niet had gehad in al die jaren dat ze bezig is. Deze week zijn Jolene en 9to5 allebei binnengekomen in de top 10. En ze denken nou dat het zo zomaar is kunnen dat een van die twee door gaat stijgen naar de nummer 1.
0: Wauw.
1: Ja. Einde. Dat was heel kort, heel
0: toch,
1: kort.
0: Zeg, is ook wel heel jammer kort, dat ze dan eens moet overlijden voordat ze dan een nummer 1 in krijgt.
1: Dat is op zich best wel gek, maar goed, Dolly kennende.
0: Ik kan er wel om lachen, luisteren. Ja.

0: nou?
1: Dat is toch sympathiek?
2: Radio 10 staat op.
1: Een uurtje tonight van NX6, zometeen na 9. Het laatste uurtje van Radio 10 staat op met Jeroens Meezing uurtje. Wat is de bedoeling, Jeroen?
3: Nou, het is eigenlijk een heel ingewikkeld format, Jan-Willem. Ik zal het proberen uit te leggen.
1: Schrijf eventjes mee.
3: Ja, het is wel even, moeten we even goed over nadenken. Dus zeg maar dat je nu luistert en je denkt, nou, ik heb wel zin in... ik zeg maar wat Maywood. Dan stuur je even een berichtje naar de Radio 10 en dan zeg je, ik heb wel zin in Maywood, Jeroen. En dan gaan we dat draaien. En
1: zo makkelijk.
3: Dat is eigenlijk het format.
1: Wat een leuk programma.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
10: Nu halen, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
15: Sportlife. Sportlife.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: 18 plus, speel bewust.
16: Ja. Echt serieus?
17: Zo.
16: Wat een geld.
18: 50.000.
19: Wat verdikken me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we alweer?
2: Nu standaard bij...

0: LibriVuurwerken.nl.
1: 9:02. Zometeen gaat mijn glitterige platenkoffertje over. Maar eerst het belangrijkste nieuws van deze ochtend met Hanna Loris Witserloot.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een vast energiecontract is veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer dan in februari. Dat meldt nu.nl. Komt vooral door de gasprijs die sterk is gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook stroom is duurder geworden. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de overstromingsramp in de Himalaya. Maar het kunnen er nog vele malen meer worden, want duizenden mensen worden nog vermist, ook buitenlanders. En verder zitten er veel mensen vast op onbereikbare plekken, bijvoorbeeld werknemers van waterkrachtcentrales in de bergen. En internationale studenten kosten ons land geld, maar ze leveren vaak nog meer op. De politiek wilde de instroom lang beperken vanwege kostenposten als sociale zekerheid en zorg. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de buitenlandse studenten steeds vaker blijven, hier aan het werk gaan en dan dus ook belasting betalen. En dan het radioteam weer. Buien met kans op onweer. Eerst vooral in het noorden en westen, later overal. En omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Dus kijk uit, het wordt zo'n 19 graden.
1: En door die buien natuurlijk ook wat extra drukte op de snelwegen deze ochtend. We zijn echt wel weer door de zomervakantie heen als het daarom gaat. Dit zijn de plekken waar je nu de meeste vertraging hebt. De A27 van Gorkum naar Utrecht. Bij Lexmond staat een auto met pech. Vanaf Gorkum sta je in de file met een half uur vertraging. De A44, daar is bij Wassenaar een ongeluk gebeurd. Vanaf de afrit Leiden sta je in de file. Je vertraging is daar 20 minuten. En behoorlijke vertraging nu in Brabant ook hoor. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is bij de randweg Eindhoven, bij het knooppunt Leende Heide, een ongeluk gebeurd. De file staat er vanaf de afrit Zomer. Je vertraging is 1 uur en 1 kwartier. Zometeen Jeroens Amazing Uurtje. Als ik iets voor je kan betekenen. Als je denkt, nou weet je Jeroen, als je nou puntje voor me draait, dan begint mijn werkdag pas echt helemaal fantastico. Dan laat maar eventjes weten via de Radio 10 app.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans.

0: Potje, open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
3: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Joehoe!
6: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
7: Mike!
6: Die is niets veranderd. De Hanslers vanavond om 21:30 op 6.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbeurt.

0: Renate uit Oss, die was er vanochtend als de kippen bij. Volgens mij was ze om 17:15 al aan het appen. Dacht ze van, hier moet ik bij zijn. Want als het gaat over dubieus tussen muzieksmaak, dan moet je zijn in Jeroens meezinguurtje. En zij dacht, Late at Night van Meeuw, dat is wel mooi om mee te beginnen.
1: Radio 10 staat op.
0: Dat is al ongeveer zoals we het gaan aanpakken hier in dit uurtje vanaf vandaag tussen 9 en 10. Wat gezellig dat je erbij bent op Radio 10. Danielle, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Hallo het zonnestraaltje.
2: Ja.
0: Hoe gaat het met jou?
2: Ja, ondanks de regen.
0: Is het zo erg, ja?
2: Heel goed, ik ben heel blij dat jullie bij Radio 10 zijn beland.
0: Nou, wat ontzettend leuk om te horen. Het is toch best wel...
2: Heel graag.
0: Je was sowieso al Radio 10 luisteraar en nu zijn wij er gewoon bijgekomen.
2: Ja, nou, zijn jullie er gewoon bijgekomen?
0: Nou,
2: ja, zeker.
0: Je zit in Hoorn, dat is altijd leuk om te horen. Je bent daar directiesecretaresse in de jeugdzorg en er staat een radiootje op je bureau. Hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Er staat geen radiootje op mijn bureau, maar ik zit achter een bureau natuurlijk. En ik heb oortjes in.
0: Oh.
2: En één oor vrij natuurlijk, want ik moet natuurlijk ook mensen ontvangen en kinderen ontvangen, want ik werk in de jeugdzorg.
0: Mm-hmm.
2: En zo luister ik naar de radio, zeg maar.
0: Nou.
2: En veelal Radio 10, maar ik heb voorheen ook Radio 2 geluisterd.
0: Nou.
2: Dus vandaar dat ik jullie al kende.
0: We willen je graag belonen door lekker een liedje te draaien dat jij aanvroeg, Danielle. Wat zullen we eens even op de pick-up slingeren?
2: Nou, graag Pour un Flirt van Michel Delpech.
0: Ja.
2: Dat vind ik een heel leuk Frans nummer.
0: Ja.
2: En als het goed is, luistert mijn moeder ook. Die is ook gek op Franse chansons.
0: Nou, supergezellig.
2: Dus, ik word er altijd...

0: 10 minuten voor 9:30. Op de maandagochtend van Radio 10. En de muziek is om je vingers bij af te likken natuurlijk. I Got a Feeling van de Black Eyed Peas.
1: Radio 10 staat op.
0: Met Jeroen's Amazing Uurtje. Dat is leuk, want dan kan je gewoon alles aanvragen wat je maar wil. Ik bedoel, we zijn er super makkelijk in. Colinda, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Hallo, hallo. Jij kwam met Dolly. En ik vermoed dat je niet de enige bent die deze week nog Dolly gaat aanvragen. Want dat is nog wel heel erg top of mind bij heel veel mensen.
2: Ja, nou ja, weet je wel, iedereen vraagt Jolien aan of 9 to 5. En ik vind eigenlijk Islands in the Stream. Vind ik eigenlijk gewoon met Kenny Rogers samen gewoon echt. Daar ben je gewoon instant blij van. Gewoon een heerlijk nummer.
0: Ja, dat is lekker. Zo'n karaoke toppertje ook. Maar dat, ik zei het net ook al een paar uurtjes geleden. Dat ik bedoel, Dolly is natuurlijk altijd bij ons geweest. Ik bedoel, ik gok dat je een beetje van dezelfde leeftijd bent. Maar dat als je wat meer je verdiept in haar leven en de muziek die zij gemaakt heeft, dat ze zoveel lagen erbij krijgt. Dat je denkt, wat een fantastische vrouw was jij toch.
2: Echt, ze heeft zo ontzettend veel mooie nummers gemaakt. En als je dan naar de teksten luistert.
0: Dat
2: zijn nummers die je normaal natuurlijk niet op de radio hoort. Maar,
0: nee, en in een Amazing Uurtje is het natuurlijk wel lekker om naar de teksten te luisteren, want dan kan je lekker meezingen. Dat is natuurlijk eigenlijk wel

0: Twee, die moeten een heel stuk rijden van Hoogeveen naar Zandvoort. En die willen lekker meezingen met Taylor Swift en Shake It Off. Nou ja. Zometeen hebben wij hier de hoofdpunt van het nieuws. Hannelore.
1: Onder andere daarin. Een vrouw uit Utrecht heeft eindelijk haar rijbewijs. Soort zo hoe vaak ze rijexamen heeft moeten doen.
0: Nou ja.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
6: Sloopmelk.
5: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
6: Sloopmelk.
5: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Het is een bewolkte dag. Vooral in de kustprovincies kan er heel veel regen vallen en kan het onweren. Het wordt een graad of 20. Drukke ochtendspits achter de rug. Dit is wat er nog van over is op dit moment. De langste files, de A44 van Amsterdam naar Wassenaar. Vlak voor Wassenaar gebeurde daar een ongeluk. Daar zijn ze nu de boel aan het opruimen. Dat zorgt ervoor dat je nog steeds een minuut of 20 vertraging hebt. Een auto met pech is er zojuist bijgekomen. De A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Heerde-Zuid. Vanaf de afrit Heerde sta je in de file met een kwartier vertraging. En dit is wel zeg maar het hoofdpijndossier van deze maandagochtend. De A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is bij de afrit Zomer een ongeluk gebeurd. De weg is helemaal afgesloten. Je kan wel omrijden, maar dat wordt een hele ANWB-puzzelrit. Via de A73 dan. En dan bij het Vonderen neem je de A2. Het is 3 minuten over 9:30. Het belangrijkste nieuws van deze ochtend met Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Premier Jette en de leiders van de VVD en het CDA proberen het op de valreep nog eens te worden over de begroting. Die moet vandaag klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Gisteren hebben ze tot diep in de nacht vergaderd en ze zijn net weer begonnen. Na het omslaan van een veerboot bij het noorden van Cyprus worden nog bijna 20 mensen vermist. Duikers zijn naar ze op zoek. Het dodental door de ramp staat voorlopig op 8. De bemanning van de boot is opgepakt. En ook Zuid-Amerika en Europa moeten de import uit China gaan beperken. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën voor het begin van de G20-top. Amerika zelf heeft de Chinese import teruggedrongen met heffingen, maar daardoor is de stroom naar andere landen juist toegenomen. Ja, en hoe vaak heb jij rijexamen gedaan voordat je slaagde? Hoeveel jij, jongens?
0: Dat is een gewetensvraag.
1: Nou?
0: Eén keer voor mijn theorie en één keer voor mijn praktijk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, wat, nou, wat snel.
0: Dat is grappig, hè?
1: Ja, nou, ik heb 5 keer praktijkexamen moeten doen. Ik was officieel een probleemgeval.
0: Oh, echt? Maar... waar lag hem dat in dan? Wat was het probleem? Ik had
1: gewoon een enorme examenvrees. Oh. Ja, maar het valt nog mee, want Fatima uit Utrecht... die heeft nu echt een roze pasje met een gouden randje... Want zij is nu eindelijk geslaagd na eerder 22 keer te zijn gezakt. Ja, in het AD vertelt ze dat ze echt moest huilen van geluk. Het dreigde een traumaatje te worden. Want als ze een lesauto zag rijden, dan kreeg ze al een paniekaanval. Alleen al het kijken naar het CBR-gebouw maakte haar misselijk. Fatima is inmiddels 61 en moet rondkomen van een weduwe-uitkering. Ze heeft dus voor elk examen keihard moeten sparen. Maar nu kan ze gaan sparen voor haar eerste eigen auto.
0: Wauw, van harte gefeliciteerd, Fatima.
1: Goed gedaan, ja.

0: Kim Wilde en de Kids in America.
1: Radio 10 staat op.
0: Voor Erik. En we switchen gewoon van de ene Erik naar de andere Erik. Zo doen we dat in Jeroens Meezinguurtje. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen.
0: Erik Lukker.
2: Ja, Lukker, klopt.
0: In Purmerend. Welkom in Jeroens Meezinguurtje. De allereerste uitzending. Die gaan we over 30 jaar terugluisteren. Dan denken we, oh ja, wat klonk het toen nog anders allemaal.
2: Ja, ik hoop dat ik dat dan nog hoor.
0: Ja, laten we daar maar gewoon van uitgaan. Het concept is eigenlijk heel simpel. Als je nu luistert en je denkt, goh, ik zou echt mijn werkdag, of welke dag dan ook, een mooie start geven met dit of dit liedje. Laat maar even weten via de Radio 10. Dat heb jij ook gedaan, Erik.
2: Klopt.
0: Je hebt je laatste vakantiedag vandaag, zie ik.
2: Ook dat zo, ja, klopt.
0: Wat was
2: dan nog een maandje werk en dan pensioen.
0: Oh jongens, oh joh. En ben je echt enorm aan het aftellen of denk je van, oh god, hoe ga ik die tijd doorkomen?
2: Ik was aan het aftellen, maar nu niet meer.
0: Oh, maar
2: heel vreemd.
0: En wat was dan het omslagpunt?
2: Ik zou het niet weten, maar ja, ik denk toch dat ik het werk ga missen, want ik kom toch bij de mensen thuis. Ik heb dus veel contact.
0: Ja, want wat
2: doe je? Ik ben meteropnemer.
0: Ah, oké. Ja, dat is wel een gezellige baan natuurlijk wat dat betreft.
2: Zegt dat wel, ja. Zegt dat wel.
0: Nou goed, om jouw dag dan vandaag, jouw vakantiedagje, nog even een mooi glitterig begin te geven. Wat kunnen we eens voor je draaien, Erik?
2: Nou, ik heb voorgesteld Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears.
0: Ach, ja. En waarom die dan per se?
2: Ik vind het een hele mooie nummer en vooral door de videoclip.
0: Oh ja, hoe was die videoclip ook alweer?
2: Ja, twee dansende mannen. Een hele leuke dans, vond ik het. Een hele leuke tussenspel was er in ieder geval.
0: Nou, ik hou je niet tegen, Erik, om lekker mee te dansen. We zullen niet meekijken, dat beloof ik.
2: Oké.
0: Okay. Geniet nog even van je dag en geluk met je pensioen straks, hè.
2: Ja, dat gaat helemaal lukken. Dankjewel.
0: Yo.

0: Voor Patricia, die nog even aan het terugmijmeren is naar haar vakantie in Zeeland en Bluff en aan de kust.
1: De Radio 10 staat op, verhuisbus.
0: Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op, Jeroens Mezing-uurtje. We zijn deze kant op verhuisd en vandaag onze allereerste dag hier bij Radio 10. Het is spannend en heel leuk tegelijk. Maar ja, die verhuisbus die staat hier nu gewoon, nu niet meer hier voor leeg voor de deur. Maar die stond hier van het weekend werkloos en dachten, wat willen we daar eens eventjes mee doen? En toen dachten Jan-Willem en ik, weet je wat we gaan doen? We gaan hem gewoon volladen met leuke cadeaus. Omdat we het superleuk vinden dat jij ook naar Radio 10 luistert. Gaan we heel Nederland door. Het idee is eigenlijk dat we de komende week alle provincies aandoen. Gijs was vanochtend al in Noord-Holland. En Robert Veller, die heeft ondertussen het stuur van de verhuisbus overgenomen. En die is onderweg naar de provincie Groningen. Dus stel nou dat je in de provincie Groningen woont of werkt of bent, of maakt niet uit. Meld je dan gewoon eventjes aan via de Radio 10-app. En misschien dat hij zo, wat zal het zijn, zo rond de middag, 11:15 bij je aanbelt. En leuke cadeaus voor je bij zich heeft. Ik zou zeggen, gebruik die Radio 10-app en laat weten waar jij luistert. En dan komt Robert misschien zo meteen wel bij jou langs.
2: Radio 10 staat op.
0: Hans, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jeroen.
0: Hallo, jij stuurde een heel vrolijk appje, want jij zegt wat leuk dat je weer op de radio bent, Jeroen.
3: Absoluut, ik heb je gemist de afgelopen week, jongeman.
0: Ja, jongeman, ik zat gewoon lekker met mijn dikke kont op het strand van Terschelling.
3: Hartstikke idee.
0: Ja, lekker, hartstikke hoor. Idee, dat mag allemaal wat kosten hier. hoe ziet jouw dag eruit vandaag, Hans?
3: Nou, ik ben nu net wakker en ik begin vanavond pas weer, hè. Ik moet om 10:00 beginnen vanavond, dus ik heb nachtdienst.
0: Oh, oké. Okay. Oh, nou, dan ben je er alsnog heel vroeg bij vandaag.
3: Jawel, maar dan ga ik vanmiddag nog even slapen. En dan morgenochtend op de fiets, dan luister ik weer naar jullie.
0: Hartstikke gezellig. Ik vind het nu al leuk. Wat ze eens even draaien? Waar kan jij even lekker mee blaren om jouw maandagochtend goed te beginnen?
3: Nou, om maar te beginnen, Helene Fischer met Ademloos.
0: Ach, natuurlijk. Ja, dat we daar zelf nog niet aan hadden gedacht. Mooie dag. Werk ze vanavond.
3: Goed zo. Yo. Dankjewel, hè.

0: zie helemaal met een enorme glimlach binnenkomen.
1: Ja. Ik heb deze gasten in Londen een keer gezien in een club op zaterdagavond. En toen ging er een opblaas Barbie-pop het publiek in. Nou, daar was weinig meer voor over. Dat
2: ik snap het, ja. The Army of Lovers and Crucified.
0: Manon die vroeg daarom. Jacob Jelle die stuurde ook al een appje. En Ronald wilde deze ook graag horen. Nou, dan zijn wij natuurlijk heel... Dat doen we gewoon, weet je. Dat is gewoon helemaal geen enkel probleem. Martijn Koltman is hier zo meteen na 10 voor je.
1: Ja, en het mooie is, jij bent vandaag begonnen. Maar we hebben dus 2 ABBA-fans in ons midden. Jij en mezelf. Oh. En dan wordt het ook elke dag vechten om wie ABBA mag draaien.
0: Ja, vandaag mocht ik geen ABBA draaien. Ik stond hier en zei ze, nee. Martijn is hier zo meteen.
1: Ik doe het wel.
0: Oh, jij doet het wel. Ja,
1: dus blijf luisteren.
0: En Hannelore natuurlijk met het belangrijkste nieuws.
3: Ja, op het US Open gaat er weer een beroemde tennisser al na de eerste ronde naar huis. Wie dat is, hoor je zo.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokie chips per zak maar €1,39.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Gelukt. Heb je hem al betaald?
11: Wat bedoel je?
12: Mijn betaalverzoek.
11: Zo, dat doe je snel.
12: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: Fomar, voordeel markt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone!
4: Joe! Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Nu, bij Spar in de Buurt. Alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia, van Jumbo.
11: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Ja, het is volle bak gezelligheid op je maandagmorgen. Met zometeen een nieuw Radicals voor je en ook Borderline van Madonna. Maar eerst het laatste nieuws. Hannelore, een hele goede morgen.
14: Goedemorgen. Coalitiepartijen D66, VVD en het CDA zitten sinds een uur weer bij elkaar om te kijken of ze tot een akkoord over de begroting kunnen komen. Gisteren lukte dat niet, ondanks uren praten. Maar de druk neemt toe, want vanavond laat moet het klaar zijn. Struikelblok is de koers om steun te krijgen vanuit de oppositie. De kapitein van de veerboot die verging bij Cyprus heeft het zinkende schip verlaten. Dat zeggen passagiers. Ook zeggen ze dat de deuren aan boord op slot zaten. De verhalen worden meegenomen in het onderzoek. De bemanning is gearresteerd. 8 mensen zijn verdronken en er zijn ook nog vermisten. In Nepal worden nog duizenden mensen vermist na de overstromingsramp. Ook veel buitenlanders. Zuid-Korea stuurt een eigen team om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die werkte bij een stuwdam in de bergen. Het dodental in Nepal ligt nu boven de 900, maar kan nog verder oplopen. En het avontuur van tennister Venus Williams op de US Open is alweer voorbij. Ze werd in de eerste ronde verslagen. Williams maakte vorig jaar haar rentree in het proftennis, maar dat gaat niet erg goed. Ze gaat toch nog niet naar huis, want ze gaat ook nog dubbelen met haar zus Serena Williams. Ook Novak Djokovic is in de eerste ronde verslagen. En dan het radioteam weer wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. En omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel, maar tussendoor ook af en toe zon. En het wordt 18 tot 20 graden.
13: 5 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A7 Zaanstad-Horen voor Purmerend is een ongeluk gebeurd. Vertraging 22 minuten. A50 richting Apeldoorn voor Heerde-Zuid 16. En de A67 Venlo-Eindhoven voor Gelderop. Vertraging van bijna een uur.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
20: Loco.
21: De Lulu.
20: Gek.
19: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599.
16: Mediamarkt. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
22: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
23: Nog 309.000.
24: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
25: 7 sturen.
24: Alcantara bekleding.
26: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
27: Kijk eens, gevonden.
26: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
28: Kia. Movement that inspires.
29: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
30: Smin.
31: Valt je iets op aan mij?
30: Nieuwe jas?
31: Nee.
30: Nieuwe schoenen?
31: Nee.
30: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
32: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
30: Smint. Boost yourself.
33: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
34: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
35: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
36: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbeurt.

van de New Radicals en daarvoor Borderline van Madonna. Zo was het fijn deze ochtend voor de allereerste keer wakker worden met Jan-Willem en Jeroen op Radio 10. En dat kun je nog veel vaker doen. Elke morgen van 5 uur tot 10 uur hoor je ze elke werkdag op deze radiozender. En ben je meegekomen? Nou, van harte welkom bij het radiostation met de allergrootste hits aller tijden. Ik ben Martijn. Prettig kennis maken. Je kan het wel omschrijven als de meest gezellige radioclub van Nederland. Vanuit het Groene Clubhuis. Met zometeen artiesten die je gewoon uitnodigen om een nachtje te blijven slapen. Dat is een beetje het gevoel van Radio 10. Stedenaad van James Blunt hoor je zometeen. Maar eerst Bob Marley en de Wailers.

leuk, een artiest die je uitnodigt voor een logeerpartijtje. In dit geval James Blunt. Maar sorry James, ik heb er geen tijd voor. Geen pyjama-partijtjes meer, want we moeten vroeg op. Gewoon lekker aan het werk, lekker knallen elke morgen op Radio 10. En wacht je trouwens niet te lang met het boeken van je volgende vakantie. De gemiddelde Nederlander verlangt na 6 tot 8 weken alweer naar de volgende break. Dus zet zo op het netvlies in de horizon de herfstvakantie binnenkort. Ja,

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 18.000.
4: Wat verdikken me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
10: Wow,
9: kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
12: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
13: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
12: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
15: Nu?
14: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
17: Aldi, deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
18: Martijn Koopman. Wisselvallige dag vandaag, regenende onweersbuien, maximaal 20 graden. En dat weer, dat wordt nu bezongen in de vorm van...

Zo'n liedje wat in je hoofd blijft zweven in dit geval. Kate Bush hoorde je met Wuthering Heights. En daarvoor Mary Mary, Shackles Praise You op maandagmorgen bij Radio 10. Zometeen hoorde een man die 2 jaar lang geen shows gaf. En opeens als een duveltje uit een doosje tevoorschijn sprong. Het gaat om Justin Timberlake, had 2 jaar lang de ziekte van Lyme. En dat is een ziekte die echt energie uit je lichaam slurpt. En toevallig was hij te gast bij een andere artiest, Don Toliver. Ze hadden leuk een optreden van hem. Dan moet je allemaal door een tolpoortje om binnen te komen. Maar goed, in eerste instantie was hij achter de schermen een beetje aan het kijken om zijn vriend te supporten. Maar op een gegeven moment werd hij gespot door de fans. En ja, en toen was het hek van de dam. Hij kroop heel even het podium op. En voor de eerste keer in 732 dagen stond hij daar weer voor 10.000 man op te treden. Ik zeg maar zo, je bent artiest of niet, zoals Robbie Williams ook ooit zei. Als ik de koelkastdeur open doe en het lampje gaat branden, dan barst ik meteen uit in zingen. En over grote artiesten gesproken, die Justin Timberlake hoor je zo meteen op Radio 10. Maar eerst die andere held. Uit Genesis, Phil Collins nu solo. Dit is Don't Lose My Number.

0: Elke dag weer de grootste hits aller tijden bij Radio 10. Dit was Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Anneke van Zessen, een hele goede morgen aan.
1: Goedemorgen.
0: Het mooie is, Nico is een paar weken met vakantie. En jij zit hier, maar we hebben ons AI-accountje natuurlijk nog om gratis liedjes te maken. Dus bij deze, hier is jouw nieuwsliedje voor de komende weken.
2: Hanneke, Hanneke, Hanneke geeft je al het nieuws op Radio 10.
0: Anneke van Zessen, een hele goede morgen.
1: Ja, ja.
0: Leuk, hè?
1: Wat enig.
0: Kinderen voor kinderen kan ophouden te bestaan, om het zo maar te zeggen. Wat heb jij zo meteen voor de hele natie in petto?
1: Nou, een onderzoekje. Wat kost een hond nou van pup tot senior? Het grootste deel van de Nederlanders die schatten die kosten veel te laag in.
0: Oh, joh. Ja. Nou, zometeen de waarheid uit de mond van Hanneke van Zessen over jouw trouwe viervoeter. Maar eerst voor je, hij glijdt zo uit je speakers, Michael Bolton.

0: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
4: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
16: Hé, wat doe jij nou?
15: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu.

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.

0: Dedo.
1: Livre vuurwerken.nl.
2: Nou goed, wij hebben zometeen gewoon vuurwerk in de vorm van vier nummer 1 hits in 4x1 en ook Survivor met Eye of the Tiger. Na het laatste nieuws, en dat krijg je van Hanneke van Zessen. Hanneke, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Nepal zijn de massabegrafenissen begonnen na de overstromingen. Na de ramp zijn honderden lichamen nog niet geïdentificeerd, maar om de hygiëne kan begraven niet langer wachten. Er worden DNA-monsters afgenomen, zodat het later alsnog mogelijk is om te achterhalen om wie het gaat. Bij een restaurant in de Utrechtse wijk Zuilen was vannacht een explosie. Door de klap kwam een deel van de voorgevel los. Ramen sprongen kapot. 3 jaar terug was er ook een explosie bij het restaurant. Toen werd de eigenaar afgeperst. Nederland is een stapje dichter bij gasimport direct uit Noorwegen. De pijplijnbeheerder zegt naar onderzoek dat het vrij simpel is om een verbinding te maken met het Noorse systeem. Het Noorse gas komt nu nog via Duitsland of België. En een hond hebben kost je van pup tot zijn overlijden ongeveer 20.000 euro.
2: Wow.
3: 3/4 van de Nederlanders die schat dat bedrag veel lager in. Ongeveer de helft, denken ze. Dat onderzocht de website overstappen.nl. De kosten komen door voer, vaccinaties, de trimsalon, maar er is ook rekening gehouden met grote onverwachte dingen als een operatie voor de hond.
2: Ja, het telt snel op inderdaad. Maar het zijn lieve beestjes en zoals Maarten van Rossum altijd zegt,
4: het was een heel leuk hondje.
2: En daar doen we er natuurlijk mee.
3: Ja, nou je zou zeggen, geef mij maar een kat.
2: Nou, ik ben benieuwd. Kun jij ook eens uitzoeken wat een kat kost? Want ik heb er 3.
3: Ik kan het eens diepgravend voor je uitzoeken.
2: Ja, ga jij eens uit mandjes de informatie halen zo meteen. Ja.
3: Het weer dan nog wisselvallig met regen en onweersbuien vandaag. Daarvoor geldt al code geel. Tijdens droogperiode kan er ook een zonnetje doorbreken. Het is een graad of 19.
2: 4 vertragingen nog gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 18 minuten. De A37 knooppunt Holsloot-Meppen voor Duitsland, 17. En de A67 Eindhoven-Turnhout voor België, een vertraging van 24 minuten.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
8: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
9: Zo.
5: Wat een geld.
10: 50.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
15: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
17: Deze week in de bonus, alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Van Albert Heijn.
0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
18: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
19: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
20: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf.

0: Radio 10 staat op.
1: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.
0: Luister morgenochtend weer naar Radio 10 staat op. Met Jan-Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.
2: Gezellig hoor.

0: Janet Jackson op Radio 10 met Together Again. Hanneke van Zessen had net nieuws over honden en wat honden kosten. 20.000 euro voor een hondje zijn hele leven voor het onderhoud. Hè? En toen zei ik tegen Hanneke, wat kosten katten eigenlijk? Ja, heb je opgezocht?
1: Jij hebt er 3. Ja, dan ben je wat duurder uit zelfs. En katten worden ouder. En dan zit je op 22.000 euro als je kat ongeveer 17 jaar wordt. Dus ik zou hem opslag gaan vragen, Martijn.
0: Nou, ik zou gewoon een extra baantje erbij zoeken als je mij morgen met de krantenwijk ziet wanneer je het komt. Maar ze zijn zo lief altijd.
1: Tuurlijk.
0: Het kost echt klauwen met geld, maar met liefde uit mijn hart voor onze 3 katten. Goed, het is 11:15. We zijn een beetje laat. 4-1 in de digitale klok. En dat betekent dat je, zoals elke dag, 4 nummer 1 ins achter elkaar krijgt. Met zometeen heel erg beroerd Engels. Maar eerst gaan we naar Paul de Munnik. Hij schreef deze nummer 1 het solo. En had eigenlijk niet gelijk door hoe goed hij was. Het zou zelfs eindigen als opvullertje op een cd. Maar toen Paul tijdens de repetitie met Thomas Akda en Van Dikhout het zong, dachten ze, ja, hier kunnen we wel iets meer van maken. En dat hebben ze gedaan. Ze stonden op nummer 1 in 2001 en zijn vandaag de eerste in 4 keer 1 op Radio 10. De Puma's. En zij maakt het verschil.
2: Ze is

0: Ja, het Engels is een beetje van het niveau Louis van Gaal.
1: That is another cook.
0: Of...
2: Yes!
0: Blijf mooi. In de eerste zin zingen ze namelijk Godness on a mountaintop, maar het moet zijn Goddess. Dus zonder N, wel eigenlijk heel gênant. Maar niet gênant genoeg, want ze stonden namelijk wel op nummer 1 in 1969. Venus van Shocking Blue van

0: in het Voorbestel. Lekker in de galm was vandaag de laatste in 4x1. En zometeen gaat het gebeuren, de lunch om 12 uur met Jeroen Nieuwenhuizen. En mocht je nou vandaag voor de allereerste keer Radio 10 luisteren, zijn mee verhuisd met een nieuwe ochtendshow bijvoorbeeld. Jeroen heeft elke dag een lege playlist. En die playlist wordt gevuld met jouw favoriete liedjes. Dus de vraag is heel simpel. Wat kan Jeroen zo meteen draaien tijdens de lunch speciaal voor jou of voor je collega's of bijvoorbeeld voor je dure hond of kat? Laat het weten. Doe dat via de gratis app van Radio 10. Daar kun je heel makkelijk het downloaden op je smartphone en dan kun je het intoetsen, maar ook inspreken, zodat heel Nederland jouw stem kan horen. Hoe leuk is dat? En de eerste na 12 heet De Bammerammer, een liedje met extra veel pit en gezelligheid. En als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de Bammerammer Pro-trommel. En daarop staat het hoofd van Jeroen. Dus ik zou zeggen, ga ervoor, of met de woorden van Louis van Gaal.
1: We go for it!
2: Radio 10 staat op. En dat gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
3: Goedemorgen.
2: Laat het ons weten. En maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud gehad. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Wisselvallige dag vandaag, temperatuur maximaal 20 graden met Brian Adams zometeen. Maar eerst een band die is een dagje te vroeg. Earth, Wind

0: is binnen, Jeroen Nieuwenhuizen. Goedemorgen, Jeroen. Mocht je vandaag voor de allereerste keer Radio 10 hebben aanstaan, want het kan zijn dat je mee verhuist met de nieuwe ochtendshow natuurlijk. Elke morgen van 5 tot 10 met Jan-Willem en Jeroen. Jeroen is er elke middag om 12 uur.
1: Dat is een beetje verwarrend, hè? We hebben nu twee Jeroenen. Ik ben smiddags inderdaad vanaf 12 uur en dan hebben we een uurtje samen in te vullen. Dat is wel zo leuk, toch?
0: Ja.
1: Zeg je misschien van, ja, maar jij bent de disjockey, Jeroen. Doe het even lekker zelf. Nou, ik vind het leuk om het samen te doen. Want dan heb je namelijk gewoon gedeelde vreugd. Ja, je kan namelijk iets aandragen via de app van Radio 10. En dat is dan een tractatie voor jezelf, maar ook voor een ander tijdens de lunch. Nou, voel je hem?
0: Leuk, ja, ik voel hem inderdaad.
1: Ja, en heb je geen idee wat je zou moeten aanvragen? Dan kijk je in de top 4000 bijvoorbeeld. En er staat toch 4000 fantastische platen in die je misschien niet elke dag hoort.
0: Ja, en die vind je trouwens terug op radio10.nl. Daar staat die hele lange lijst, ja.
1: Ik weet niet welke boutertje hier heeft gezeten, maar ik zet eventjes de microfoon en de camera wat hoger.
0: Hij staat heel laag.
1: Ja, nou is goed. Doe maar lekker boeien ook, je zit te luisteren. maar zometeen, 12 uur jongens, en ik heb nog niet heel veel binnen. Er zijn een paar dingetjes al binnen gedruppeld, maar als je echt een heel goed plan hebt, pak nu de app van Radio 10, tik het in en stuur het. En de eerste die we draaien, die heeft meer energie, dat is de Bammerhammer, zo noemen we dat. En dan krijg je een Bammerhammer broodtrommel voor terug als je die aanvraagt. Spak

Hungry Eyes van Eric Carmen, de radioteam. Er is toch zoveel lekkers al binnengekomen. Zometeen voor Alles Mag op maandag met Jeroen Nieuwenhuizen na 12 uur. Maar er kan altijd meer bij. Dus heb je nog leuke suggesties van liedjes die je vandaag graag zou willen horen? Laat het niet schieten. Grijp je kans. Pak de app van Radio 10 erbij. Typ het in of spreek het in wat je zometeen zou willen horen. De script komt eraan. Maar eerst Gimme, Gimme, Gimme.

0: Shopper nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we het alweer?
16: Nu stand.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ja, en daar gaat hij beginnen. 1, 2, yes, de maandagmiddag. We zijn los. Zometeen hier, een uur lang. Alles mag op maandag, maar eerst de nieuws, Hanneke van Zessen.
2: Goedemiddag. Alarmcentrale Eurocross heeft de afgelopen zomervakantie ruim 10% meer hulpvragen gekregen dan vorig jaar. De meeste gingen over hondsdolheidsbesmettingen. Men kwamen van mensen die in Indonesië en Thailand waren. Verder trokken veel mensen aan de bel die op reis te maken kregen met natuurgeweld, zoals bosbranden. Premier Jette en zijn coalitiegenoten hebben weer een deadline gemist voor de begroting. Die zou nu worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar later vandaag. Er wordt nog altijd overlegd over de aanpassingen die nodig zijn om steun van de oppositie te krijgen. De begroting moet vandaag naar de Raad van State om alles op tijd klaar te hebben voor Prinsjesdag. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. Beweegbare deel moet met spoed gerepareerd worden. Er zitten scheurtjes in. Fietsers en bromfietsers kunnen de brug gewoon blijven gebruiken, net als hulpdiensten. En over een paar jaar krijgt de Zeelandbrug dan helemaal opnieuw asfalt. En bewoners in de buurt van Alphen aan de Rijn kunnen stoppen met zoeken naar 3 ontsnapte mara's. Dat zijn beesten met knaagtanden en lange harige poten. Een soort kruising tussen kangoeroes en een haas. Gisteren ontsnapten er 3 uit dierenpark Avifauna. 2 zijn snel gevangen en de 3e is vanochtend gevonden. Waarschijnlijk zat hun verblijf niet goed dicht. Het weer nog voor vandaag. Stevige buien met veel regen en kans op onweer. In het noordwesten zou ook wateroverlast kunnen ontstaan. Tussendoor een zonnetje, een graad of 19.
1: Oké, dankjewel. Dan gaan we even naar de weg kijken. Er zijn vertragingen. Natuurlijk de dagelijkse files voor de grens met Duitsland. En verder Hoorn-Zürich voor de brug over de Stevensluis, 6 minuten. Zürich den Oever voor diezelfde brug, 5 minuten. Dat is zo weer opgelost natuurlijk, hè. Maar dan deze. A67 Eindhoven-Turnhout voor België. Bijna een uur vertraging.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: En hoe was het bij het ING servicepunt?
12: Hij is onderweg.
11: Wie?
12: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
11: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Joehoe!
15: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
16: Mike!
4: die is niets veranderd. De Hanslers vanavond om 20:30 op 18:00.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Nog 309.000.
17: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 stuur.
17: Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
22: Deze week de Radio 10 Stad op verhuisbus. Met jouw kans op te gekke prijzen. Radio 10.
23: Jeroen Nieuwenhuizen.
1: Deze maandagmiddag gaan we beginnen met Roel.
24: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hey, onderweg met de vrachtwaggie?
24: Ja, klopt ja.
1: En wat zit erin?
24: Wat zit erin? Hij is momenteel nog leeg, want ik moet naar Biervliet toe. Ik heb een diepladen transport in Biervliet. Moet ik een driewielige bemester ophalen. Dus,
1: Oh, dat is vet. Mooi vind ik dat. Ja, dat wilde ik altijd wel worden eigenlijk, een chauffeur op zo'n dieplader.
24: Het is super. Het is, ja, ik mag het graag doen. Dus,
1: Moet jij dus ook begeleid door van die busjes?
24: Zo gek is het niet. Dus,
1: oh, dat niet. Oké. Okay. Nee.
24: Ik kan en mag mezelf redden, zeg maar.
1: Ja, oké. Nou, mooi werk, man. Maar je maakt lange dagen, hè? Want vanochtend om 10:00 begonnen en vanavond om 10:00 ben je was klaar.
24: Ja, ik denk dat ik tien uur thuis
1: mag
24: zijn, dat ik blij mag zijn, zeg maar. Dus, maar doe het met plezier.
1: Van 10 tot 10 op Radio 10. Roel, hey.
24: Op Radio, nou ja.
1: Hey, we gaan zo meteen lekker de bammerammer voor je draaien. Maar ik wil eerst eens even van je weten wat jij gaat eten. Want je moet wel heel veel energie erbij tanken natuurlijk nu. Dat kan niet anders.

0: Het is met een laagje echte bolder, dus ja, smaakt mee goed.
1: En ja, wat gaan we draaien dan?
0: Nou, ik dacht Don't Stop Believin' van Journey.
1: Dat is vandaag de Radio 10 Bam en Rrr.

0: De Backstreet Boys, want ja, zo is het toch, Chantal?
1: Ja, de Backstreet Boys, dat kan gewoon altijd.
0: Ja, natuurlijk. En daar had je hem. We got it going on. En ervoor, Don't Stop Believin', Journey, de Bammerdammer.
2: Ja, Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Ja, goedemiddag. Het is maandag de 31ste van augustus. En had je dit al meegekregen? Als je in Noord-Holland bent of woont, moet je binnen blijven. Nou, dan gaan we dan mee naar binnen, hè? Oh nee, we zitten al binnen. Nou, KNMI, die hebben zojuist afgekondigd dat het code geel is. Zware onweersbuien onderweg. Ze verwachten een grote hoeveelheid water in een korte tijd. En ook nog kans op hagel. En aan de kust was er al een code geel vanwege de harde wind. Dus even de barbecue en de tuinstoeltjes veiligstellen voor het geval dat nog niet hebt gedaan natuurlijk. Hè. En er is onderzocht in welke landen een biertje het goedkoopst is. Een vriend van mij heeft dat gedaan, hoor. Ja. Het was wel een leuke tip, moet ik zeggen. Ze namen een halve liter als voorbeeld. En die koop je in de Nederlandse horeca voor vanaf 5 euro. Want ik weet niet waar het dan is, maar in ieder geval niet waar ik wel eens kom. In Oekraïne krijg je hem voor 89 cent. Hoe dan? Is dat gebruikt bier? Zou dat misschien dat? Nou, ik weet niet. In Noorwegen ben je het meeste geld kwijt. Dat is duidelijk 8 euro en 84 cent. Maar ja, dat weet je. In Noorwegen en Zweden is de alcohol sowieso natuurlijk veel duurder dan hier. Het is een ander systeem daar. Nou, en we hebben een nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op. En om dat te vieren rijden we het hele land door en delen we cadeaus uit. Gijs was vanmorgen nog in Noord-Holland. Ja, die is nu aan het schuilen dus voor het onweer. En Robert Veller is onderweg naar de provincie Groningen. En iedereen die daar luistert kon zich aanmelden. Wie weet

0: dit uurtje van mijn programma doen we altijd natuurlijk wat jij het leukst vindt om te horen. Laat het weten via de app. Tik het in of spreek het in.
1: Goedemiddag Jeroen, voor Alles Mag op maandag. Nou, wat dacht je van een leuk zonnig Spaans liedje? Morgen lekker op vakantie naar de Canarische eilanden.
0: Oeh,
1: zoek maar iets leuks uit.
0: Ja.
1: Fijne uitzending.
0: Je hoort het zo.
2: Hoi Jeroen. Ik zou graag I Will Survive willen horen van Gloria Gaynor.
0: Oeh.
2: Bedankt. Groetjes, Jolanda.

0: We vieren door het hele land dat die show is begonnen. En dat doen we op een hele aparte manier. Wij sturen gewoon discjockeys het hele land door. Met verhuisdozen Robert Veller. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag. Aangekomen in de provincie Groningen. En nog preciezer in Heiligerlee. Ik moet eerlijk zeggen, mijn primeur in Heiligerlee. We zijn hier op uitnodiging van Harriet. Hallo, mag ik je even storen tijdens je werk?
2: Ja, tuurlijk. Leuk zelfs. Ja, natuurlijk.
1: Ontzettend leuk dat we even mogen aankomen waaien bij je. We zijn hier bij zeefbanden. Ik moest eerlijk zeggen, toen ik hier naartoe reed, dacht ik, dat zijn gewoon banden op je auto, maar dat is het niet, hè?
2: Nee, dat zijn het zeker niet. Het is Hessel Zeefbanden en wij maken zeef- en rooibanden voor de agrarische industrie. Dus dat is een heel specialistisch vak.
1: Wat ontzettend leuk. En jij bent mee verhuisd met onze nieuwe ochtendshow, Jan Willem en Jeroen, naar Radio 10. Ik hoop dat het een warm bad is. Mag ik jou even uitnodigen om weg te gaan bij jouw werkplek en met mij mee te lopen? Want onze verhuiswagen die staat om de hoek. Ik weet niet of je hem al gezien hebt, maar we lopen snel even naar buiten. Want ik ben namelijk niet met lege handen gekomen. Op uitnodiging van jou, we moeten hier deze kant op. Het begint een klein beetje te regenen, maar dat mag de pret niet drukken. Kijk, hier staat hij, onze verhuiswagen.
2: Ja. Leuk!
1: En daar zie je al twee dozen op de laadklep.
2: Ja.
1: Op de ene doos zie je het hoofd van Jan-Willem Roodbeen. Op de andere het hoofd van Jeroen Kijk in de Vechten. Ja. En je voelt hem aankomen. De hamvraag is, welke doos ga jij kiezen? Want daar zit een mooie prijs in. En de doos die je kiest, ja, de prijs die daarin zit, die is voor jou.
2: Nou kijk eens, dat is sowieso natuurlijk fantastisch. Ik vind beide stemmen heel mooi. Dus het is wel moeilijk kiezen. Maar ga toch voor Jan-Willem.
1: Je gaat voor Jan-Willem.
2: Ja.
1: En wat is dan de doorslaggevende factor?
2: Ja, toch. Ik vind Jan-Willem zijn stem heel mooi. En hij is vaak heel informatief. Hij weet ontzettend veel van muziek. Nou, dat vind ik altijd heel prettig om naar te luisteren. Okay. En ik vind Jeroen is natuurlijk ook fantastisch. Daar lach ik altijd om. Ja. Die vind ik de grappigste van de twee.
1: Dan is het wel nu 2-0 voor Jan-Willem. Want vanochtend werd er ook voor Jan-Willem gekozen.
2: Oh jee.
1: Maar ik hoop dat daar ook de mooiste prijs in zit. Ik zou zeggen, pak de doos.
2: Pak de doos, ja.
1: Maak hem open. En dan ben ik heel benieuwd wat daarin zit. Wat is het?
2: Een high-speed blender.
1: Het is een Philips high-speed blender. Mm. Kijk, nou, kan jij lekkere smoothies maken?
2: Nou, fijn, dankjewel. Dan is het misschien leuk om tijdens de ochtendshow met een lekkere smoothie te zitten.
1: Ik hoor al dat het gaat helemaal goed komen. Ga ik even naar het andere pakketje, want die gaan we
3: in,
1: ook openmaken. Ja. En ja, wat zit daar dan in? Even kijken, dat is een langwerpige doos. Oh. Het lijkt toch lastig om hem eruit te halen. Het is, oh, voor iemand die van schoonmaken houdt, het is een Philips One-Up. En daarmee kan je elektrisch moppen, Jeroen.
3: Nou,
1: heb je iemand die dat wil winnen?
3: Even lekker moppie. Ja, altijd lekker.
1: Lekker moppie.
3: Jazeker, Karin, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
3: Jij komt uit Groningen.
4: Jazeker.
3: En je werkt in de horeca. Nou, dan weet je wel hoe je een vloertje schoon moet maken, hè?
4: Jazeker.
3: Ja, zeker. En hoe makkelijk is het dan om dat elektrisch te doen? Het is voor jou.
4: Dat lijkt me heerlijk.
3: Ja. Yeah. Jij krijgt een andere verhuisdoos.
4: Wat tof.
3: Heel veel plezier ervan, Karin.
4: Ja, dankjewel.
3: Nou, zo gaat het dus. We gaan morgen weer op pad natuurlijk met de verhuisbus. En vanmiddag nog volgens mij. En nou ja, jongens, de hele week. Dus je kan je aanmelden natuurlijk. Kijk op radio10.nl voor meer informatie. En dan de volgende provincie waar naartoe gereden wordt, wordt Gelderland. Dus zit je in Gelderland, zorg dat we weten dat jij ook mee wilt doen met de fantastische, fantastische verhuisactie. Dan moeten wij natuurlijk ook nog eens even wat draaien tot 1 uur. Wat gaan we doen, Marjolein?
5: Hi, Marjolein hier. Ja. Ik zou graag Sweet Home Alabama willen horen van Lynyrd Skynyrd.
3: Ja.
5: Heb ik goede herinneringen aan. En is een goed begin van de week. Dank je wel alvast.
3: Yo.
6: Sweet Home Alabama.

0: Canarische eilanden en ze wilden ze iets lekker Spaans horen. Nou, bij deze, Rick Iglesias en Bailamos.
1: De Radio 10 staat op, verhuisbus.
0: Ja, we hebben een nieuwe ochtendshow, Radio 10 staat op. Vanmorgen de eerste show gehoord, leuk was hij, hè? Gezellig.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.

0: bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
1: Jeroen Nieuwenhuizen.
2: Ja, een hele goede middag. Het is Alles Mag op Maandag. Wat wil je horen? Laat het weten via de gratis app van Radio 10.

Zonde hè, dat hij daar weggehaald wordt. Ja, dat was dan de radio-edit. Dan had ik gedacht, maak er dan als een fatsoenlijk einde aan. Maar ja, aan de andere kant, dat ding duurt eigenlijk iets van 12 minuten. En dan heb ik ook wel eens zitten luisteren tot aan het einde. En dan eindigt hij ook zo. Is hij nog bezig? Eigenlijk zijn er gewoon te veel woorden voor deze plaat. Rapper's Delight, Manon vroeg hem aan. En hij was van harte welkom natuurlijk.

0: goed idee. Wees er dan snel bij. Pak even de app en tik het in.
1: Goedemiddag Jeroen, met Laurens uit Susteren. Voor alles mag op maandag zou ik graag willen horen. Soul to Soul met Back to Life. Dankjewel en een goede

0: Bodie M, Ma Baker, aangevraagd door Sylvia. Bijna op, hè. Tijd vliegt als het leuk is natuurlijk. Dat gaan we zo meteen nog eens even doen.
1: Hey Radio 10, hier met Stefan Niel uit Leunen. Kunnen jullie van mij met de lunch er flink tegenaan klappen met Rainbow High in the Sky van DJ Paul Elstak? Hartstikke bedankt. Prettige.
0: Ja, dank je. Doen we zo. Eerst eentje voor René nog.

0: Dat was die al.
1: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkom.

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Deel 2 van Jeroen Afternoon gaat zometeen beginnen met de top 4000 quiz er onder andere in. En ook Katy Perry, Stevie Wonder en Soul Sister. Maar eerst het nieuws, hier is Hanneke van Zessen.
3: Goedemiddag. De regeringspartijen zitten muurvast met hun overleg over de begroting, zeggen bronnen in Den Haag. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond, ook omdat vicepremier Jesselgus tussendoor weg moet. Het struikelblok zijn de aanpassingen om steun van de rest van de Kamer te krijgen. De Milieudienst Rijnmond heeft vanmorgen tientallen klachten gekregen over een gaslucht. Die kwamen uit de Hoek van Holland, maar ook uit Den Haag en Naaldwijk, dat zegt de regionale omroep. De geur bleek te komen van olie aan boord van een schip in de Haagse petroleumhaven. De lading is overgepompt. Vandaag eindigt de meteorologische zomer. Die loopt van juni, juli tot augustus. En dat was de warmste ooit gemeten in Nederland. Dat was gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Daarmee werd het record uit 2018 verbroken. Er waren 9 dagen boven de 35 graden. En de zomer was ook uitzonderlijk droog en zonnig. Volgens meteorologen passen de extreme droogte en zware buien in de trend van klimaatverandering. En het beeld dat vooral jongens en mannen gamen is achterhaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel. Bijna de helft van de vrouwen gamet elke dag, tegenover iets meer dan een kwart van de mannen. Het gaat om spelletjes op spelcomputers, maar ook op de telefoon of tablet. Bijvoorbeeld Wordfeud of Candy Crush. Vrouwen gebruiken de spelletjes grotendeels om te ontspannen, maar ook verveling en het scherp houden van het geheugen zijn redenen. En dan het weer. Stevige buien met veel regen en kans op onweer. In het noordwesten zou ook wateroverlast kunnen ontstaan. Tussendoor wel af en toe een zonnetje. Het is een graad of 19.
2: Dankjewel. Dan gaan we naar de weg kijken. Er is een vertraging. Die staat op de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug. 14 minuten en voor de rest zijn het gewoon files weer voor de Duitse grens.
4: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus?
13: Zo.
12: Wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
16: Vlieg

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi, nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
4: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is vanmorgen begonnen. Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
5: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.
4: Luister morgenochtend weer naar Radio 10 staat op. Met Jan-Willem, Jeroen en de ochtendploeg.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl. Nou en, heb ik ook wel eens gedaan.
1: De Top 4000 quiz.
0: Zometeen kun je vier prachtige prijzen pakken. Het is niet al te ingewikkeld. Ik heb gewoon vier vragen over muziek uit de Top 4000. Heb je ze allemaal goed? Krijg je alles? Zo niet? Dan kijken we naar de antwoorden die je wel wist te geven. En dan krijg je zoveel prijzen ook. Zo simpel kan het zijn in het leven, hè, mensen. Heb je een beetje verstand voor popmuziek in het algemeen? En dat kan over allerlei decennia verspreid liggen. 60's, 70's, 80's, 90's, zero stands. Geef jezelf op door een antwoord te geven via de gratis app van Radio 10. Maar ik heb een oefenvraag voor je. Het is maandag, de op 6 na meest favoriete dag van de week volgens de Boomtown Rats. Met welke titel staan zij in de Top 4000? Dus hoe heet dat liedje van de Boomtown Rats in de Top 4000? Over de maandag, laat maar even weten. En speel mee zometeen hier op de radio. Dat gaan we doen aan Simply Red en Stars. En deze van Stevie Wonder. Isn't She Lovely?

0: Simply Red and Stars op Radio 10.
1: De Top 4000 quiz.
0: Yes.
1: Top
0: 4000. En wij gaan spelen met Connie. Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hoi, hoe is het met je?
2: Ja, met mij is het goed.
0: Ja, het liefst heb jij bands met gitaren, hè? Bon Jovi.
2: Ja, ik vind het eigenlijk wel heel veel leuk hoor, maar ja.
0: Ja, en dan heb jij vanmiddag een vrije middag. Dus je hebt je natuurlijk helemaal voorbereid. Jij bent nog eventjes gewoon gaan speuren door de Top 4000. En, ja, alle namen nog eventjes uit je hoofd geleerd.
2: Nee, dat heb ik niet gedaan.
0: Oh, nou, dat heb je ook niet nodig. Jij kan dat gewoon. Toch, Connie?
2: Ik hoop het.
0: En we gaan ervoor. Zometeen 4 vragen. Als je alles goed hebt, krijg je alle prijzen. Zo niet, dan kijken we naar wat je wel goed wist te beantwoorden. En de oefenvraag had je in ieder geval goed. Anders zou ik je nu niet aan de lijn hebben. Het is maandag, op 6 na, meest favoriete dag van de week volgens de Boomtown Rats. Wat zingen zij in de Top 4000?
2: I don't like Mondays.
0: Juist, helemaal duidelijk. Dan gaan we voor het Echi. Veel plezier, Corrie.
2: Dankjewel.
1: Vraag 1.
0: Het is vandaag de dag van het stopbord. Wel eens eentje gezien?
2: Ja, ik heb er wel eens eentje gezien.
0: Ja, goed zo.
2: Ja.
0: Dan ben je ervoor stil gaan staan. Dat is de bedoeling. Ja, want als je ze niet ziet, daar gaat het eigenlijk om deze dag. Ja, dat je op blijft letten. Het is gevaarlijk als je doorrijdt. Hey, een

0: ja, en welke dames zongen dit?
1: De Dolly Dot.
0: De Dolly Dot, zeg jij.
1: Nee, de Spice Girls.
0: Juist, had gekund. Dolly Dots klinkt ook een beetje... Ja, het is niet goed. Nee.
2: Vraag 2.
0: En vandaag vieren we de 81ste verjaardag van een Noord-Ierse zanger... die in de top 4000 staat met het nummer Brown Eyed Girl. Is dat A, Van Morrison, B, Eric Carmen of C, Art Garfunkel?
1: A.
0: A, zegt de steller. Nee! Ja, Van Morrison, zeker. Eric Carmen die bezong The Hungry Eyes en Art Garfunkel The Bright Eyes. Vandaar dat ik die ook even erbij had gezet.
2: Vraag 3.
0: Dan krijg je dit introotje te horen. Ik wil van jou even weten hoe heet dit nummer. En luister goed, want door de telefoon is het altijd wat lastiger. Maar het is een vrij lange intro. Dus daar gaan we.

0: 27 april. En daarvoor vierden we Koningsdag op een andere datum. Koninginnedag was het toen, 30 april. Mm. Jaardag van Juliana. Maar wist je dat lang, lang geleden, toen we nog Koninginnedag vierden, we dat ook op 31 augustus deden? Dus vandaag, dat was de verjaardag namelijk van toenmalig koningin Wilhelmina. Toen zij in 1948 haar positie doorgaf, toen verplaatste de dag naar april.
1: Ja, nou, ik was er niet meer bij.
0: Ik kan het je niet heugen.
1: Nee, ik heb
0: het
1: niet heugen.
2: Ik ook niet.
1: Nou, dat is natuurlijk ook flink gefeest, hè. Dus dan vergeet je een hoop. Ja, in de top 4000 vieren we ook een feestje. Je moet altijd een reden voor een feestje zoeken. En dat doen we dat liefst met het nummer Celebration. Celebrate good times, come on. Voor welke groep is dit een top 4000 notering? Celebration. Celebrate good
2: times.
1: Ja.
2: Jezus,
1: wie
2: is dat nou?
1: Het is en een En meer ga ik niet meer doen. Ja.
2: Nee, ik kom er niet op.
1: Kom er niet op, nee. Nee. Cool and the Gang zochten wij.
2: Oh, ja.
1: Nou, Connie. Je hebt het toch gered.
2: De helft
1: twee goed. Prijzen. Ja, de helft goed. Dat moet je ook zien natuurlijk, hè?
2: Ja,
1: half vol is het prijzenglas. Ja. De Radio 10 zonnebril en de Radio 10 pet. Het is voor jou. Gefeliciteerd, hè?
2: Nou, dankjewel.
1: En een applausje voor Connie, dames en heren. Ja.
2: Hartstikke leuk.

0: Ja, hoe heet het nummer van The Boss?
1: Bruce Springsteen met...
0: Juist. Lekker. Dan ligt hij zo op het puntje van je tong, hè. En vloep, daar kwam die. Hartstikke mooi. We schakelen live over naar de nieuwsdesk. Daar zit onze Hanneke van Zessen. Wat heb jij gedacht vandaag?
2: Het is altijd een van de gezelligste dagen van het jaar. Koningsdag.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Hey.
6: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
10: Coco.
11: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579.
12: Mediamarkt. Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Jeroen Nieuwenhuizen.
14: Ja, een hele goede middag. Fijn dat je erbij bent. Zometeen gaan we lekker een dikke 10 uitdelen. Doe mee met de gratis app. Eerst Nielsen.
15: Radio 10.
14: Ik zeg oeh.
16: Oeh.

Ja, doe maar hoor, spreek maar in of typ het, dat kan. En misschien zeg je, wat ben jij nou aan het doen, nieuwe huizen? Ik luister vandaag voor het eerst naar de ochtendshow en naar Radio 10. En... Oké, dikke 10, even uitleggen wat het is. We hebben een virtueel podium zo meteen. Daarop kun jij iemand neerzetten. Virtueel, hè? Je hoeft hem niet echt naar de studio te brengen. Gewoon even een berichtje intikken of inspreken in de gratis app van Radio 10. Zet die

0: redenen hebben, zo'n dikke 10. Of dat nou iemand is die misschien even, weet ik wel, een paar euro aan je geleend heeft, omdat je even morgen in de supermarkt stond en net wat tekort kwam. En zei, nou, laat maar zitten, joh, alsjeblieft. Zulke mensen heb je erbij, hè? Of een hele fijne collega. Je bent misschien weer gaan werken vandaag. En die collega heeft wel afgelopen weken jouw werk zitten doen. Die mag je ook wel eens bedanken. Maar even benoemen. Weet je, zulke redenen kan het hebben. Dus wie verdient er een dikke 10? Laat het zo snel mogelijk weten. Dan kunnen we het zo meteen op een rijtje zetten. Hanneke heeft ook vast iemand in gedachten.
1: Ja, de zomervakantie is sinds vandaag in heel Nederland voorbij. En ik was vanochtend ook weer in de weer met de broodtrommels, gymtassen, al die dingen. Met mij zo'n 1 miljoen andere ouders met kinderen in regio Midden. Iedereen is weer naar school. En ik dacht, ik ga gewoon die dikke 10 geven aan alle lieve meesters en juffen in het land die weer hun uiterste best gaan doen om onze kinderen ten eerste te leren kennen, ten tweede er een heel leuk schooljaar van te maken en natuurlijk zo ook een beetje dingen te leren.
0: Ja, precies. Om dat tuig een beetje onder,
1: onder de duim te houden.
0: Ja, precies.
1: Nou, want ga er maar aan staan.
0: Ja, die schobbejakken. Hè? Wat zijn die van jou?
1: Nou, de groep 7 zitten we en groep 3. En de middelbare school.
0: Oh, maar kijk, nou, je hebt de touringcar vol.
1: Touringcar.
0: Bij jou is,
1: maar 3.
0: Oh, 3. Nou, maar 3. Oké, goed. Maar, nou, bij deze, dus alle meesters en juffen, de leraren.
1: Ja.
0: Ja, mag wel eens gezegd worden. Ik had van de mijn dochter van 3, die is in een soort praatkick beland. Sinds mijn zoon is geboren, een paar weken geleden, is zij nu van, ik ben er ook. En die begint te praten als ze wakker wordt en die stopt als ze naar bed gaat, 's avonds. Daartussen blijft dat babbelen. Dus op een bepaald moment, ja, je wil een soort Oost-Indisch doof worden ervoor, maar dat gaat gewoon niet. Je hoort een liedje zingen met geen tekst. Van, loopt het door. Super vrolijk, maar dan moet je nu een klas met 30 van die gasten hebben. En ze stil zien te krijgen. Dus
1: ja, op school luisteren ze waarschijnlijk heel goed, toch?
0: Ja,
1: de opvang.
0: Ja, ja, nou ja, de opvang, ja. Dan worden ze zo afgeleid. Hè. En dan moeten ze daar weer over vertellen als ze thuis
1: komen. Ja, natuurlijk.
0: Ja, nee, het is wel leuk. Maar goed.

Oké. Wie krijgt er vandaag een dikke 10? Dat is de grote vraag. Yvonne zegt, ik wil mijn dochter Haley van der Veld een dikke 10 geven, omdat ik zo trots op haar ben. Ze heeft afgelopen zomer keihard gewerkt om haar leermethode uit te werken. En deze vandaag online gezet. Trotse mama hier, groetjes van Yvonne. John zegt, ik wil graag een dikke 10 geven aan Jacqueline, gewoon omdat het kan. Kan ook gewoon, hè, jongens. Niet te moeilijk doen. Ruben zegt een dikke 10 voor Ron. Deze man krijgt in ons bedrijf soms hele ingewikkelde klussen. En dan weet hij precies daarmee om te gaan. Zonder hem was het een groot fiasco geworden. Hulde dus voor Ron. En Nicky zegt een dikke 10 voor mijn vader Johnny, omdat hij er altijd voor me is. En Ben nog een dikke 10 voor Carola Bank. Of Bank. We zijn onderweg naar Spanje. En omdat ik niet echt van vliegen hou, heeft deze kanje besloten samen met mij de auto te pakken en de reis samen af te doen. Dat is leuk. Een roadtrip. Beetje Thelma en Louise, hè? Ik hoop dat het wel beter afloopt voor jullie, dat wel.

0: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voodoo.
8: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
10: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
14: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
15: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
16: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
15: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon één factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
18: Mm.
17: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: eerst krijg je het nieuws van Anneke van Zessen.
1: Goedemiddag, een man die terecht stond voor een plan om prinses Amalia te ontvoeren is vrijgesproken. Er was TBS geëist, maar de rechtbank vindt hem niet gevaarlijk. Hij is wel verward, maar dat is op zich niet strafbaar, zegt de rechter. De man dacht dat hij een geheime relatie had met Amalia of met Alexia. Dat maakte voor hem niet uit, zei hij. In Zwitserland is een verdachte opgepakt na de fatale schietpartij zaterdagnacht op een dance-event in de stad Aarau. Een vrouw van 22 kwam om, 5 anderen raakten gewond. De politie onderzoekt nog waarom er werd geschoten. Gaat er intussen vanuit dat er maar 1 dader was. FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens The Telegraph zou hij onder meer met een privéjet van Poetin hebben gereisd en FIFA-geld hebben gebruikt voor privéuitjes. Infantino vecht nog altijd voor zijn positie na een mislukt plan om het WK deels te privatiseren. Maar het vertrouwen is flink geschaad, zegt de KNVB bij de NOS.
2: Vroeger probeerden we gewoon samen op te trekken. Probeerden we samen tot een oplossing te komen. En die oplossing is nu niet meer samen te vinden. Daar ben ik 100% zeker van.
1: Daarom roept de Voetbalbond op tot een internationale top in Amsterdam. En 3 vakantieparken van Peter Gillis zijn te koop gezet door een schuldeiser. Alleen de Gillis miljoenen, maar die zou zijn betaalverplichtingen niet zijn nagekomen. Het hypotheekrecht op de parken was het onderpand bij die lening. Gillis bekijkt nu hoe hij de gedwongen verkoop nog kan voorkomen. Het weer nog, de meeste en zwaarste buien trekken langzaam naar het oosten weg. De zon komt dan wat vaker tevoorschijn. Het is vanmiddag 1 graad of 20. Vannacht vooral langs de kust kans op een bui. Morgen op veel plaatsen droog, dan zo'n 22 graden.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar de 3 grootste files van dit moment. Die staan allemaal op de A1, A12 en A76 voor de Duitse grenzen. Die variëren van 10 tot 12 minuten. En dat waren de files voor dit moment.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
8: Nu haal hè, dus niet straks.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
10: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
13: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is vanmorgen begonnen.
15: Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
16: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.
13: Luister morgenochtend weer naar Radio 10 staat op. Met Jan-Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

natuurlijk in de uren van Lang Leven de Grootste Hits aller tijden op deze eerste echte officiële werkdag na de zomervakantie. De schoolvakanties zijn voorbij en de meeste van ons zijn weer aan het werk. Dus ja, de mooiste tijd van het jaar is voorbij. Maar wat hebben we een zomer achter de rug, hè?

0: Vanmorgen heb je voor de allereerste keer kunnen luisteren naar de nieuwe Radio 10 ochtendshow. Radio 10 staat op met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Als je het nou niet hebt kunnen horen, geen paniek. Hè. Morgenochtend vanaf 5 uur zijn ze er weer. Onder andere met het volgende.
1: De Radio 10 staat op. Verhuisbus.
0: Ja, de verhuisbus. Die rijdt deze hele week sowieso de hele dag door het land heen. En hij is op dit moment onderweg naar Gelderland. Als je wilt dat hij zometeen bij jou voor de deur staat, geef dan even je naam en adres door in de app van Radio 10. En dan zou het zomaar kunnen dat hij vanmiddag jouw kant op komt. En dan maak je kans op waanzinnige prijzen. Dus woon je in de provincie Gelderland, bijvoorbeeld in Apeldoorn of Beekbergen, Harderwijk. En je luistert naar Radio 10.

0: we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 Stad Op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 Stad Op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
4: Coco.
5: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor 659 euro. Mediamarkt.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen. Ik kan

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

Freddy Corny. Dat zeg je waarschijnlijk niet zo heel veel. Het is de buitenechtelijke zoon van Motown-oprichter Berry Gordy. Kennedy Gordy heeft één hit in de top 4000 staan. In 1984 weten met Michael en Jermaine Jackson in het achtergrondkoor zijn grootste angst onder woorden te brengen.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja?
2: Echt serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
7: 80.000, wat verdikken me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
9: Hé, wat doe jij nou?
8: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaren van Jumbo.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
11: Nog 309.000.
12: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleding. En,
14: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
17: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
16: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Wee-hoo! Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
22: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.
21: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
23: Radio 10. Don't go. Ja, zo hoor je zo in de uren van Lang Leven de Grootste Hits aller tijden. Na het nieuws van 3 uur. Met Martijn Nijhuis.
24: Een verwarde man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren... krijgt niet de TBS die was geëist. De rechter zegt dat de man een obsessie had voor het koningshuis... vooral voor Alexia en Amalia, maar dat is niet strafbaar. Hij bleek ook schizofreen te zijn en wil daarvoor worden behandeld... maar de rechter kan dat niet verplichten. Oud-politicus Eelco Brinkman is overleden. Hij was in de jaren 90 even partijleider van het CDA... en werd later ook minister van Volksgezondheid... Daarna was hij voor het CDA nog fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Brinkman was kort ziek en overleed in het ziekenhuis in Leiden. Eelco Brinkman was 78 jaar. De opgepakte bemanning van de veerboot die gisteren zonk bij Cyprus... is voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van nalatigheid. Ook de directeur van de veerdienst moest langs de rechter. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen hij omsloeg. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, maar nog niet iedereen is gevonden. En omroep Ongehoord Nederland heeft een programma offline gehaald... nadat daar veel ophef over was ontstaan. In het programma Let's Twist Again werd een toespraak van Hitler besproken. Toen werd onder meer gezegd dat hij ook best een paar goede punten had. Die opmerking leidde tot boze reacties, onder andere van Kamerleden. Het Radio 10 weer, geleidelijk minder buien, wat meer zon. Het is nu een graad of 20. Morgen op veel plaatsen droog, wat zon ook. En dan maximaal 22 graden.
23: Dankjewel Martijn. En zoals gebruikelijk kijken we dan even hoe het op de weg is. 4 files, dit zijn ze. A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. 11 minuten extra reistijd. Rij je op de A7 richting Den Oever, dan heb je tussen Breesandijk en de brug over de Stevinsluizen 5 minuten vertraging. A10 Watergaasmeer richting de Nieuwe Meer voor de Koentunnel. 7 minuten file en de laatste op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens. 11 minuten vertraging daar.
3: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
13: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
25: Loco.
26: De Lulu.
25: Gek.
15: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
13: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
27: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
28: nu
27: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
28: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van Voordeel.
29: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: actie voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Joehoe!
3: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
4: Mike!
3: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Wow, wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek. Draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is vanmorgen begonnen. Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
12: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.
11: Luister morgenochtend weer naar Radio 10 staat op. Met Jan-Willem, Jeroen en de ochtendploeg. Radio 10.

Martine en She's Always a Woman. Altijd een vrouw, ja, is dat maar duidelijk. Het zou ook weer onhandig zijn als er de ene dag een vrouw is en de andere dag een man. Of iets dat er tussenin zit. Aan de andere kant, daar moet je ook niet al te moeilijk over doen. Zolang het maar zichzelf is, hè, hij of zij. Voor Affiche was dat niet altijd even makkelijk in zijn carrière als DJ en producer. Vooral het DJ-leven viel hem vaak behoorlijk zwaar. We weten allemaal hoe verkeerd dat helaas is afgelopen. Je hoort hem nu bij Radio 10. Affiche, hey brother.

0: Een mooi moment om snel een wandelingetje te gaan beginnen richting de finish van deze werkdag. Want dat komt al je steeds dichterbij. En Shania Twain.
1: Let's go, girls.

0: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2-liter fles, nu maar €1,69.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: En, hoe was het bij IG Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
1: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Edwin Diergaard. In de doorbraak hoor je zo het verhaal van een gezelschap dat gehoord wil worden.
12: Ja,

De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Het begint met drie jonge muzikanten uit New Jersey die maar één ding willen. En dat is gehoord worden. Ze treden op waar ze kunnen en wachten ondertussen op dat ene moment waarop het kwartje valt. Hun eerste album komt uit. Ze hebben de aandacht van een paar mensen, maar nog lang niet van de hele wereld. En tijdens het werk aan hun tweede album ontstaat een idee dat op papier nogal vreemd klinkt. Ze pakken een oude soulklassieker uit de jaren 70 en besluiten die helemaal naar hun eigen wereld te trekken. De muziek krijgt een frisse beat met een vleugje reggae. In de studio neemt de zangeres van de groep de microfoon over. Ze zingt het niet alsof ze een oude hit opnieuw uitvoert, maar alsof het verhaal speciaal voor haar geschreven is. En juist dat maakt het spannend. Want niemand weet op dat moment of dit briljant is of gewoon een vreemde afslag. Het is zelfs een van de laatste nummers die voor het album wordt opgenomen. Een beetje een experiment aan het einde van de rit dus. Waardoor een oude soulklassieker met hulp van de Fugees een compleet nieuw leven krijgt. Dit is Killing Me Softly.

0: 1 tot en met zoveel. De Cores waren dat en Breathless.
1: Ja, dat zijn allemaal familieleden, hè?
0: Ja, broertjes, zusjes, alles. Zeker. Alles neefjes, nichtjes. Het gaat allemaal door elkaar heen.
2: Ze hadden een geweldige platen ooit gemaakt, Listen to the Radio. En dat heb ik altijd in mijn hart gesloten. Want ja, dat vind ik ook dat mensen dat moeten doen. Eigenlijk 24 uur per dag.
0: Klopt. 7 dagen per week.
1: Maar je moet ook blijven ademen, hoor.
2: Ja, dat vind ik ook, ja.
0: Ja, toch? Ja. Gijs, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: Edwin. Zometeen na 4 uur. Ben je weer met Gijs op 10. Na
2: absoluut.
0: De waanzinnige introductie van de jongens Jan-Willem en Jeroen afgelopen vrijdag.
2: Nou, dat was heel gezellig. Vanochtend. Toen was ik met de verhuisbus onderweg.
0: Ja,
2: met hun beeldenis. Op een of andere manier kom ik even niet van hun beeldenis af deze week. Maar dat vind ik ook maar leuk.
0: Nou, die gaan we nog vaak zien, ja.
2: Die gaan we vaak zien. Zij zijn vanmiddag ergens in Nederland. In Gelderland, als ik het goed heb.
0: Ja.
2: Wij gaan die verhuisbus, daar zit de prijs in. En die gaan we weggeven aan luisteraars natuurlijk van Radio 10.
0: Het is altijd leuk om dingen weg te geven. Dus dat
2: vind ik ook. En we gaan ook even bellen met Albert Verlinde. Want vanochtend las ik in de krant dat het heel goed gaat met de musicals. Musicals die doen het beter dan ooit. En daar gaan we het straks over hebben. En ik denk dat hij het wel over zijn eigen musicals gaat hebben. Maar ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Waarom musicals het nu zo goed doen.
0: Hmm.
2: En daarnaast hebben we ook de top 4000 in 40 seconden. Wat hebben we nog meer? De beste muziek die er ooit is gemaakt.

0: Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
4: 50.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Ja, goedemiddag. Het is alweer 4 uur geweest. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag Gijs. De Tweede Kamer had tijdens de coronapandemie kritischer moeten zijn op het kabinet. Dat zei oud-SGP-Kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte. Maar daarna had de Kamer kritisch moeten zijn op de gevolgen. Toen daar een team voor was opgericht, was de crisis al voorbij. De man die met de plannen rondliep om prinses Amalia te ontvoeren krijgt niet de TBS die was geëist. De rechtbank vindt dat hij een obsessie had met het Koningshuis, vooral met Alexia en Amalia. Maar ja, dat is niet strafbaar.
4: Hij is vrijgesproken omdat de rechtbank zegt dat hij die bijlen had en dat hij daarnaast survivorspullen had. Dat zien wij vooral als verward gedrag en niet als strafbaar gedrag.
3: De man bleek ook schizofreen en wil daarvoor worden behandeld. Maar dat kan de rechter niet verplichten. Marius Borkheuby mag naar de begrafenis van de vorige Noorse koning Harald. Hij is de zoon van Mette Marit, de echtgenote van koning Haakon is dat. Nou, die jongen zit nu thuis met een enkelband, mag het landgoed eigenlijk niet verlaten. Maar voor de uitvaart in de familie wordt er dus een uitzondering gemaakt. Die is volgende week woensdag. Borkheuby werd veroordeeld voor verkrachting en mishandeling. En Dolly Parton heeft weer een hoge positie te pakken in de Amerikaanse Billboard-albumlijst een week na haar overlijden. Een verzamelalbum met haar grootste hit staat nu op 5. Ook bij ons doen platen van Dolly Parton goed. Ze staat nu met 2 albums in de album Top 100.
2: En terecht ook. Dat zal altijd wel zo blijven, denk ik.
3: Zeker.
2: Dat, toch?
3: Zoveel leuke liedjes ontdekt hier nu.
2: Ja, zeker.
3: Het Radio 10 weer. Vanavond vallen er nog wat buien. Vannacht wordt het droger. Dan neemt de wind af. Morgen valt vooral in het noorden nog een bui. Verder is er geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden.
2: Ja, de zomer is wel een beetje anders, hè? Nou, ik denk wel dat hij nog een keertje terugkomt. In september, heb ik gezegd.
3: Ja?
2: In september komt de zomer nog een weekje
3: flesje
2: terug.
3: Flesje wijn zetten we erop.
2: Oké.
3: Okay. Komt een week terug in september?
2: Komt een week terug.
3: Oké. Okay.
2: Goeie fles wijn. Nou, nu je er toch bent, ouders van Robin. Robin, die is op vakantie. Hij is de komende 2 weken is hij weg. Ik zal het er maar even bij zeggen, want dat vertelt hij niet altijd tegen zijn ouders. Maar zou jij de files even met mij door willen nemen? En eigenlijk met iedereen die onderweg is?
3: Ja, er zijn op dit moment nog niet heel veel files en vertragingen. Zo'n 19. Dit zijn de 3 langste op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dus het Liemersaquaduct en het Prins Klausplein 13 kilometer. Mm. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Wageningen en Waterberg 7 kilometer. Dat is zo'n 18 minuten lange onderweg. En op de A50 Os richting Apeldoorn tussen Remken en Waterberg 7 kilometer. 19 minuten vertraging, maar die file neemt al iets af.
2: Oké, nou dat is wel fijn. Nou, wij nemen niet af. Wij blijven gewoon lekker bij in deze hele file. En de verhuisbus van Radio 10 die staat op natuurlijk. Maar ik sta nog niet op welk adres. Dat kan ik nog niet vertellen natuurlijk waar die op staat. Jan-Willem en Jeroen die zijn onderweg naar de provincie Gelderland. Dus woon of werk jij in Gelderland? Mag ook je werk zijn, hè? Dan komen ze je gewoon overvallen op je werk. Laat het ons weten via de app. En wie weet staan we zo voor de deur met geweldige prijzen binnen een paar minuten.
5: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse en ontvang een gratis rang upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Joehoe!
6: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
7: Mike!
6: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30 op 6.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Hij is onderweg.
11: Wie?
12: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
11: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
14: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
11: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus.

0: Ja, van die artiesten die... Don't put your blame on me. Ja, die eigenlijk niet tegen zou moeten komen in een donker steegje 's avonds. Teddy Swims is zo iemand. Rag & Bone Man is ook zo iemand. Maar ik heb deze man ooit een keer zo ontmoet. En het is echt een van de aardigste muzikanten die je kent. Tenminste, het was licht. Gelukkig was dat echt, ging dat goed. Het was bij het Noordzee Jazz Festival trouwens.
1: Ah ja. Maar

0: van de file is afgelopen. Nog heel even, dan zit die werkdachter ook op. En misschien ben je op kantoor of werk. Misschien ben je thuis aan het werken. En dat thuiswerken, ja, daar willen bedrijven iets aan doen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat bedrijven steeds meer investeren in luxe kantoren om medewerkers vaker naar de werkvloer te krijgen. Ja, sinds corona werken nog steeds veel mensen thuis. En wij dachten, dat is het nieuwe werken. En dat is heel fijn, scheelt ook een hoop files. Maar kantoren of bedrijven investeren steeds meer in prachtige kantoren met goede koffie en comfortabele werkplekken, fijne vergaderruimtes, een goed bedrijfsrestaurant, sportruimtes en bijvoorbeeld een dakterras voor de borrel.
1: Ja, dat wij ook toch?
0: Ja, we hebben dan geen dakterras. Wel een vrijdagmiddagborrel.
1: Ja.
0: Het kantoor moet steeds meer een plek worden waar je niet alleen werkt, maar ook vooral collega's ontmoet.
2: Hallo.
0: Sorry. Dacht ik aan vroeger. Goede koffie en ontspanning is belangrijk, maar op kantoor moet natuurlijk ook wel keihard gewerkt worden. Toch, René?
1: Hè, 's ochtends ga je naar kantoor. Eerste uur doe je koffie. Daarna ga je zitten Facebooken. Dan is het inmiddels 4:30. Dan denk je, nou, dit krijg ik vandaag toch niet meer af. Morgen is het woensdag. Ik til het wel even over het weekend heen, weet je?
3: Hey, stop. De meeste muziek in de middag.

0: hier Donna Summer en Hot Stuff.
1: Radio 10 staat op van Huisbus.
0: Tiffany hoorde je ook nog. En I Think We're Alone Now. Wees welkom. Het is de meeste muziek in de middagshow. En wij vieren de hele week dat Radio 10 opstaat. Ja, of Radio 10 staat op. Ja. Jan-Willem en Jeroen die zijn in de provincie Gelderland. Ik heb Jeroen als het goed is naar de telefoon. Jeroen, hallo. Goedemiddag.
2: Hallo, Gijs.
0: Hallo. Nou, Gelderland is groot, hè, Jeroen?
2: Gelderland is heel groot. Het is misschien wel zelfs de mooiste provincie van heel Nederland. Durf ik wel te zeggen. Je kan er alle kanten op.
0: Maar heeft dat te maken met het feit dat jij er zelf woont, of niet?
2: Ja, onder andere inderdaad.
0: Ja, dacht ik al.
2: Dat ben ik heel eerlijk over.
0: Nou, ik weet precies hoe je je voelt. Je rijdt in een bus. Zijn er al mensen aan het toeteren zo, omdat ze de bus hebben gezien, of niet?
2: Ik kijk even naar Jan-Willem, want ik was aan het rijden, dus ik was aan het concentreren. Ik weet niet, het heeft iets koninklijks waar we net langs reden. Ja. Er werd op een gegeven moment vanuit een zeker paleis wel naar Jeroen geroepen.
0: Maar ook met een soort...
2: Ik ook al wel iets verraad over waar we zijn.
0: Ga het nog niet vertellen, want stel je komt uit Gelderland. Je woont in Gelderland, je werkt in Gelderland. Ik kreeg trouwens net een appje, dat kan ik ook...

0: wel even aan jullie vragen. Hallo, ja. ik sta op de camping in Gelderland. Geldt dat ook?
1: Ja, ik vind prima. Ja, ja? Radio prima opstaat.
0: Ja, ja, oké. Okay. Goed, het maakt dus eigenlijk niet uit of je... Nou ja, als je maar in ieder geval als je je bevindt in Gelderland... stuur ons even een appje met je adres. En Jeroen en Jan-Willem die zijn onderweg. Ik spreek jullie straks, jongens.
2: Nou, gezelligheid.
0: Rij voorzichtig. Oi, oi. Goed, nou, hartstikke goed. Ze zijn onderweg. Wij weten al ongeveer waar ze zijn dan, hè? Toch?
3: Nou, ongeveer. Met een paleis in Gelderland. Ja.
0: Hallo, jongens. Oké. Okay. Goed, Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
3: Drie mannen hebben straffen gekregen voor de rel op het Malieveld... en een vrouw uit Utrecht is eindelijk geslaagd voor de rijbewijs.
0: Gelukkig.
3: Na meer dan 20 keer examen doen. Details hoor je zo meteen.
0: Oké, okay, dit

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
12: Goedemiddag, vanavond nog buien, vannacht droger, minder wind. Morgen vooral in het noorden nog een buitje, verder best wat zon en maximaal 22 graden. En waar staan de files? Dat weet Martijn van de regie. Goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag Gijs. Op dit moment al op 22 plaatsen op de snelwegen. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Beest en Waardenburg, 9 kilometer. Daardoor ben je een kwartier langer onderweg. Ook op de A15 staat het vast, Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, zo'n 20 minuten extra reistijd. En ook zo'n 20 minuten op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum.
12: Oké, nou kom veilig thuis. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. Het is belangrijk dat je je radio aan hebt staan. En vooral als je uit Gelderland belt of appt of woont of werkt of op de camping staat. Zijn er nog andere dingen te bedenken?
13: Of je gaat even snel de provincie gaan. Stel dat je in Overijssel woont.
12: Dat is ook slim.
13: Ga je snel bij een tankstation staan.
12: Even bivakkeren in Gelderland. Ja, dat kan. Jan-Willem en Jeroen, ze zijn onderweg met de grote verhuisbus. Dus nou, gaat zo direct gebeuren. Straks dan staan ze misschien wel voor jouw deur. En muziek van Madonna en Kevin DeGraw is onderweg. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
13: Goedemiddag Gijs. 3 mannen zijn veroordeeld omdat ze betrokken waren bij de rellen op het Maliveld. Alweer een jaar geleden. 2 kregen 3 maanden gevangenisstraf. Nummer 3 kreeg een taakstraf. Bij de inzameling voor Nepal door het Rode Kruis is al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald. Giro 6868 is sinds donderdag open. Het geld is onder meer bedoeld voor eten en schoon drinkwater in Nepal. De tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductieweek van een hogeschool in Breda hadden het norovirus. Oh. Omroep Brabant meldt dat nu. Norovirus is erg besmettelijk, veroorzaakt buikgriep. Het komt toch wel doordat mensen hun handen niet wassen.
12: Nou, ik wil dus net vragen, hoe kan dat dan? Want je merkt het op schepen ook, hè, zo'n norovirus. Of in het ziekenhuis, dat gebeurt ook heel vaak. Maar gewoon handen niet wassen.
13: Ja, en dan kan het heel snel gaan. Het is gewoon heel besmettelijk. Dus
12: niks voor studenten, die zijn zo schoon en clean de laatste tijd.
13: Nou, oude mensen krijgen het ook vaak, Gijs. Dus is dat zo?
12: Ik heb net normaal gewassen.
13: Ja, oké.
12: 2 keer.
13: En een vrouw uit Utrecht is eindelijk geslaagd voor de rijbewijs.
12: Ja, gelukkig.
13: 23e keer was het gelukt. Mm-hmm. Ze worden dus 22 keer, ja, u bent gezakt.
12: Oh.
13: Ze wilde al vanaf haar 37e een rijbewijs. Inmiddels is ze 61.
12: Hoezo? Oh, dan mag je niet op lachen.
13: Maar het gekke is, het theorie-examen haalde ze in één keer, maar ze heeft gewoon heel veel pech gehad. En voor ze kon afrijden, ging haar rijschool failliet. Dat was de eerste keer. Geld was ze dus kwijt.
12: Mm-hmm.
13: Daarna heeft ze ruim 20 jaar gelest en afgereden. Steeds redden ze het niet. Geen ingreep, maar nee, niet goed genoeg. Je kent het wel, zo'n examinator die...
12: Maar wat dacht die rijschool dan? Van, nou, jongens, daar is ze weer. We gaan even moeilijk doen of zo?
13: Ja, ik vond toch niet dat je heel zeker reed. Je kent wel dat soort zeikerts. Nou, ik denk dan, als ik eerlijk ben...
12: Mm-hmm.
13: Als je het na 10 keer niet is gelukt... moet je dan überhaupt nog wel de weg op gaan?
12: Nee, misschien moet je dan voor jezelf bepalen... van dat het niet verstandig is om verder te gaan rijden.
13: Nou ja, Fatima is nu wel de weg op. Ben jij in één keer geslaagd voor je rijbewijs?
12: Ik ben in één keer geslaagd voor mijn theorie... En in twee keer ben ik geslaagd voor mijn, voor mijn rijbewijs. Voor de ingreep. Met de ingreep.
13: Met ingreep?
12: Ja, ik had een ingreep.
13: Jezus,
12: nou, weet je wat het was? Er was in Den Helder. Ik heb afgereden in Den Helder. En ik dacht van, er moet een bus... Die moest kinderen en grote mensen moest die afzetten. En die had zijn knippertje uit. Ik denk, ik kan er nog maar net even langs. Want er was zoveel. En toen zei hij, nee, dat is niet de bedoeling.
13: In jouw tijd kon je gewoon slagen met een ingreep.
12: Dus nou, dat is mijn rijinstructrice. Die zei van dat het wel heel bijzonder was.
13: Ja, die dacht, anders red ik het niet. Nou, vroeger kreeg je dus al bij een pakje boter. In mijn tijd zakte ik gewoon mijn ingreep. Mm-hmm. Zoals ik zelf. Lisanne, ben jij in één keer?
3: Ik ben in één keer geslaagd van mijn rijden, maar ik moest wel twee keer theorie doen.
13: Theorie?
12: Twee keer theorie? Maar hoezo moest je dat twee keer over doen dan?
3: Ja, ik dacht, ik doe dat wel even.
12: Ja?
13: Al niet geleerd.
3: Ja. Dat was dus niet.
12: Nee, en had je al met... Want ik had nog met dia's.
3: Dia's?
12: Ja, maar dat is wel heel raar. Want Martijn is jonger dan ik ben.
13: Ik had dat ook al.
3: Echt waar? Ik had al zo'n extra onderdeel erbij. Zo'n gevarenherkenning of zo. Dat was helemaal nieuw toen.
13: Wauw, zal ik even mijn dochter voor de bus gooien?
12: Ja.
13: Zij deed het 3 keer examen, heeft het wel gered. Heeft dus laatst een lantaarnpaal geramd.
12: Oh.
13: Voor mijn huis met mijn auto.
12: Ja, maar dat kan gebeuren, hè? Dat kan de beste overkomen.
13: Ja, natuurlijk. Maar toen viel er een dopje uit de bumper.
12: Oh ja.
13: Kost 30 euro zo'n ding. Wat doet zij?
12: Ja.
13: Zij smeert de hele bumper in met secondenlijm. En dat is in de zon helemaal gaan blaren. Kosten 700 euro.
12: Oh, nou, het is...

0: klein karretje, zo'n Romeins karretje. Kijk naar de film Gladiator en dan komt het ongeveer wel uit, toch? Je snapt wat ik bedoel. Kevin de Roy. Een strijdwagen. Oh, mooi. Het strijdwagen hoorde je hier bij Gijs op 10. Ik krijg trouwens net even een appje nog door. En dat appje, dat is... wacht even hoor, nu blokkeert iets mijn app. Dat heeft te maken met het rijexamen.
1: Ja.
0: Dat was van Wilfried. Bij mijn eerste rijexamen botste er een lijkwagen achterop. Ik zat net 5 minuten zat ik in de auto. Ik ben overigens niet geslaagd.
2: De Radio 10 staat op verhuisbus.
1: Was wel een dode.
0: Ja. Dode hoek was dat, hè? Ja, oké. Okay.

0: Jan, Willem en Jeroen, waar zijn jullie precies?
1: In Apeldoorn, het schitterende Apeldoorn.
0: Oh, oké, okay, wat prachtig. Nou ja, goed, jullie hadden al wat tipjes hadden jullie doorgegeven.
1: Ja,
0: en waar ga je nu precies naartoe?
1: Wij gaan nummer 122. Nummer 122. Okay. Wij gaan aanbellen bij Angela, want die meldde zich. Ik ga nu bij de aanbellen. Dat zijn hele mooie.
2: Het zijn wel honden. Ik hoorde honden. Gijs, wat zeg je tegen een hond als je...
0: Hallo.
1: Hallo. Angela, hallo. Ben je Angela? Kom even deze kant op. Hallo, ik ben Jeroen.
3: Hi.
1: Ik ben Jan Willem.
3: Hey, hi.
1: Ja, je moet niet alles geloven wat hij zegt. Wat is het met Jeroen?
3: Ja, dat is wel. Ja,
1: Radio 10 staat op bij jou.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja?
3: Ja.
1: Nou, dat betekent dat wij voor jou hebben. Want ja, we komen dat vieren.
3: Nou, dat vind ik hartstikke leuk.
1: Hey, met ons mee naar de auto?
3: Ja.
1: We hebben de verhuisbus meegenomen. Angela die.
3: Heb je nooit een sleutel?
1: We hebben hier twee dozen klaarstaan, Angela.
3: Spannend.
1: Het is eigenlijk heel simpel, want een van de dozen heeft Jan Willem zijn hoofd erop. Je ziet het eigenlijk al hier voor je. En een van de dozen heeft mijn hoofd erop. En de vraag aan jou is, welke van de twee ga jij kiezen? Welk cadeau is voor jou?
3: Ja, dat was
1: lastig. Oh, doe maar
3: langs.
1: Hele boze buurman. Even langs de show. Goedemorgen. Gaf jou even extra tijd om na te denken, Angela.
3: Ga voor links.
1: Link, dat is de doos met Jan Willem zijn hoofd erop.
3: Ja.
1: Niet dat het de grootste doos is.
3: Nee, gewoon gevoel.
1: Oké. Wat ga je doen? Ga jij me openmaken, Jan Willem?
2: Angela, ik ben heel benieuwd.
3: Oh,
1: een Philips Barista. Dan kan je lekker je eigen koffie maken.
3: Heerlijk. Heerlijk. Super.
1: Ja, hartelijk gefeliciteerd. Gezellig dat je erbij bent.
3: Ja, graag gedaan. En prachtig.
0: Nou, hartstikke goed, jongens. En ik heb op een of andere manier heb ik het idee dat Jan Willem heel veel gekozen wordt. Waarom is dat?
2: Waarom is? Misschien denken mensen dat daar de grootste cadeaus zitten. Wat denk jij, Jeroen?
1: Dat kan bijna niet missen, ja. Terwijl je natuurlijk ook weet dat als je mij kiest, dat je natuurlijk ook geen lullige cadeaus krijgt.
0: Nee, dat is ook waar. En de andere doos, die mogen jullie zo even openmaken, want we gaan die prijzen ook nog weggeven. Ik heb Benno aan de telefoon. Benno, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Hi, Benno.
0: Ja, nou, de barista, de koffie,
1: de Baristina,
0: barista, de Baristina, ja. Pardon. Ik moest even het goede woord vinden. De Baristina is eruit, maar we hebben nog iets anders moois. En dat ga je nu horen, Benno.
4: Nou, hartstikke goed. Ik luister spannend.
0: Ja, wij luisteren ook heel spannend. Wij vinden het ook ongelooflijk spannend.
1: Heb je sowieso voor Jeroen gekozen, Benno?
4: Ja, en wel, want toen ik het laatste keer hoorde, stond Jan Willem met 2-0 voor. Ik denk, dan moeten we een beetje rekenen.
0: Ja, de balans moet even teruggezet worden. Ja, dus,
1: dan krijg je de prijs die je sowieso verdient. De doos gaat nu omhoog, Jeroen, je hoofd gaat steeds verder omhoog. Het is een...
3: Oh, de airfryer, Benno!
5: Komt die even van pas?
0: Komt die van pas?
1: Wat ga je er allemaal in fryen, denk je?
4: Nou, sowieso kippenvleugeltjes. Even kijken, vis kan er lekker in. Ah, alles kan erin.
0: Oké, Benno, ben je adres. We komen zo snel mogelijk even kijken of jij die airfry ook zo goed mogelijk gebruikt. Nou, van harte gefeliciteerd.
4: Absoluut. Ik wil wel even zeggen, van toen ik Roy aan de lijn had, toen hij mij belde. Ik zeg, nou, de koffie is er klaar. Die lopen ze nu wel missen, hè?
0: Oké, helaas. Helaas zijn die jongens dan niet bij jou. Maar jij hebt in ieder geval wel een andere geweldige prijs gewonnen. En want dat kan natuurlijk ook, want we geven die twee prijzen weg. Nou, Benno, van harte gefeliciteerd. Morgen, dan rijdt de verhuisbus weer verder. Dan gaan we naar de provincie Flevoland. Woon of werk jij in bijvoorbeeld Almere of Lelystad of Biddinghuizen of een andere stad?
1: Emmeloord.
0: Kan natuurlijk ook.
1: Rutten. Ja. Krachenburg.
0: Nou, laat het ons via de Radio 10 app weten. En wie weet staat de verhuisbus morgenochtend bij jou op de stoep. Heb je naam even en het adres waar je luistert naar de app van Radio 10. Kan ook zijn dat je op een camping staat natuurlijk, hè? Dat mag
1: de camping
0: ook
1: de voorste, Krachenburg.
0: Nou, bijvoorbeeld, dat wilde ik net zeggen. Ja. Jongens, rij voorzichtig.

0: hartstikke mee.
1: Wat een geweldige zanger. En wat een geweldige artiest. En wat een geweldige plaat ook gewoon. Fever Dream, de laatste die hij heeft uitgebracht. En Alex Warren, dat hoor je natuurlijk ook in de meeste muziek in de middagshow. Morgen gaat de verhuisbus naar de provincie Flevoland. Woon of werk jij in die provincie? Of sta je op de camping? Jeroen die had het net over een camping. Maar ik ben nu vergeten welke camping dat was.
2: Ja, Dronten heeft wel een camping. Leden dat ook wel denk ik.
1: Ja, er zijn wel meer camping. Okay. Laat het ons weten. App je naam en je adres naar Radio 10. En wie weet staan we morgen gewoon bij jou voor de deur. Dat zou
2: zo gaat dus airfryer. Ik ben hartstikke jaloers.
1: Ja, of die Baristina.
2: Wow.
1: Die heb ik dus vanochtend gezien. Dat is echt een heel gaaf ding.
2: Nee, is geen kattenpis.
1: Oké. Okay. En stel dat ze niet voor de deur staan, dan heb je zomaar kans dat die andere prijs voor jou is. Hè?
2: Oh, ja.
1: Zo werkt het spelprincipe. Straks hebben we het nieuws, Martijn. Wat zit
2: er? Er is flinke kritiek op de Kamer vanwege de coronapandemie. En opnieuw een spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis.
1: Oh.
2: Je hebt bijna respect voor. Politie en justitie die staan voor een raadsel.
1: En wat is er gebeurd dan?
2: Hoor je zo meteen.
1: Oké. En dit hoor je nu, The Simple Minds. Promise.

0: Radio 10.
1: Gijs op 10. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon 1 factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm-hmm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
4: Hier, moet je opletten.
3: Chocomel?
5: Sloopmelk.
3: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
5: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
9: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Ja, goedemiddag. Het is alweer 5 uur geweest. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
13: Goedemiddag Gijs. De Tweede Kamer had tijdens de coronacrisis kritischer moeten zijn op het kabinet. Dat zegt de oud-SGP-Kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte. Maar toen de Kamer vroeg om een team dat de maatschappelijke impact in kaart zou brengen, bleef het heel lang stil.
14: Het duurde pas weer heel lang voordat we als Kamer als geheel, toen zeiden, dat was bijna 2 jaar later, ja, nu moet het er echt van komen. Maar ja, toen was de crisis al ongeveer bezworen.
13: Ja, daar had de Kamer dus scherper op mogen zijn, vindt Van der Staaij. Op steeds meer plekken in ons land ontstaan tentenkampjes van daklozen op straat. Volgens RTL speelt het probleem niet alleen in de grote steden, maar sinds vorig jaar in bijna 20 steden. Dat is een verdubbeling vergeleken met het jaar daarvoor. Maar het schijnt waarschijnlijk ook meer omdat niet alle steden de dakloze kampen in beeld hebben. Oostenrijk heeft de warmste zomer gehad sinds het wordt bijgehouden. 2 keer werd het zelfs warmer dan 40 graden met als hoogste temperatuur 41,2.
12: Zo.
13: Ja, behalve de hitte was ook de droogte een probleem in Oostenrijk. In bijna 170 jaar viel er nog nooit zo weinig regen. Gijs, heb jij het muziekje van Mission Impossible?
12: Oh, dan moet ik even... Ja, die heb ik al.
13: Ja, het lijkt me wel toepasselijk bij dit bericht.
12: Oh.
13: Vorige week hadden we het al over iemand die ontsnapte uit een gevangenis in Italië door lakens aan elkaar te knopen, weet je nog?
12: Dat was een beetje de oude truc is dat, hè?
13: Precies, nou. Ja. Afgelopen weekend was het in Duitsland weer een spectaculaire ontsnapping. Weer eentje die zo uit een Lucky Luke of de Donald Duck lijkt te komen.
12: Wat heeft hij gedaan?
13: Man zat vast voor 2 inbraken, zaagde de tralies van zijn cel door.
12: Oh, met een vijl die hij in een brood had gekregen, wat naar binnen toe is gesmokkeld.
13: Hij had gewoon een zaag bij zich.
12: Oh.
13: Hij gebruikte daarna een tafeltje om een rooster te forceren en ging er via het dak vandoor. En onder de vloer van zijn cel vond de politie een holle ruimte waarin al het gereedschap lag.
12: Niet.
13: Dan denk je, hoe komt hij eraan? Waarschijnlijk is hij geholpen door bewakers.
12: Oh.
13: De gevangenis zou het ook makkelijk hebben gehad doordat het personeelstekort is. Ja, er zijn er nog maar weinig bewakers over natuurlijk.
12: Ja, natuurlijk, ja. Nou, dat bedje was lang genoeg, hè? Dat, ja, dat muziekje. Ja, dat was heel goed. Ja,
13: en het radioteam weer dan maar. Okay. Nu nog een paar buien. Vannacht droger en veel minder wind. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land dan geregeld zon. En dan wordt het maximaal 22 graden.
12: Ja, dat is wel lekker, hoor. Ja, dat, al die plaknachten, dat vond ik maar niks. En boven de 40 graden overdag vond ik ook maar niks. Nee. Dus het is goed dat het nu de hele dag maar doorregent. Nu je er toch zit, waar staan de files, Martijn?
13: Op 26 plaatsen nu op de A-wegen. De drie langste staan op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Rijsenhout en Roelof Arendsveen komt er een ongeluk trouwens. 9 kilometer file, bijna een half uur extra reistijd. Ook problemen op de A9, Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot. 6 kilometer, 20 minuten extra reistijd. En 20 minuten op de A58. Breda richting Tilburg tussen Pavel en Tilburg-Reeshof.
12: Oké, okay. Nou, dan kom je maar iets later thuis. Als je maar veilig thuis komt, dat is het belangrijkste. En je bent niet alleen, hè? Nee, er zijn heel veel mensen in de file. Maar wij blijven ook sowieso lekker bij je. En we gaan zo jouw werkdag afsluiten voor al die mensen die nog niet in de file staan. En dat doe ik zo met Prince en Raspberry Beret.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1.69.
19: Nu haal, hè, dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi, nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Joehoe!
22: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo.
23: Mike!
22: Die is niets veranderd. De Hanslers vanavond om 21:30 op 6.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Show Radio 10 staat op is vanmorgen begonnen. Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
3: We zijn er gewoon.

Nou, dat vinden we ook geen enkel probleem. Het is 5:07. Dus het mag weer. Zeker, want als je dit hoort, is ook jouw werkdag afgelopen.

En elke keer als ik dan zijn muziek hoor of ik zie een filmpje van Prince, dan mijmer ik nog even over Prince. Want stel dat hij nu nog geleefd had, wat voor geweldige muziek had hij dan nog bedacht? Welke artiesten had hij nog ontdekt? Ja, we zullen het nooit te weten komen. Gelukkig

0: en musicals. Musicals zijn populairder dan ooit. In een jaar tijd zijn er meer dan 3,5 miljoen tickets verkocht. Waarom juist de musical zoveel bezoekers trekt, extra trekt, dat vragen we aan Mr. Musical himself, Albert Verlinde. Ik ga hem zo eventjes bellen.
1: She work it girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: muziek. Take a Chance on Me. Daar zouden ze eigenlijk een musical van moeten maken. Nou, volgens mij bestaat hij al. Milo, AO Technology, die hoorde je daarvoor. Wees welkom bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10. En musicals, die lijken populairder dan ooit. In een jaar tijd zijn er in Nederland meer dan 3,5 miljoen kaartjes verkocht. En er komen steeds meer musicals bij. We Will Rock You met de muziek van Queen. Die loopt nu nog, maar volgend jaar kun je naar The Bodyguard. En ik kijk zelf heel erg uit naar Anne Juliet. Met de muziek van een van de bekendste hitproducers ter wereld, Max Martin. Maar toen vroeg ik mij ook af, waarom is musical juist nu zo populair?
1: Stavermans Shownieuws.
0: Ja, nou dat kan ik maar aan één man vragen. Dat iemand die in elke theaterzaal in Nederland wel een stoeltje heeft versleten. En misschien ook wel een klein naambordje op zo'n stoeltje heeft. Weet ik eigenlijk niet of dat zo is, maar ik zou even hem vragen. Ja, is dat zo of niet,
2: ja,
0: Albert?
2: Ja, klopt. Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Albert Verlinde, vriend van de show en de man die musical en showbiz ademt. Jij hebt gewoon stoeltjes in theaters met je naam erop.
2: Ja. Ja, af en toe dan hebben theaters dat ze graag hun zalen willen vernieuwen. Nieuwe stoelen, dat is voor het publiek ook wel prettig. En dan vragen ze aan producenten of wij ook een bijdrage willen leveren. En dan zeggen ze, nou doe maar 2 of 4 stoeltjes.
0: Okay, dus
2: en
0: je
2: dan,
0: moet...
2: dan worden ze neergezet en dan heb je je naamplaatje erop zitten. Nou, hoe leuk is dat?
0: Oh, maar je krijgt het niet omdat je zoveel goede dingen hebt gedaan, maar omdat je ervoor betaald hebt. Dat...
2: Nee, sowieso krijg je alles omdat je ervoor betaald hebt.
0: Ja, dat is waar. Dat is... Weet je wat ik mij afvroeg? Wij zaten vanmiddag bij de redactie, zaten we even te praten over... Nou, dat jij natuurlijk heel veel musicals gemaakt hebt en geproduceerd hebt. Maar hoeveel heb je er eigenlijk gezien in je leven?
2: Jeetje.
0: Ja, goede vraag, hè?
2: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Had ik even op moeten zoeken. Maar ik weet ik weet echt dat ik er heel veel gezien heb. En dat ik ook in het seizoen alles wel probeer te zien. Mm-hmm. Dus ja, je praat over honderden producties die ik gezien heb.

0: Nou, en sindsdien ga ik ieder jaar naar Londen of New York. En ga ik iedere keer hier in Nederland naar alle producties die te zien zijn. Ja. Dus,
1: en waarom denk, waarom denk je dat musicals juist nu zo populair zijn?
0: Ik denk eigenlijk dat het door twee dingen komt. Eén, we vinden het toch lekker om dingen met elkaar mee te maken. Hè, het is heerlijk om te streamen. Hè. Ik leg ook heerlijk op de bank alle series te kijken. Maar gewoon met elkaar in een zaal zitten en iets meemaken. Hè. Je zei net al, wie rock je nou, wat je daar meemaakt. Dat mensen met lampjes en weer zitten schudden. En ze zitten te huilen als ze hun Queen hits voorbij horen komen. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon een heerlijke emotie. En kijk, musical is show business. En daar zit zowel het woord show in als business. Het is een dure theatervorm. Maar dat betekent dat natuurlijk producenten alles doen om zo'n breed mogelijk publiek te trekken. Dus ja, het zit eigenlijk al in het genre zelf vertegenwoordigd. Dat je denkt, ja, als ik een beroemde tekenfilm als The Lion King ga maken, dan wil ik wel dat zoveel mogelijk mensen naar gaan kijken. Mm-hmm. Ja, dat lukt dan ook. Dus het is een beetje ook omdat het een groot genre is en ook een genre wat jong en oud aanspreekt. Ik bedoel, als we in de zaal kijken wat er zit, dan gaat dat echt van 10 tot, nou 100 wil ik niet zeggen, nee, want daar komen ze de zaal niet meer uit, maar tot 80 in ieder geval.
1: Ja. Maar kan het ook zo zijn, want daar hadden wij het vanmiddag over, van mensen die niet echt heel erg van musicals houden, maar bijvoorbeeld wel een ontzettende Queen-fan zijn, dat zij dan toch wat makkelijker het theater ingaan?
0: Ja, dat is natuurlijk het merkwaardige. Er zijn net al 3,5 miljoen kaartjes worden verkocht. Maar er is geen enkele theatervorm of kunstvorm volgens mij waar zo vaak van gezegd wordt, ik hou er niet van.
1: Nee.
0: Ik bedoel, 3,5 miljoen kaartjes is heel erg veel. Ja. Je hoort nooit iemand zeggen, ik hou niet van film, of ik hou niet van boeken, of ik hou niet van televisie. Maar musical is
1: dat
0: blijkbaar
1: is vreemd,
0: iets,
1: hè?
0: Ja. Waarbij je dat moet zeggen. Maar waarbij ook altijd weer voorkomt dat als je dan een musical maakt, zoals We Will Rock You, die anders is, of Jesus Christ Superstar, wat ik 2 jaar geleden gemaakt heb, dan zeggen mensen altijd, ik hou niet van musical, maar deze vond ik prachtig.
1: Ja,
0: dan hou je dus wel van musical. Alleen je hebt het juist niet gezien.
1: Nee, precies. Gisteren waren de Musical Awards, de kick-off, de start van het theaterseizoen. Uit de Bodyguard zong Gaia Eijkman een geweldige versie van I Will Always Love You. Even luisteren.

0: Ja, dit is ook een kippenvel voor moment voor jou, hè, geloof ik. Dat,
1: ik krijg echt kippenvel.
0: Ja, ik
1: heb
0: ook.
1: Het teruggehoord. Ik krijg echt, het gaat over mijn armen heen. Echt.
0: Ja. Ja.
1: Omdat je denkt, jeetje, je zet toch weer een nieuw talent neer, hè, die daar op dat podium staat, die de finale mag doen en ook nog op een hele mooie manier even stilstaat bij het overlijden van Dolly Parton, die dit nummer natuurlijk origineel geschreven heeft. Maar dan denk ik, ja, dat, je kunt toch niet van musical houden als je dit hoort. Dan denk ik, ja, dan moet ik toch gewoon zien, die show.
0: En ook extra mooi na het overlijden van Dolly Parton natuurlijk. Online werd er ook veel op gereageerd.
1: Ja, en dat was echt het idee van Gaia zelf. Die zei, hè, want je kunt in een presentatietekst, hè, van Frits en Marlijn zeggen van, nou ja, daar gaan we het even noemen dat Dolly overleden is. Maar Gaia, wij hadden iets van, ja, het is veel mooier als ik gewoon het nummer begin. Dat is toch heel stil, want hè, je moet die eerste noten pakken. En dat is prachtig om je gewoon even te zeggen, ja, Dolly, deze is voor jou. En dat deed ze. En ze was even gisteravond laat nog een bericht gestuurd, Gaia, dat ze inderdaad schreef, ja, ik moest echt af en toe tegen de tranen vechten.
0: Ja, dat snap ik.
1: Omdat je voelt dat een heel bijzonder moment is, wat je daar staat te doen.
0: Volgend jaar komt hij in de theaters. Dan nog even wat anders, nu ik je toch in de telefoon heb. Vanavond is de eerste aflevering van Renze. De talkshow Renze met Renze Klamer te zien. De opvolger van RTL Tonight. Ga je kijken vanavond?
1: Ik ga zeker kijken. Ja, het seizoen. Nou, ik vind het ontzettend leuk dat Renze gaat beginnen. Vorig jaar scheen er een ander programma op dat tijdstip te staan. Dat weet ik niet precies. Maar ik ben heel benieuwd wat er gaat komen. Maar ik denk dat we gewoon een klassieke talkshow krijgen. Daar verheug ik me wel op.
0: Maar ben jij nog gevraagd of niet? Want dat vroeg ik dat vroeg
1: ik. Nee, ik heb een contract voor het komend jaar nog. Dat als er iets is, dat ik daar aanschuif. Maar niet meer exclusief zoals vorig jaar. Dus iedereen die denkt, nou, Albert is leuk om te hebben zitten in de studio. Die kan me rustig bellen.
0: Ja.
1: Want ik mag gewoon, maar ik schrijf ook regelmatig bij Renze aan. Dus dat vind ik echt wel leuk. Maar ook bij Vandaag in Sight.
0: Ja.
1: Ik ben een beetje de slet van talks voor
0: Lopez. Nou, hartstikke goed. Nou, what else is nieuw? Dus, nou, in ieder geval, wij gaan vanavond ook kijken. En dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen. En ik zie je volgende week, volgens mij toch? Over,
1: Heel gezellig. Kom naar de studio toe. Dus jullie zijn gewaarschuwd.
0: Dat is dan niet volgende week, sorry. Ik was even in de war met een andere datum.
1: Maar ik moet wel goed in mijn agenda zetten. Dat de luisteraar gewaarschuwd.
0: Laat ik het zo zeggen. Ik zal de luisteraar van
1: tevoren. Ik heb namelijk al een beetje dik, oh shit.
0: Ik zal de luisteraar van tevoren even informeren.

0: waarschijnlijk zal het wel bestaan, maar een musical over Bon Jovi. Of met de muziek van Bon Jovi.
1: Wauw. Ik zou gaan, hoor.
0: Jij gaat naar elke musical natuurlijk. Maar de fans van Bon Jovi, die gaan niet zo snel naar een musical toe. Nee, maar misschien met de muziek van Bon Jovi weer wel. Ja. Goed, You Give Love, a Bad Name daarvoor, Albert Verlinde. En heeft ons uitgelegd waarom de musical toch weer zo populair is. 3,5 miljoen kaartjes, het is echt wel veel. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, de vermiste Nederlanders in Nepal zijn nog niet gevonden. En hoeveel geld ben je in totaal kwijt aan een hond?
0: Oh.
1: Nou, welk bedrag je nou ook in je hoofd hebt, het is sowieso hoger.
0: Ja, vermenigvuldig het met 2. En hoeveel het is, dat hoor je zo.
2: Radio 10 staat op. En dat gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat die binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
3: Goedemorgen.
2: Laat het ons weten. En maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Is
5: echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
6: 50.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Loco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Ja, goedemiddag. Vanavond toch een beetje regen. Vannacht wat droger. Morgen vooral in het noorden nog een buitje. Verder geregeld zon en maximaal 22 graden. En waar staan de files? Dat weet Martijn. Ja, ik zei net Martijn van de regie, maar dat komt omdat Robin het
12: van de regie heeft. Ja, ik snap het.
11: Martijn van der Mar is het eigenlijk. Waar staan de files?
12: Op een 57 plaats op dit moment op de snelwegen in elk geval. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg staat een auto met pech. Daardoor 5 kilometer file, een kwartier extra reistijd. 20 minuten extra reistijd op de A27. Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en de Merwedebruggenstad. En op de A50, Os richting Apeldoorn, tussen Renkum en Waterberg. 7 kilometer file, ook 20 minuten extra reistijd.
11: Oké, nou, het is hartstikke druk. Maak je niet te druk. En wij vinden het sowieso heel fijn dat wij een onderdeel van jouw file zijn. En we blijven gewoon ook daarom lekker bij je. Maak je die file net even wat draaglijker met de top 4000 in 40 seconden. Dat gaan we straks spelen. En wie weet speel ik het met jou. En dan kun je €100 aan thuisbezorgde goed winnen. Dat is altijd lekker. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De 3 vermiste Nederlanders in Nepal zijn nog altijd niet gevonden. Er is wel begonnen met zoeken op de plekken waar ze waarschijnlijk waren toen ze werden verrast door die overstroming. Lionel Messi stopt als international van Argentinië, zegt de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. Messi stopt dus na 207 interlands. Hij is inmiddels ook al 39.
11: Ja, dat is echt bejaard.
12: Voor radio is hij ook niet natuurlijk.
11: Nee, maar voor een voetballer wel.
12: Zeker. Ja. En een Nederlandse artiest is genomineerd voor de publieksprijs van Edison Klassiek voor een album met deze pianomuziek. Nou, klinkt hartstikke leuk, Gijs. Ja. Wie is dit?
11: Jan Veen.
12: Nee, zal ik jou een hintje geven? Je kent hem hiervan.
11: Wat?
12: Het is...
11: Een Demental Tio.
12: Nee, het begint met een A.
11: Armin van Buuren?
12: Ja, die maakte vorig jaar een album dat is met alleen maar pianostukken.
11: Nou, dat weet ik, want hij heeft toen ontzettend getraind voor de menshelft. En toen heeft hij helemaal zichzelf gevonden.
12: Ja, en hij roept zijn fans nu op om op hem te stemmen.
11: Oh.
12: Ik weet niet of zij die pianomuziek een beetje, beetje kunnen hebben.
11: Stem op mij!
12: Ja, precies.
11: Zoiets?
12: Dus nou ja, maar ik vind het wel leuk.
11: Ja, ik vind het ook leuk voor hem.
12: Wel redden. Ja. Zeg, en wat kost een hond in zijn hele leven? Nou, dat is onderzocht door een prijsvergelijker. En
11: maar wacht even, wat kost een hond in totaal als hij zijn hele leven bij je blijft?
12: Ja, precies.
11: Ja.
12: Nou, ik was verbaasd. Wat denken jullie, als je alles meerekent, voer, verzekering, trimsalon, vaccinaties, dierenartscontroles en misschien operatietje tussendoor?
11: Ja, zal ik een gokje doen?
12: Ja, laag schat, anders is het niet leuk natuurlijk. Hè?
11: Oh, oké. Okay. Nou, €10.000.
12: Wat denken jullie?
13: Ik hoop minder.
12: Jullie hopen minder.
11: Het is veel meer natuurlijk.
4: 30.000.
12: Het is bijna goed 20.000 euro.
11: Wow.
12: Ja, lekker bedragje. Nou, ja. Dat klinkt natuurlijk als veel geld. Maar toen dacht ik, ja, als je iets lang hebt of veel koopt, dan kost dat automatisch veel geld natuurlijk. Hè? Ik noem geen namen, Gijs, maar stel dat je gemiddeld 3 keer per week kip eet.
11: Ja, maar dat deed ik vroeger, hè?
12: Ja, uit de supermarkt.
11: 2,5 keer per week.
12: Ja, precies. Nou ja, dat. Dus een supermarkt, soms een kiprestaurant. Ja. Hoeveel ben je dan in je hele leven kwijt aan kip?
11: Nou, meer dan 30.000 euro, denk ik.
12: Ruim 60.000 euro.
5: Oh mijn god.
11: Ik vind het heel comfort.
12: Kan je gewoon 300 van onderhouden. Nogmaals, ik noem geen namen, Gijs. Mm-hmm. Elke dag een maaltijdreep is aan het eind van je leven 80.000 euro.
11: Echt waar?
12: Ik drink elke dag 2 blikjes cola. Heeft mij tot nu toe 52.000 euro gekost.
11: Ja, maar jij bent al heel oud. Dus dat bij elkaar opgeteld, dat kost natuurlijk. Oké, Lisanne.
5: Ja?
11: We gaan even naar jou toe.
5: Nee.
12: Zal ik het zeggen?
11: Nee,
12: je voelt hem aankomen natuurlijk.
11: Nou ja, kijk, we hebben het nu over... Jij hebt net een prachtige zoon gekregen.
12: Oh, is er nog een kind gekregen? Wat leuk.
5: Ja, ik heb er nu dus 2 dan.
11: Ja, 2.
12: Nou, ik zou even mijn vingers in mijn oren stoppen.
11: Wat wil je? Gaan we eerst even vertellen wat 1 kind kost en dan wat 2 kinderen kosten, of niet?
12: Een kind tot zijn of haar 21ste. En dan heb ik de kinderbijslag eraf gehaald en de kinderopvangtoeslag, want die krijgen natuurlijk.
11: Ja, wacht kost. Even. Wat? Even wachten. Ik heb daar een geluidseffectje voor. Ja.
12: 97.000 euro.
11: Wauw.
12: Dat is me toch een bedrag, jongens. Hè? Ja, dat denk ik.
11: Per kind.
5: 97.000 euro per kind.
12: Ja,
5: per kind.
12: Dan heb je, als er niet heel veel extra kosten bij komen, dan denk ik, waar betaalt iedereen het van? Ik heb dat natuurlijk, en Gijs trouwens ook veel slimmer aangepakt. Ik heb 2 pleegkinderen.
11: Zeker.
12: Die waren al zindelijk, kost geen luiers. En, nog een voorbeeldje. Ja. Ik zeg het ook altijd tegen mijn kinderen. Ik kies gewoon de 2 knapste uit. Want bij je eigen kinderen moet je wel een beetje afwachten of ze mooi opdrogen natuurlijk.
11: Ja. Laten we hier niet te veel grappen over maken, want er is echt een ernstig tekort aan pleegouders.
12: Ik vind het een mooie reclame, toch? Ja,

0: Zoals je misschien wel weet of niet weet, maar ik kan het nog wel even een keertje vertellen. Ik ben niet altijd even tekstvast. Ik dacht vroeger eigenlijk, when the bullet hits the phone, dat hij dat altijd... En ik begreep niet wat hij daar nou precies mee bedoelde. Maar het is natuurlijk when the bullet hits the bone. Twilight Zone van The Golden Earring, 1982, toen brachten ze het uit. En wat een hit.
1: De top 4000 in 40 seconden. Ja.

Top 4000 in 40 seconden moet je 10 nummers herkennen in 40 seconden tijd. En dan kun je €100 aan thuisbezorgd goed winnen. En je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik ga zo Robbie Williams voor je draaien. En de vraag is, hoe heet de boyband waarmee Robbie Williams...

0: Wat een bijzondere man is dit toch, hè? De Robbie Williams. Je hebt dat interview toen met Graham Norton, heb je volgens mij wel gezien, toch?
1: Ja.
0: Toen zijn vrouw dus zwanger was. En zijn vrouw die kreeg dus dat kind. En toen zei hij van, nou, ik heb het gezien. En het leek net alsof mijn favoriete kroeg in de fik stond.

0: Ja. Nou ja, het was heel beeldend.
1: We hadden kunnen weten.
0: Ja, precies. Top 4040 seconden. En we gaan dat vandaag doen met Rob. Rob, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, Rob.
0: Goedemiddag. Hallo, Rob. Met Gijs. Heb je net gegeten?
2: Ja, ik heb net gegeten, ja.
0: Ja, dat staat hier in mijn scherm. Want je hebt net even met Lisanne gepraat. Ja. Aardappelen met bloemkool.
2: Dat klopt.
0: Lekker, man.
2: Ja, met een schnitzeltje.
0: Een schnitzeltje erbij, natuurlijk. Nou, het is het perfecte AVG'tje, toch?
2: Ja.
0: Oké, okay. Rob, ik hoop dat het eten goed is gezakt. Je mag meedoen, want je wist het antwoord op de vraag... hoe heet de boyband waarmee Robbie Williams doorbrak? Natuurlijk.
2: Take That.
0: Ja, Take That. Dat betekent dat je 40 seconden de tijd krijgt om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je het niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. Hoor je het fragment doorlopen, is het ook fout. Dan moet je ook passen. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 platen, 10 titels, dan wel artiesten te herkennen. Dan heb je 100 euro thuisbezorgd te goed te pakken. Die kun je vanavond meteen gebruiken.
2: Ja, dat is goed.
0: Ja, dat is goed, maar dat hoeft niet, want je hebt toch gegeten natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Okay. Maar de volgende keer, hè.
0: Ja, precies, ja. Ben je zenuwachtig of valt het wel mee?
2: Ja,
0: of...
2: heel erg.
0: Oh, heel erg zelfs. Maar ja. De hele middagcrew...
3: Hallo, hallo!
0: Ja, wij proberen je wel een beetje te steunen natuurlijk, hè. Door goede vibes naar je toe te sturen.
2: Dat komt goed.
0: Ja, oké. Okay. Nou, maak je niet te druk. Weet je, geniet er ook een beetje van, want je komt niet zo vaak op de radio. Dus dan is het ook leuk om mee te spelen, toch?
2: Ja, ja okay. Zeker. Ik kan het best doen.
0: Oké, okay. Nou, ik wens je heel veel succes. Het gaat om 100 euro. Hier is fragment nummer 1. Daar gaat hij. Hey, oh, here she go,
2: either a little too high or a little too high. Robbie Williams.
0: Robbie Williams, huppakee. De eerste is al binnen. Candy. Of Candy niet. Ik heb er nog één.
2: Abba.
0: Goed. Heel goed. En Leo, Love on Me. Ik heb er nog één. Dit is nummer 3.
2: Golden Earring.
0: Earring. Heel goed. Wie hoorde ik op de achtergrond?
2: Dat is mijn lief.
0: Oh, dat is jouw lief. Oké, nou, hartstikke goed. Hoe heet je lief?
2: Claudia.
0: Oké, nou, heel fijn. Claudia mag gewoon meedoen. Ik heb er nog één. Een lach
2: met tranen.
0: Andreas. En bloed, zweet en tranen. Inmiddels 4 graden, 6 moet je er nog. En we hebben nog 26 seconden over. Nou, dat gaat goed, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat vind ik dus ook. Oké, hier is de volgende. Let op.
2: Dolly Dots.
0: Dolly Dots, ook goed. Love Me Just A Little Bit More. Hier is alweer fragment nummer 6.
2: Phil Collins.
0: Phil Collins. Nou, je bent helemaal je bent on the move, ben je gewoon, Rob. Ja, dat gaat hartstikke lekker, man. Phil Collins, heel goed, In The Air Tonight. 6 heb je er geraden. Of hebben jullie er geraden. 4 moet je er nog. 22 seconden heb je nog over. Dat is meer dan de helft. Dit gaat lukken, toch?
2: Makkie.
0: Oké, okay. Makkie. Oh, hier is de volgende. I was wondering
2: if after all...
0: Adele. Heel goed. Adele en Hello. Heel goed. Ik heb er nog één.
2: Abel.
0: Abel, zo.
1: Wauw.
0: Nou, jullie zijn heel goed onderweg. En toevallig heet die plaat ook zo. Abel is goed. 8 geraden, 2 moet je er nog. 18 seconden hebben jullie nog over. Hoe heet deze?
2: Sweet Caroline.
0: Sweet Caroline. Oh. Nou, nog maar eentje. En je hebt nog 12 seconden over. Let goed op. Dit is hem.
2: Robin
0: Ash. Ja, dan moet je me toch even uitleggen, Rob. Waar was jij nou in godsnaam zenuwachtig voor?
2: Ja, nou ja, ik kom wel op de radio en...
0: Ja, dat is waar. Ja,
2: ik ben ineens gebeld.
0: Ja, nou ja, dat, ja ineens. Je hebt natuurlijk het goede antwoord gegeven. Dan word je niet zomaar gebeld natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. 100 euro aan thuisbezorgd goed. Waar wonen jullie? Dat weet ik helemaal niet.
2: Sint-Willebrocht.
0: In Sint-Willibrord. Oké, en kun je dan die 100, of tenminste die thuisbezorgde tegoedbon goed besteden?
2: Zeker weten.
0: Nou, dan komt die ook zo snel mogelijk naar je toe. Sterker nog, Lisanne die maakt hem vanavond al naar je over. En geniet ervan. En ik vond het hartstikke leuk dat jullie met z'n tweeën meededen.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Oké, Rob en Claudia, fijne avond, hè?
2: Fijne avond, doei doei.

0: Wetensvraag stellen. Heb je ook wel eens als John Travolta gelopen? Of heb je dat wel eens gewild?
1: Eerlijk, ja, zeker wel.
0: Jawel, hè? Ja,
1: biertjes en dan heb ik één.
0: Nou ja, precies. Ja. Vorige keer met kerst hier bij het feest. Dan heb je ook...
1: Ja, ik kan me niks van herinneren.
0: Goed. Stayin' Alive van de Bee Gees. Dat hoorde je uit 1978. En daarvoor hebben we 100 euro weggegeven aan thuisbezorgdegoed. Morgen gaan we het spel weer spelen. Straks het nieuws. Wat zit erin?
1: Ja, het kabinet gaat vanavond eindelijk praten over zijn nieuwe plannen. En wat doe je als een weg jarenlang dicht moet voor auto's?
0: Mm-hmm.
1: Dan geef je mensen in de buurt een heel bijzonder vervoermiddel.
0: Oh.
1: Dan wil je weten welke het is natuurlijk.
0: Ja, wat is dat dan?
1: Dat hoor je zo.
0: Goed, en dit hoor je ook zo.

0: mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
6: 50.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: heel voordelig.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
3: Nu bij Eyewiz Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
2: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
7: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar €1,39.
6: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Goedenavond, inmiddels alweer 1 minuut na 6 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
11: Goedenavond Gijs. De leiders van de regeringspartijen zijn het op het nippertje eens geworden over de begroting voor volgend jaar, voor hun plannen dus. Daarmee komt er een einde aan de moeizame onderhandelingen op het ministerie van Financiën. Het was eigenlijk de bedoeling om die begroting afgelopen vrijdag wel in te dienen bij de Raad van State. Nou, die deadline werd dus niet gehaald. Nou, vanavond komen de ministers van het kabinet bij elkaar voor een overleg over Prinsjesdag. En daar wordt dan ook dat bereikte akkoord besproken. In Nederland zijn steeds meer tentenkampen te vinden waar daklozen zitten, heeft RTL uitgezocht. In 13 gemeenten zijn nu zulke kampjes. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2 jaar geleden. Je vindt ze niet alleen in Groningen en Maastricht, maar ook in Hoorn en Barendrecht. Gemeenten weten soms niet eens dat er een tentenkamp is. Argentinië moet het voortaan doen zonder Lionel Messi, want die stopt als international.
10: Ah. Ja,
11: verloren WK-finale tegen Spanje was dus zijn laatste wedstrijd. Messi is nu 39 en het is volgens hem geen verlies voor het voetbal dat hij stopt. Want, nee, zegt hij, er komen geweldige jonge spelers aan die het verdienen om op mijn plek te staan.
10: Ja, en dat die ook wel naar de winnaars toe kijken als ze gehuldigd worden.
11: Ja.
10: Niet dat ze met hun rug daar naartoe gaan staan.
11: Of andere nare dingen doen. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En er wordt de komende jaren flink gewerkt aan de N468 tussen Schipluiden en Maasland. Ja, als je kleine kinderen in het andere dorp op school zitten, dan heb je dus een probleem, zegt een omwonende bij Omroep West.
12: Het is per dag zeker minimaal 2 ritten van en naar het dorp. Alleen is dat wel een flinke route om met de auto. Dan zijn we zeker 3 kwartier bezig om in ieder geval op school te komen.
11: Nou, de provincie zei, laten we een oplossing verzinnen. Geen enkel idee is te gek.
13: We hebben ook gekeken naar de huifcar, een boot, een golfcar. We hebben gewoon alles bekeken.
14: Een huifcar?
13: Ja, een huifcar. Nou, dat was misschien best een oplossing geweest.
11: Nou, wat werd het uiteindelijk?
13: De bakfiets was toch de meest praktische oplossing. Dus hebben we met omwonenden gekozen. Dan gaan we die regelen. En daar kunnen omwonenden dan gratis gebruik van maken.
11: Ja, dat is ook nog eens een elektrische bakfiets. Dus zo'n irritant.
10: Hebben ze daar grachtjes ook, of niet?
11: Nee, die hebben ze daar
10: weer. Zo'n grachtengordelding.
11: Ja, dat is. Nou, dat weet ik niet. Want dit is wel echt een goede oplossing. Want je kunt alsnog met je kinderen dus op tijd op school en bij sport zijn.
10: Oh ja.
11: En dan is zo'n irritante bakfiets die fietspaden blokkeert eindelijk een keer ergens goed voor natuurlijk.
10: Ik heb het wel eens meegemaakt, en toen woonde ik nog in Amsterdam, dat ik door het groen heen reed, maar werd uitgescholden door een moeder met 2 kinderen. Waar ik in godsnaam ook het lef vandaan haalde.
11: Om in je grote auto
10: dat ik gewoon daar door het groene licht heen te rijden.
11: Ja, dat snap ik wel. Hmm. Het radioteam weer, er vallen nu nog een paar buien, maar vannacht wordt het droger, de wind neemt af. Morgen valt vooral in het noorden nog een bui. Dan is er verder geregeld zon en dan wordt het maximaal 22 graden.
10: Nou, dat is super fijn. En nu je er toch zit, kun je meteen even kijken waar de files staan. En
11: ja, op
10: dat ook aan ons melden.
11: Jazeker, de aantal files neemt snel af. Nog 9 vertraging op de snelwegen. De 3 langste staan op de A12, Utrecht A50 richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg 3 kilometer file, 10 minuutjes vertraging. Kwartiertje vertraging op de A50, Os richting Apeldoorn, tussen Renkum en Waterberg. En op de A58, Breda richting Tilburg. Nog steeds problemen tussen Bavel en Tilburg-Reeshof. De afrit is daar afgesloten, is nu zo'n 13 minuten vertraging.
10: Oké, nou, dan kom je ietsjes later thuis. Maar wij blijven in ieder geval lekker bij deze hele file met muziek van Whitney Houston. Zelfs een zonde die niet is, dat ja. Het ook. Sister Sledge ga ik ook voor je draaien. En ik heb cabaret van Theo Maassen voor je. Allemaal binnen een paar minuten.
0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
15: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
24: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
25: Vraag je
26: wat?
25: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
26: Langer mee doen is goedkoper.
25: Zeker, kwaliteit rendeert.
27: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
29: nu
28: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
29: Nu halen, dus niet straks.
30: Fans van Voodoo.
28: Aldi.
31: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
32: Kia. Movement that inspires.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
30: Fans van Voodoo.
28: Aldi.
33: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
34: Simyo.
35: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is vanmorgen begonnen. Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.

ooit naar de radio geluisterd. En toen werd het afgekondigd als Yousoune Dwar. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een mooie naam. Als Ilse Delanger kan, dan kan Yousoune Dwar ook. En nee, Sherry. En

geluid nog steeds lekker bij je. En we blijven gewoon deze hele file bij je totdat de file is afgelopen. En Lex, Lex die heeft weer een nieuwe knijter, knoepert, kanjer, heeft hij bedacht. En die komt u straks

0: dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima is vandaag begonnen aan haar studie lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Dat is een studie waar je niet zomaar binnenkomt, hoor. Nee, van alle aanmeldingen is maar 11% toegelaten, waaronder dus Ariane. Dat heeft helemaal niets met haar afkomst of met haar achternaam te maken. Met deze studiekeuze treedt ze trouwens in de voetsporen van haar overleden oom Prins Friso, die in de jaren 80 dezelfde studie volgde in Delft. Ja, de studie lucht- en ruimtevaarttechniek is dus een gewilde en moeilijke studie. En dat terwijl de ruimte begrijpen helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn, toch?
1: Neem nou ruimtevaart. Daar worden miljarden in geïnvesteerd. Miljarden. En ik denk altijd, waarom? Hoezo? Nou, ze willen dan weten of er buitenaardse intelligentie is. En je denkt, ja, zoveel opties zijn er niet. Of het is er wel, of het is er niet. Klaar. Ja, als het er niet is, vind ik het nogal zonde van het geld. En is er wel buitenaardse intelligentie, zijn er nog steeds maar twee mogelijkheden. Of ze zijn dommer dan wij, of ze zijn slimmer dan wij. Nou, als ze dommer zijn dan wij, dan hoef ik er niks mee te maken te hebben. Zijn ze slimmer dan wij, dan vinden zij ons veel eerder dan wij hun.
2: Gijs.
3: Op.
2: Gijs.
3: Staverman.
2: De meeste muziek.
3: In de middag.

0: Heb je toevallig The Devil Wears Prada gezien? Of
1: nee.
0: Niet? Heb je die niet gezien?
1: Nee.
0: Nou, ik zal je precies vertellen hoe het afloopt.
1: Nee, dan moet je dat niet doen.
0: Nee, dat ga ik niet. Dat ga ik ook niet doen. Nee, natuurlijk niet. Maar het leuke is om wel te vertellen dat Lady Gaga daarin optreedt.
1: Oh.
0: Tenminste, optreedt. Ze treedt niet echt op. Maar ze doet wel een optreden als... ze doet een cameo. Ze maakt een appearance in de film.
1: Ja, het is voor het eerst dat je niet de hele alles hebt gespoilerd. Dat doe je
0: nou ja, goed. Doet. En die man in die gele auto moet je goed in de gaten houden.
1: Oh, nee.
0: Benietje. Dat is ook wel heel belangrijk. Ja. Goed, vergeet Benietjes en Platenrio. Heel lang niet meer op de radio zijn gehoord. En het zou echt heel jammer zijn als je ze niet meer hoort. Want dan vergeten we ze.

0: weten. WhatsAppje is al meer dan voldoende. En straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Het kabinet heeft op het allerlaatste moment toch de begroting rondgekregen. Met de plannen voor volgend jaar. En we gaan het even hebben over Elko Brinkman, die is overleden.
0: Och jee.
1: Weet jij nog waarom vader Abraham een liedje over hem had gemaakt?
0: Oh nee.
1: Even diep graven.
0: Oké. Okay.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
10: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: wordt maximaal 22 graden. En waar staan de files, dat weet Martijn?
1: Nou, het zijn er heel veel. Het zijn er precies nul.
0: Oh.
1: Dat is een waarschuwing als je op de A6 rijdt.
0: Hij doet dan een... wat wilde je zeggen?
1: Nee, is dat Muidenberg aan de andere kant op. Daar barst het van de flitsers op allerlei verschillende
0: plaatsen. Ik wil het zeggen, doe dan een flitscontrole.
1: Nou, op de A6 leden is dat Muidenberg dus. En de andere kant op, hectometerpaal 67,9 bijvoorbeeld. Op de A10 wordt ook geflitst.
0: Uh-huh.
1: Diemen Zeeburger Tunnel, hectometerpaal 11,3. En de laatste, op de A12, ook even oppassen, Maarn richting Ede bij Maarsbergen. Daar staan ze te flitsen bij hectometerpaal 83,1.
0: Oké, maar goed. Nou, doe voorzichtig. En de meeste mensen zijn dus al thuis. Dus dat zou heel fijn zijn dat je nu al aan het diner gaat beginnen. We gaan straks nog even jouw vergeetpunietje draaien. En laat mij weten welk vergeetpunietje dat is. Hè. Daar ben ik heel benieuwd naar. Via WhatsAppje kun je het naar me toe sturen. Maar is het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Het aantal tentenkampen met daklozen in Nederland is in een paar jaar tijd meer dan verdubbeld, heeft RTL uitgezocht. Ze staan niet alleen in de grote steden, maar bijvoorbeeld in Tilburg en Apeldoorn. Lionel Messi gaat niet meer voetballen voor Argentinië, heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over te stoppen. De dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag, zegt hij nu. CDA-leider Henry Bontebal noemt de overleden Elko Brinkman een loyale man die zich veerkrachtig inzette voor het land. Brinkman overleed vandaag in het ziekenhuis, was 78.
0: Ja.
1: Je weet hem wel, denk ik, hè? In de jaren 80 was hij minister van Volksgezondheid. Later ook nog een poosje leider van het CDA.
0: Mm-hmm.
1: En hij is de man over wie een liedje werd gemaakt door vader Abraham.
2: Ja, dat moest ik. Brinkman, minister Brinkman, daar zit een vogeltje in mijn tv.
1: Het ging over een vogeltje op zijn tv. Het ging over een piepje. Waar ging dat over, denk je?
0: Huh?
1: Hij wilde alle dat is nummer 1 hit geweest. Hij wilde alle sluikreclame van de televisie. Alles werd geblurred of weggepiept. Sommige programma's zag je echt nog maar een heel klein vakje over.
0: Ja.
1: Maar hij had wel een beetje gelijk, want zelfs in Series A barstte het van de sluikreclame.
0: Ja, nou, daar doen we het tegenwoordig niet zo moeilijk meer over, toch?
1: Nou, bij de publieke omroep wel. Dat komt dus door Brinkman, inderdaad.
0: Maar wij werken nu hier, hè? Dus,
1: het kost allemaal, toch?
0: Wij doen daar niet zo moeilijk.
1: Wij geven gewoon airfryers weg.
0: Ja. En dat gaan we morgen weer doen. Als je in Flevoland woont, moet je even je adres en je naam naast. Je moet helemaal niks, maar als je wil dat de verhuisbus bij je langskomt, morgenochtend gaat hij naar Flevoland.
1: Ja, en de regeringspartijen zijn eruit, waar het komende jaar het geld naartoe moet. Vanavond gaat het kabinet over de verdeling van het geld praten.
0: Mm-hmm.
1: Eerste ministers zijn een half uurtje geleden gezien bij het ministerie van premier Jetten.
0: Ja.
1: Allemaal op laatste nippertje. Vanavond moet de begroting al bij de Raad van State liggen namelijk. Die moet er advies over geven voor de plannen op Prinsjesdag naar buiten komen.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
3: Politieke praatjes.
0: Ja,
3: met de lijsttrekkers.
0: Nou ja, politieke praatjes met de lijsttrekkers, dat was natuurlijk wel zo. Ik heb op dit moment politiek verslaggever Jeannot van Beurden. Jeannot, goedenavond.
4: Ja, goedenavond. Je bent helemaal van de leg ervan, hè?
0: Ja, ik ben wel een beetje van de leg, ja. Want ik zag het namelijk niet meer zo snel aankomen. Ik zag niet meer dat het zou gebeuren. Maar waarom heeft het zo lang geduurd?
4: Ja, het gaat natuurlijk over de begroting. En dat gaat over waar ga je geld dan uitgeven of waar haal je dat geld op.
0: Mm-hmm.
4: Nou, de discussie ging heel lang over, ja, gaan we de vermogenden bijvoorbeeld een beetje tegemoetkomen, geld daar naartoe schuiven, of kunnen we toch wat doen tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid, zoals de linkse oppositie graag wil.
0: Ja.
4: Maar eigenlijk ging het veel meer over een spelletje om de beeldvorming. Gaan we naar links of naar rechts bewegen? Daardoor duurde het heel lang, want in de formatie wilden ze de keuze al niet maken. Gaan we met pro of met ja 21 over links of over rechts. En diezelfde discussie die lag nu weer voor.
0: Mm-hmm. En de partijen die niet in de regering zitten, die willen de plannen alleen steunen als ze er iets voor terugkrijgen. Dat is meestal zo. Maar die zeggen dat het te weinig met ze is overlegd. Dus gaat het wel goed komen dan met die plannen? Of hebben ze nu gewoon echt een stempel erop gezet en dan handje klap?
4: Nou, dat wordt nog heel spannend dit najaar. Want ja, ze hebben nu een eerste stap gezet. Ik zou nog niet te vroeg juichen. De coalitie is het eens geworden. Het kabinet is het nu, als het goed is, binnen op het ministerie van Rob Jetten, van de premier, eens aan het worden. Maar goed, ze zijn een minderheidskabinet. Hebben dus helemaal nog geen steun in de Tweede en Eerste Kamer. Die moeten ze nog krijgen van de oppositie. Maar doordat ze de afgelopen dagen zelf zoveel gesteggel hebben gehad over de begroting, hebben ze die steun van de oppositie, van in ieder geval een aantal partijen, nog niet geregeld. Dat moet allemaal nog gaan gebeuren. Nou, daar hebben ze tot half november voor in de Tweede Kamer, mm-hmm. tot december in de Eerste Kamer. Maar dat is allemaal nog niet vanzelfsprekend.
0: Oké. Okay. En nou, elk jaar rond Prinsjesdag lekken er vooraf plannen uit. Nou, neem ik aan dat jij al iets hebt opgevangen. Want ik uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat jij vaak lekt.
4: Nee, precies, ja. Maar dat gaat dan toch om andere dingen.
0: Oh, dan ook. Oké, dus te veel wijn op hebt, hè?
4: Dat weet. Ja. Nee, ik vraag me ook heel erg af wat er is gebeurd. Iedereen houdt op dit moment de kaken nog stijf op elkaar. Ja, het ging dus bijvoorbeeld om het belasten van vermogen of die sociale zekerheid. Maar niemand wil er nog wat over zeggen. Nou ben ik niet de enige die nog niet precies weet hoe het eruit ziet. Want net kwamen dus die ministers langs mijn camera. Toen vroeg ik ook aan degene die niet om die onderhandelingstafel zaten. Weten jullie al hoeveel geld er straks voor je eigen begroting is? En daarop luidde het antwoord stevast nee. Ze weten dat zelf ook nog niet. Dus ja, in Den Haag weten nog maar heel weinig mensen wat de plannen zijn. Okay.
0: Zijn er wel mensen opgelucht nu, of niet?
4: Ja, kijk, voor de coalitie en het kabinet is het een opluchting. Al hebben ze wel een slecht beeld achtergelaten. Want ze begonnen natuurlijk met optimisme en we gaan samenwerken en over ego's heen stappen. Nou, dat duurde nu wel heel lang. In ieder geval een aantal dagen langer dan de deadline die ze zelf hadden opgelegd. Maar goed, ze hebben dit akkoord bereikt en dat is toch weer een stap in de goede richting voor kabinet Jetten.
0: Hartstikke goed. Chano van Beurden, dankjewel.

0: Houston.
1: Nee, dat zijn... Jongens, dat is die andere. Dat is Whitney Houston.
2: Het vergeet me nietje.
1: Dit was de goeie. Love Will.

verjaardag van deze maand, die nooit meer terug zal komen. 2026 in augustus natuurlijk. En we krijgen veel vergeven nietjes, onder andere van Elwin. En die zegt, beste Gijs, zou je alsjeblieft in het leven willen draaien van het goede doel? Want het is gewoon de allerbeste plaat van hun. En daar ben ik het helemaal mee eens.

bracht het album België uit. Er stond ook die grote hit op van het goede doel, België. Gijzelaar stond er ook op dat album. Vriendschap, hou van mij. En ook dit geweldige nummer in het leven. En hij is aangevraagd door Elwin als vergeet me niet. Een van de beste

0: vlug.
1: Nou, het was een beetje een dik voor elkaar, ja hoor. Maar qua techniek was het ook dik voor elkaar.
2: Oh, oké. Okay. Nou, proberen we mooi voor elkaar aan. We proberen nog eens één keer dan.
1: Daar is
2: hij
1: weer, hè?
2: Ja.
1: Sorry.
2: Ja, dat,
1: ik ben even gaan.
2: Ik doe het elke dag.
1: Mooi, man.
2: Ja. Hey. Hoe is het met je?
1: Goed, en met jou?
2: Heb je een fijne dag gehad vandaag?
1: Nou, ik heb genoten van de nieuwe ochtendshow. Ja. En ik heb de verhuiswagen een beetje gevolgd.
2: Hè? Oh. Heb je al een foto gemaakt? Met jezelf, een selfie?
1: Nou, ik zat thuis te wachten. Ik denk... Ik had geappt. Mijn naam en mijn adres en zo. En gevulde koeken in huis gehaald. Ik denk, nou, komen ze wel.
2: Je hebt wel een andere naam doorgegeven.
1: Tuurlijk. Maar,
2: ja, precies. Ja.
1: Peter Jansen. Ik denk, nou,
2: ja, okay.
1: Random genoeg, maar nog niet gezien.
2: Gert Laarthuis.
1: Ja, misschien te veel op. Maar goed, ik heb prima dag.
2: Oké, nou, hartstikke fijn. Wij hopen dat wij ook een prettige dag hebben. Want vorige week toen, hebben we eigenlijk wel een beetje om en om goed gedaan.
1: Nou,
2: toch?
1: Ja, walk in the park zou ik het willen noemen. Je deed het hartstikke goed.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja, dus deze
2: heb
1: week,
2: jij gewoon niet van die hele goede crypto-knijters
1: bedacht? Dat ook natuurlijk, dat gaat hand in hand. Hè?
2: Maar Josti is er vandaag bij.
1: Ja, dat is fijn.
2: En Josti is wel een van de...
1: Voor wie weet ik nog niet, maar het is fijn dat hij er is. Hè?
2: En Lisanne ook natuurlijk.
1: Lisanne is
2: onze drijvende kracht. Ja. Drijvende
3: niet
2: kracht.
3: Niet alleen tijdens dit
1: onderdeel. Nee. Kan precies. Ze drijven. Hè?
2: Ja, ze kan drijven, jongens. Ja, en ze blijft ook drijven, dat is het voordeel. Ja,
1: Oké,
2: kom maar op. Een cryptische omschrijving van een plaat die straks na 7 uur wordt gedraaid. Wij moeten raden. Nou, tenminste, het zou mooi zijn dat wij hem raden. En anders is Team Luisteraar aan zet.
1: Ja, hou de Radio 10 app bij de hand.
2: Oké.
1: Volgende plaat, cryptisch omschreven, komt-ie. 3 voornamen, 2 voor mannen uit het westen, 1 voor een vrouw uit het oosten.
2: Oh, 3 voornamen.
1: Ja, 2 voor mannen uit het westen, 1 voor een vrouw uit het oosten.
4: Crosby, Stills, Nash & Young?
2: Oh.
1: Nee, dat zijn te veel namen.
2: Dat zijn Crosby, Stills en Nash, dat zou kunnen.
1: Ja, het had gekund, maar dat zo heten ze.
2: Maar nou, zo heten ze niet. Nee.
1: 3 voornamen, 2 voor mannen uit het westen, 1 voor een vrouw uit het oosten.
2: Wat een vrouw uit het oosten. Noem eens een vrouw uit het oosten.
1: Ja, Lisanne bijvoorbeeld. Hè?
2: Ja, nee, dit, oh ja, die komt uit het oosten.
1: Ja, heel, dat is niet goed.
4: Ilse de Lange?
5: Nee. China Easton? Nee.
1: Ik denk dat
2: hij
1: dit
2: zit met zo'n blik te kijken. Zo,
1: Team Luisteraar wordt, ja.
2: Nee,
1: het is ook een lekker begin van de week voor mij een keer.
2: Oké. Nou, hartstikke leuk voor je.
1: Welke plaat
2: voor het team Luisteraar. Ik hoop dat hij ook veel geraden wordt.
1: Dat zou leuk zijn.
2: Nou, ik hoop dat hij 1 keer geraden wordt.
1: 1 keer is meer dan genoeg, hoor.
2: Dat vind ik ook.
1: Meld je via de app van Team. Spannend.
2: Veel plezier met Lex. Ja. En je hoort de plaat die hij net cryptisch heeft omschreven straks. Nou, 7.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
3: 5000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
7: Hé, wat doe jij nou?
6: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Een hele splinternieuwe week. Lachen, winnen, meezingen. De avondshow Leven na 7 krijg je zo. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
9: Goedenavond Lex. Er ligt nu toch een begroting van de regeringspartijen. Dagen later dan de bedoeling was. Ook vandaag hebben de 3 partijleiders nog over de verdeling van het geld geruzied. Vanavond moeten de ministers zich erover buigen. Net op tijd. Want de Raad van State moet die begroting vanavond ook binnen hebben. Op Prinsjesdag worden de details van de plannen bekend. In Nederland zijn steeds meer tentenkampen waar daklozen wonen, zegt de RTL. Sinds begin vorig jaar waren ze te vinden in 13 gemeenten. Dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Misschien zijn er nog veel meer, omdat gemeenten het soms niet eens weten als er een tentenkamp is. In het noorden van India is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij vielen zeker 11 doden, onder wie 8 kinderen. De meeste slachtoffers vielen in huizen vlak naast de fabriek. Het gaat daar vaker mis in India door gebrekkige veiligheidsregels. En Lionel Messi stopt bij het Argentijnse elftal. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over om te stoppen. De dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag. Met het Argentijnse elftal won Messi niet alleen 4 jaar geleden het WK, maar ook 2 keer de Copa America. Hij is nu 39. Het radioteam weer. De regen verdwijnt vanavond langzaam. Het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen op veel plaatsen zon, behalve in het noorden. En dan wordt het een graad of 20.
8: Martijn, dankjewel. En ik zou zeggen, blijf heel even hangen, want er is hier iets schitterends gebeurd. Eerste crypto-knijter knoepert van de week luiden 3 voornamen, 2 voor mannen uit het westen, 1 voor een vrouw uit het oosten. Team Gijs wist hem niet. Ja, het is toch maandag ook, weet je wel. Ik moet een beetje lief voor jullie zijn, maar hij was te lastig. Maar niet voor Team Luisteraar, want 8 maal komt hij goed binnen. Onder andere van Tony Thijssen, Ronald meldt de goede G. Zinnige en ook Dennis, kom met Elton John.
9: 2 mannennamen, ja.
8: Nikita. Ja, dat was de vrouwennaam die we zochten. Geweldig nieuws, 1-0 voor Team Luisteraar. Morgen herkansing voor Team Gijs. Martijn, fijne avond. En ik heb nog meer goed nieuws, want Nederland is filevrij op dit moment.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Joehoe!
14: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
15: Mike!
14: Die is niets veranderd. De Hanslers vanavond om 8:30 op 6.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders grijp je mis.
14: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
16: Nog 309.000.
17: Oké, elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara bekleding. En,
19: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
22: Oh, nu al zin in zaterdag.
21: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
23: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
24: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
24: Nu haal hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
25: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
26: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is vanmorgen begonnen. Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
27: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.
26: Luister morgenochtend weer naar Radio 10 staat op. Met Jan-Willem, Jeroen en de ochtendploeg. Radio 10.

cursus. Wat doe je als je ontzettend ergert aan de citroenenboom in je tuin? Je kunt de tuinman bellen. Je kunt zelf aan de gang met een enorme heggenschaar. Of je maakt er een wereldhit van. Voilà. En meteen een groter huis en een grotere tuin kopen. Al dan niet met weer zo'n citroenenboom erin. Lemon Tree hoorde je. Fool's Garden. Om alweer 7:15. Welkom. Dit is hem. De avond van 10. Die kale uit de Betuwe meldt zich voor een

0: 30 augustus 2026. De dag waarop er niet alleen een nieuwe ochtendshow begon hier bij Radio 10. Radio 10 staat op met Jan-Willem en Jeroen. Maar ook Feyenoord spits Ueda was druk met zijn Duolingo-accountje van Nederlands naar Frans zetten. Want hij vloog vandaag naar Lille om zijn transfer af te ronden. De dag waarop weer mannen en vrouwen opgewonden raakten door de zware onweersbuien in vooral Noord-Holland, waar ook veel regen in korte tijd kon vallen. En de dag waarop ik bijkwam van mijn eerste basketbalwedstrijd als toeschouwer ooit. Al heb je niets met die sport, doe dat een keer. Gisteren aandachtig toeschouwer geweest bij de Orange Lions tegen Kroatië in het topsportcentrum in Almere. Bloedstollende partij die ze net aan verloren, maar wat een sfeer, jongens en meisjes. Familiair, geen gedoe, er gebeurt iedere seconde wel iets op het veld. Dan dus, hè. Geweldig. Maar de vraag is, wat maakte jij vandaag mee?
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Want ik heb weer allerlei lege bladzijdes. Hoor eens eventjes, je kan ze omslaan tot je naar ons weg. En in mijn geval duurt het wel even. Wat heb jij vandaag gedaan of meegemaakt? Iets grappigs, iets kleins, iets leuks? Typ of spreek het in via de Radio 10 app. En begin je berichtje met Lief Radio 10 dagboek. Dan schrijf ik het er straks live op de radio bij in het Radio 10 dagboek van vandaag. Maandag 31 augustus 2026. Welkom bij Leven na 7. Dat is lachen, winnen en meezingen. En dat laatste doe je nu

0: die je meemaakt. Grappige dingen, grootse gebeurtenissen. Je kunt ze elke avond bij me kwijt voor het Lief Radio 10 dagboek. Lege bladzijdes. Ik sla ze met alle liefde om en vul ze met jouw verhalen. Begin je berichtje met Lief Radio 10 dagboek. Typ het in, spreek het in, stuur het in. Miranda die zegt, Lief Radio 10 dagboek. Ik heb vandaag mijn eerste werkdag na 3 weken vakantie gehad. Mijn wachtwoord wist ik nog. Wat ik hier precies de hele dag doe, daar moest ik nog even inkomen. Kees die zegt, Lief Radio 10 dagboek. Ik ben vanmiddag met mijn vader van 78 een stuk gaan fietsen. We zouden rustig aandoen, maar ik heb de laatste 5 kilometer alleen maar naar zijn rug zitten kijken. Kijk, dat zijn mooie berichten. Kees, dankjewel. En Joost, voor de volgende pagina in het dagboek aan de telefoon. Goedenavond, wat schrijf jij vandaag in het Radio 10 dagboek?
1: Ja, grote dag Lex. Ik heb vanmiddag bij mij thuis het officiële Radio 10 Startup Museum geopend.
0: Van de nieuwe ochtendshow van Jan Willem en ja. Jeroen? Is dat nu al?
1: Ja. Oh. Vanochtend 5 uur, eerste uitzending, tot 10 uur. Vanochtend om 10:30 uur, museum open.
0: Dat is wel heel snel, Joost.
1: Ja, je moet geschiedenis bewaren, vind ik. Maar er zeker ook niet te lang mee wachten. Ik heb meteen na de uitzending materiaal verzameld. In Hilversum, pand binnengedrongen bij jullie met een smoesje.
0: En wat heb je al dan? Ik bedoel...
1: De eerste kop koffie van Jeroen Kekenvechten.
0: Zo.
1: Nog een bodempje erin, staat achter glas inmiddels.
0: Keurig.
1: De bananenschil. Van de eerste banaan van Jan Willem ligt op sterk water. En ik heb het eerste velletje wc-papier wat Alfred van de Weetjes heeft laten vallen vanochtend.
0: Het gaat wel heel ver, Joost. Vind je zelf ook niet?
1: Die doet dus kennelijk altijd een hele grote bag. Aan het eind van het eerste uur is op zichzelf ook een weetje. Hè? Ja. En hebben is hebben, zeg ik altijd.
0: Ja, en daar heb je dus een heel museum voor ingericht, begrijp ik inmiddels.
1: Ja, 3 kamers, Lex. In de keuken is de interactieve afdeling.
0: Interactief, wat kun je daar doen dan?
1: Met dezelfde goedkope talpa koffiebonen kun je daar je eerste bakje koffie zetten.
0: Ja.
1: Je kunt er met een dobbelsteen gooien, echt...
0: Dat is,
1: Ja, en boven heb ik de eregalerij. Daar hangt een foto van de complete ochtendploeg van vandaag al.
0: Van vandaag al?
1: Ja, en morgen beginnen we met de tentoonstelling. Hoe gaat het nu met ze?
0: Na 2 uitzendingen, Joost.
1: Lex, voor je het weet, zitten ze er alweer 20 jaar, hè?
0: Is ook zo. Succes met je museum, ik vind het bijzonder.
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: En jij mag gratis naar binnen trouwens, hè?
0: Waarom dan?
1: Nou, we hebben ook een afdeling Radio 10 ochtendshows die flopten voor Jan Willem en Jeroen.
0: Goed.
1: En daar hoor je inmiddels al 2 keer bij. Ja. En daar mag jij best een beetje trots op zijn, jongen.
0: Joost, bedankt. Fijne avond nog.
1: Jij ook, Lex. Tot later, hè.
0: Ja.
1: Wat een succes.
2: Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
3: Leven na 7.
2: Radio 10.

0: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. Met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
8: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
9: Lex Gaarthuis. Straks verklap ik misschien wel waar de Radio 10 verhuisbus morgenochtend heen rijdt. Eerst

0: 10, jouw station voor die grootste hits aller tijden. Zeker ook van deze landenbeat. En het station van de nieuwe ochtendshow, hè?
1: De Radio 10 staat op, verhuisbus.
0: Radio 10 staat op, vanochtend gehoord. Gezellig meteen met Jan-Willem, Jeroen en de ochtendploeg. Morgenochtend vanaf 5 uur staan ze alweer voor je klaar. Ja, zeker wel. En daarom rijdt hij sinds vandaag door het land de Radio 10 verhuisbus. Wat doen we daarmee? Nou, vieren dat de mannen verhuisd zijn naar Radio 10. Maak jij mee kans op mooie prijzen en die verhuisbus komt door gans het land. Het is natuurlijk wel handig als je weet in welke provincie die komt, zodat je, als die daar komt en je woont daar, je kunt aanmelden. Via de Radio 10-app, alles erover lees je op radio10.nl en vind je op onze socials. Daar kun je zien hoe de eerste winnaars en winnaressen vandaag al werden verrast met schitterende prijzen zoals airfryers, baristina's, blenders, luchtreinigers. Nou, je kan het zo gek niet verzinnen of het zit in de dozen die staan in die Radio 10 verhuisbus. En morgenochtend heb ik uit betrouwbare bron vernomen, maar je moet het niet doorvertellen, rijdt die Radio 10 verhuisbus richting Flevoland. Dus, niet van mij, hè? Woon jij in de provincie Flevoland? Dan kun je je adres doorgeven en je naam. En dan maak je kans op die Radio 10 verhuisbus. Morgenochtend al bij jou voor de deur. Alle info check je via radio10.nl.
1: De Radio 10 start op verhuisbus.

0: De Blackhearts bij 10. I love rock and roll. Het is tijd om te scoren.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja. Wat Weghorst kan, dat kan jij ook. Met of zonder hulp van boven. Scoren in Hoor je hem? Dan score je hem. Het spel dat vrij simpel is uit te leggen. Zie het als een drie gangen diner van een chef waarvan je de naam moet zien te achterhalen. En vanavond kun je weer scoren. 3 keer een seconde van hits van één en dezelfde top 4000 artiest. En de vraag aan jou is, welke artiest is dat? Heb jij het goede antwoord via de Radio 10 app? Dan scoor je hem. De ultieme manier om jezelf te hydrateren, zoals het zo mooi heet tegenwoordig. In het nieuwe school- of werkseizoen, dat vandaag dan toch echt voor iedereen is begonnen. Bij ons ook weer. Kinderen naar school. We hebben ze gemist. En door. Nou, die Radio 10 Dopper drinkfles, die wil je hebben. Vertel mij dus wie je hier 3 keer kort achter elkaar hoort. Spits de oortjes, daar ga je.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Dat is niet makkelijk, hè? Zonder hints te willen geven. Je staat op een soort tweesprong en je zou 2 kanten op kunnen. En dan kom je bij de goede artiest uit. Nog 1 keer dan. Ja, hebben. Appen via de Radio 10 app een kans maken op die topper. Dit is Pink.

0: actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
2: Hit it! Voor die 2

0: Jovita. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
9: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
12: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: meezingen. Het kan zo in het vervolg van Leven na 7. Is het nieuws met Oscar.
1: Nu de partijleiders van D66, VVD en CDA een akkoord hebben over de begroting, zijn de ministers aan zet. Zij moeten er vanavond tijdens een extra ministerraad nog een klap op geven. Bij het begrotingsakkoord hebben zich geen oppositiepartijen aangesloten. En dat betekent dat er geen meerderheid is in de Eerste en Tweede Kamer. Sportkoepel NOC-NSF moet bezuinigen en sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen komen. De sponsorinkomsten worden minder en er komt minder geld van het Rijk. Omdat het meeste geld naar personeel gaat, zijn ontslagen de snelste oplossing. NOC-NSF regelt alles voor Olympiërs, maar is er ook voor recreatieve sporters. Na overstromingen in het nationale park van Grand Canyon in Amerika is nog een lichaam gevonden. Het tweede. 15 mensen worden nog vermist. De overstromingen waren zaterdag. Tientallen mensen werden geëvacueerd. Vandaag wordt er veel regen in de Grand Canyon verwacht, wat tot nieuwe overstromingen en puinstromen kan leiden. En een jaar na het ongeluk met de beroemde kabeltram in Lissabon is besloten dat er een moderne en technisch betere variant komt. De historische tramverbinding wordt dus niet in oude glorie hersteld. Een van de twee gele trams raasde een jaar geleden een steile straat af en ramde een gebouw. Er vielen 16 doden en 20 gewonden. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20.
2: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Vlieg

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is vanmorgen begonnen. Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
8: We zijn er gewoon. We zijn

0: daar was Adele. In de categorie een mooi liedje vond ik het tijd voor. Een mooi liedje. Make You Feel My Love in dit geval.
1: Hoor je hem? Dan
0: scoor
1: je hem.
0: Ja, horen is scoren. Maar ja, horen maar eens. Hij is hartstikke lastig vandaag. Maar dan heb je Gerry uit Nijmegen nog niet gecheckt. Gerry, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het daar in Nimma, heet dat tegenwoordig, volgens mijn kinderen?
2: Ja, hartstikke goed.
0: Ja? Ik hoorde daar iets over 30 rijden in de binnenstad. Dat is ingevoerd, net zoals in Amsterdam.
2: Ja.
0: En ik hoor daar ontzettend veel Nijmegenaren over klagen.
2: Ja, klopt.
0: Ja, jij herkent jezelf daarin.
2: Ja, een beetje wel. Ja. Ja.
0: Is het gedoe dat je door fietsers wordt ingehaald?
2: Nou, het is gewoon heel druk in Nijmegen. Wat dat betreft met alles. Ja.
0: Ja. Ja, dus het heeft ook wel voordelen?
2: Een beetje, ja.
0: Ja. Nou, de stad is verdeeld, hoorde ik. Dus nou goed. De Radio 10 appbox is ook verdeeld, Gerry.
2: Ja.
0: Er zijn ontzettend veel mensen die van allerlei artiesten insturen, behalve de goeie. Nou hoop ik dat jij de goeie weet te koppelen aan deze fragmenten. Luister nog een keer. Hoor je hem?
1: Dan scoor je hem.
0: Hij is ook wel echt heel lastig vanavond. Gerry, verlos ons. Wie hoorde je hier uit onze top 4000?
2: Splitsing met
0: Splitsing, ja. Oh, drie fragmenten van Splitsing, ja. Jazzpolitie komt vaak binnen. Nou ja, die verwarring is snel gemaakt. Google dat maar eventjes. Maar ook de Pet Shop Boys, Ramses Shaffy werd ingezuurd. Mensen dachten zelfs Guus Meeuwis te horen. Nou, dat is mij niet gelukt. Het was inderdaad Splitsing, Gerry. Onwijs gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: De radio
2: is van mijn dochter Lisa.
0: Dopper, kom naar Lisa.

daarvoor, om verwarring te voorkomen, Love Somebody van Morgan Wallen. Ja, graag gedaan. Vanavond stappen Morgan Wallen, zo kun je dat onthouden. En die Morgan is reeds populair, is nog maar net klaar met zijn enorme stadiontour. Maar van vakantie lijkt voorlopig weinig sprake. Er zijn namelijk nieuwe beelden opgedoken. Op Morgan Wallen weer in de studio staat. Je ziet hem achter de microfoon en bezig met wat lijkt op nieuwe muziek maken. En dat sluit aan bij wat hij zelf deze zomer al vertelde. Hij weet nog niet precies hoe zijn volgende album eruit gaat zien, maar hij heeft wel al heel veel nieuwe muziek klaar liggen. Zijn onlangs verschenen single Been By Now zou zelfs een beetje de blauwdruk moeten worden voor wat erna komt. Je hoorde zijn mega hit Love Somebody, die een beetje doet denken aan Relax, Take It Easy. Stuurt Jan via de Radio 10 app. Nou, laat dat beetje maar weg. Maar beter goed gejat dan slecht gejat, toch? Sorry. Straks draai ik aan de top 4000 tombola. En jij bepaalt wat het begin van je Radio 10's top 4000 classics avond wordt deze maandagavond. Eerst Diana Ross.

0: gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat die binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000, wat verdikken me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Pas je eindelijk

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken?
6: Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: Kelly. En zij gaan er vandoor, denk ik. Ja. Waar Messi stopt met voetballen. Voor Argentinië dan, niet schrikken. Gaat Mika gewoon lekker door. Niet met voetballen, wel met zoeken naar nieuw zangtalent. Hij keert namelijk terug als coach in de Spaanse versie van The Voice.
1: The Voice.
0: La Focha, ik weet het niet eigenlijk. Deze week is de eerste officiële trailer van dat nieuwe seizoen naar buiten gebracht. En daarin neemt hij het als coach op tegen onder andere artiesten zoals Lola Indigo en Melendi. Weet je het wel.
2: De top 4000 Tombola.
0: Ja, hij gaat weer draaien. En vanaf vanavond is dat hartstikke interactief. Er vallen straks twee balletjes uit de top 4000 Tombola. Die twee balletjes staan voor twee noteringen uit onze top 4000. Die grootste hitlijst aller tijden. Daar komen ze al. En ja, daar zijn ze. En jij mag kiezen welk van die balletjes. Wij kiezen welke we gaan draaien. Als aftrap van je top 4000 Classics avond. Die straks na 9 uur begint met Jan-Paul Grotentraast. Even kijken, balletje nummer 1. Die is gevallen. Dat is vandaag balletje
3: 1038.
0: Oh, en die staat voor...

afgelopen december. Welke plaat vormt de aftrap van jouw maandagse Top 4000 Classics avond? Je mag het zeggen, Son of a Preacher Man, Dusty Springfield, de nummer 1038. Of de Doobie Brothers, What a Fool Believes. Welke plaat uit de Top 4000 Tombola draaien we straks helemaal?

0: Radio 10, 9 minuten voor 9, maandag de 31ste van augustus. En wat ging hij tekeer, hè?
1: De top 4000 Tombola.
0: Die enorme bingo-molen met daarin alle 4000 getalletjes corresponderend met die liedjes uit de top 4000, de grootste hitlijst aller tijden. Het mooiste, leukste en beste krijg je straks uit die lijst met Jan-Paul Grotendraas. De top 4000 classics komen eraan. Er rolden 2 balletjes uit. Balletje 1038 en balletje 701. En ja, welke wordt het? Welke gaan we helemaal draaien als aftrap? Lisette, goedenavond.
2: Hi.
0: Hi. Het klinkt alsof je aan het uitwaaien bent op het strand.
2: Nee, ik kom net van mijn dialyse af, dus ik zit in de auto op weg naar huis.
0: Oh. En hoe ging dat?
2: En ik hoorde je, ja, dat is helemaal kut gewoon om hier ja, te zijn.
0: Dat is gewoon precies wat het is.
2: Maar in de week is gewoon je dag verspillen, zeg maar.
0: Ja. Maar je hebt je er dapper doorheen geslagen, Lisette.
2: Ja, goed hè?
0: Heel goed. Ja, nee, hartstikke trots. Ja, ja. Zeg, Lisette, en dan wil jij wel gewoon even een lekkere goede plaat om die top 4000 classics avond mee af te trappen, zometeen Jan-Paul namelijk.
2: En natuurlijk.
0: Ja.
2: En echt hè, maar het full belief, zeg, gaan we gewoon draaien, hè, gewoon.
0: Nou, dat maak ik wel uit natuurlijk in principe, maar... nee, ja, de keuzes, de 2 balletjes die uit de top 4000 Tombola rolden waren inderdaad What a Fool Believes van de Doobie Brothers of Son of a Preacher Man van Dusty Springfield en met een overweldigende meerderheid, ja sorry voor Dusty Springfield, is de nummer 701 verkozen tot aftrap van deze top 4000 Classics avond What a Fool Believes, mede dankzij jouw stem, Lisette.
2: Waanzinnig bedankt, heel erg leuk.
0: Ik ga hem voor je draaien, veel plezier bij Jan-Paul straks.
2: Dankjewel.
0: Tot later.
2: Hoi. Hoi. Hoi. Hoi.

0: is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
1: Simyo.
2: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Maandagavond van 10 met de top 4000 classics. 3 uur lang het mooiste uit de lijst met Kylie Minogue, Simon & Garfunkel en Yes. Maar eerst het nieuws van 9 uur.
22: Om steun van de oppositie te krijgen voor de begroting hebben de coalitiepartijen water bij de wijn gedaan. We doen een flink aantal handreikingen, zei premier Jette, nadat het kabinet de begroting voor volgend jaar had goedgekeurd. Jette vertelde er niet bij op welke punten de begroting was aangepast om de oppositie te paaien. De brand in een hoogspanningsstation in het Groningse Meeden is eindelijk uit, meldt RTV Noord. Zaterdag begon de brand in ondergrondse ruimtes, waar ook veel koelolie was opgeslagen. Daar kon de brand weer moeilijk bij komen. De brand was in het grootste stroomstation van Groningen, maar mensen zaten niet in het donker. De man die was opgepakt nadat van het weekend een vrouw in Eindhoven van een balkon was gevallen, is weer vrij. De politie heeft de zaak onderzocht en het blijkt dat de vrouw is gevallen en niet geduwd. Ze werd zwaar gewond in een steegje gevonden. Volgens de politie gaat het slecht met haar. En mensen in het Gooi moeten oppassen voor een wolf, zegt de boswachter van het Goois Natuurreservaat. De wolf werd gisteren gezien in Laren. Vorige week werd in het Gooi ook al een dode ree gevonden die misschien door een wolf was gegrepen. Mensen kunnen nog wel gewoon naar het bos, maar moeten hun hond aan de lijn houden. het Radio 10 Weer door Weer Online. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20.
1: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
23: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
24: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
25: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
27: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
28: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
30: nu
29: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
30: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Kijken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is vanmorgen begonnen. Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.

de jaren 80 meerdere hits heeft gescoord. Zolang gaat deze dame al mee. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Een hele goede avond. Het zijn de laatste uurtjes van de maand augustus. Ja, en die zomerse maand sluiten we helaas wat wisselvallig af. Hè? Wisselvallig weer. Maar in ieder geval ook met het mooiste uit de grootste lijst aller tijden. De top 4000. En ja, als je erover nadenkt, vanaf september... dan lijkt het niet meer heel lang te duren tot het begin van de nieuwe lijst van de top 4000. Hè? Einde van dit jaar. Oh, ik pak voor vanavond in ieder geval de editie van vorig jaar erbij. En daarin staat Tina Turner er 22 keer in. Waaronder met een aantal duetten. En een van die ga je dadelijk horen. Maar eerst het liedje waarvan zanger Vincent inspiratie door heeft gekregen... voor

gewoon een grote meezinger in de cafés en op feestjes. En nog steeds wel. Maar Vincent liet zich hiervoor inspireren door een van de grootste muziekduo's aller tijden. En ja, die hebben over het algemeen hele nette liedjes geschreven, dit duo. Geen expliciete teksten tot dat moment. Want als je goed luistert, zingen ze ergens de zin Making Love in the Afternoon. En dat was toch wel het meest heftige dat Paul Simon tot dat moment had geschreven. Cecilia, Simon en Garfunkel bij Radio 10.

Hij had de gewoonte om zijn liedjes niet alleen in het Italiaans, maar ook in het Spaans uit te brengen. En nou, dat is eigenlijk heel slim natuurlijk, want zo werd zijn muziek in Spaanstalige landen ook heel populair. En zo heeft hij Cosa della Vida in het Spaans ook uitgebracht, maar hij ging vervolgens een stap verder. Want een paar jaar later kwam het duet met Tina Turner, waarin dus ook Engelse teksten zitten. Ja, en daardoor werd het vervolgens weer een groot hit. Dus het liedje is eigenlijk de wereld rondgegaan. Cosa della Vida, Eros Ramazzotti en Tina Turner in de top 4000 classics van Radio 10. Jan-Paul hier op de plek van Edwin vanavond. En wat goed dat jij er ook gewoon bij bent. We duiken gewoon samen die lijst in. Op zoek naar de parels uit de top 4000. En jouw suggestie kun je altijd even doorgeven via de app van Radio 10. Hè? Ja, de Culture Club stond 4 keer in de lijst vorig jaar. En deze komt terecht op 1249. Do you really want to hurt me?

0: Niels het Belange bij Radio 10. En next to me in de top 4000 classics met zometeen Billy Ocean. Vaya con Dios komt er ook aan en een grote one-hit wonder uit Duitsland.
1: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon IMEA en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

En dan noem ik bijvoorbeeld Nena of Pieter Schilling, Helena Fischer, Marianne Rosenberg natuurlijk, Peter Fox, maar ook Raymond, die je net hoorde. De band bestaat al 16 jaar niet meer. Maar ze komen oorspronkelijk uit Duitsland dus. Supergirl in de top 4000 classics op deze maandagavond. Zometeen de zangeres die bekend staat om haar opvallende acties. Zo zou je het wel kunnen omschrijven. Zo was ze bijvoorbeeld, om even een voorbeeldje te noemen, eind jaren 90 uitgenodigd voor een benefietgala in Hollywood. Dus allemaal glitter en glamour, rode loper, paparazzi, je kent het wel. Nou, daar ging zij dus heen, verkleed als een buikendanseres, terwijl ze hoogzwanger was. Nou ja, je begrijpt het, diezelfde paparazzi vlogen erop af. Wie het is, hoor je zo meteen. Eerst via

Ja, gekleed als buikendanseres terwijl ze hoogzwanger was. Zo ging ze over de rode loper tijdens een gala in Hollywood eind jaren 90. En ja, zo zal iedereen Cyndi Lauper ook wel herinneren natuurlijk. Als de zangeres met de opvallende acties, opvallende kleding, opvallend voorkomen. Nou, inmiddels is ze wat ouder en iets rustiger geworden. Maar ja, de vraag is, heeft ze nou echt haar wilde haren helemaal verloren? Vast niet helemaal. Het prachtige True Colors hoorde je, ja, een echte top 4000 classic. En ja, dat is precies wat je elke avond hoort vanaf 9 uur bij Radio 10. De mooiste en de beste classics uit de lijst, waar letterlijk alles in staat, hè, in die lijst. Prince en de Spice Girls, die staan zo klaar. En hier

0: lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Smin.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
10: Smin. Boost yourself.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
16: FOMAR voordeel markt.
17: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1 euro.

gascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duur.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze maandagavond alleen maar het beste uit de top 4000. Prince and the Police zometeen en de meidengroep die ook een videogame hebben uitgebracht. Hoi zo, na nieuws van 10 uur.
5: In de nieuwe begroting die het kabinet heeft goedgekeurd zit voor alle partijen in de Kamer wel iets, zegt financiënminister Eelco Heijne. Dat moet ook wel, omdat de coalitie bij andere partijen steun moet vinden om een meerderheid te krijgen. Jesse Klaver van Pro vindt dat geen sterk punt. Het kabinet maakt geen keuzes, zei hij bij Eva. Bij een metaalbedrijf in Eindhoven is salpeterzuur vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Dat is sterk bijtend en erg gevaarlijk. Er zijn gele rookwolken te zien en er mag niemand in de buurt van het gebouw komen. De brandweer kan ook nog niet naar binnen, omdat ze geen beschermende pakken hebben. Na 2 dagen blussen is de brand in het hoogspanningsstation van Meeden geblust, meldt RTV Noord. De brand werd zaterdag ontdekt in het grootste stroomstation van Groningen en was moeilijk te blussen. Die woedde in een kelder waar ook veel koelolie was opgeslagen. Het kan in de omgeving nog wel een tijdje stinken. En het blijft slecht gaan met de populariteit van de Amerikaanse president Trump, blijkt uit onderzoek van het persbureau Reuters. Maar 1 op de 3 Amerikanen vindt dat hij het goed doet in het Witte Huis. De vorige peilingen waren net zo beroerd voor hem. Dat heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de inflatie in de VS. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is vanmorgen begonnen. Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
16: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.
15: Luister morgenochtend weer naar Radio 10 staat op. Met Jan-Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

En je kon de rol aannemen van elke Spice Girl die je wilde en vervolgens allerlei opdrachten aangaan. En moet je voorstellen, dat was nog op de allereerste PlayStation. Dus de kwaliteit was ver te zoeken vergeleken met de spellen die nu uitkomen. Het kwam er een beetje op neer dat je dansbewegingen en danspasjes kon oefenen in de rol van een Spice Girl. Dus ja, het zat vol met muziek en de grootste hits van de groep Wonder Stap. En die hoorde je net in de top 4000 classics voor deze maandagavond. Jan-Paul hier op de plek van Edwin. En ik heb weer een hele mooie selectie uit de top 4000 voor je klaarstaan. Nou, laten we gewoon samen die lijst induiken. De app van Radio 10 kun je gebruiken om jouw suggestie door te geven. En als het lukt, dan kan ik hem dadelijk nog even draaien. Zometeen de zanger die eruit ziet als een levende kleurplaat. Hij heeft zijn lichaam toch wel onder de felgekleurde tatoeages zitten. Je hoort hem zo. Maar eerst de Police op Radio 10.

0: shape of you.
1: Ed Sheeran, die groot liefhebber is van tatoeages. Maar het zijn ook wel hele bijzondere keuzes die hij dan daarin maakt als het gaat om tattoos. Hij heeft namelijk heel veel kleurrijke en, nou ja, ik persoonlijk zou zeggen vrij kinderachtige tatoeages. Hij heeft bijvoorbeeld een teddybeer op zijn arm. Hij heeft Pingu laten tatoeëren. Pingu, ken je die nog? Dat is die pinguïn van die kinderserie. En hij heeft ook heel wat figuren uit de animatiefilm Shrek op zijn arm gezet. Tussendoor ook nog het logo van Heinz Ketchup, omdat hij dat gewoon lekker vindt. Die saus. Nou ja, vind ik bijzondere keuzes. Hij ziet eruit als een levende kleurplaats onderaan. Ed Sheeran, Shape of You hoorde je. En natuurlijk op Radio 10 de grootste hits aller tijden. En ook met een nieuwe ochtendshow, hè. Vanochtend zijn ze begonnen. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten. En het hele team in de ochtend. En nou, dat vieren we deze week. Je kunt kans maken op hele leuke prijzen. De Radio 10 verhuisbus die rijdt door het hele land heen. Mocht je deze toevallig zien of horen dat die bij jou in de provincie is, laat het dan even snel weten. Laat dan even dat nou ja, jij in de buurt bent en dat je Radio 10 luistert. App dan je naam en je adres en vooral waar je luistert door via de gratis app van Radio 10. Nou, en wie weet, bellen we bij jou aan en mag jij kiezen uit verhuisdozen vol met mooie prijs. Details vind je op radio10.nl en nou, morgenmiddag dan mag ik met de verhuiswagen op pad. Leuk. De nieuwe ochtendshow, morgenochtend vanaf 5 uur hier bij Radio 10. Maar hier is nog heel veel heerlijke top 4000 classics. Hier is Michael Jackson en Baby

0: Kaido. Thank you bij Radio 10 op deze maandagavond met de Top 4000 Classics. Dadelijk Candy Staten, Mr. Big en ook de Simple Minds komen eraan.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Ja,

0: vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt.

0: uithaal. Ja, een van hun rustigere liedjes.
1: Top 4000.
0: Want ja, het is eigenlijk een hard rock metal band. Dus normaal gesproken veel meer snoeiharde gitaren van deze band. Maar hiermee gingen ze ja, de rustige kant op. En het werd uiteindelijk een van hun grootste hits. To Be With You, Mr. Big was dat bij Radio 10. Elke avond vanaf 9 uur het allerbeste uit de grootste hitlijst aller tijden. De top 4000 van Radio 10. En jouw suggestie mag je ook altijd doorgeven via de app. Marianne die laat weten dat ze graag Marco Borsato zou willen horen. Want zijn liedjes blijven een van haar favorieten. Nou, je hoort hem zo meteen, Marianne. Ook de Pet Shop Boys na Candy Staten. En Young Hearts, Run Free.

0: Classics.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

suburbia. Het verwijst naar de buitenwijken, de voorsteden, de woonwijken aan de rand van een grote stad. En in de jaren 80 ging het in Engeland, met name in de stad Brixton, goed mis. Jongeren die gingen rellen met geweld en vernielingen als gevolg. En dat zou ook weer te maken hebben met verveling van de jongeren in die Engelse suburbs. En ja, het was uiteindelijk de inspiratie voor deze grote hit van The Pet Shop Boys. In de top 4000 classic, de lijst waar alles in staat. En de kers op de taart, die hoor je vanavond. Thank you for the music. Hier is ABBA op 10.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
1: Wat een geld.
3: 50.000.
4: Wat verdikken me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
13: Hier, moet je opletten.
12: Chocomel?
14: Sloopmelk.
12: Mona?
14: Ja, ook sloopmelk.
12: Milner?
14: Sloopmelk.
12: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
14: Sloopmelk.
11: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor

0: Download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: De top 4000 classics met een hele mooie line-up dit laatste uur van de dag. Aretha Franklin, Elvis Presley en Bruno Mars onder andere. Eerst het nieuws van 11 uur.
3: Als Henry Bontebal van het CDA in de toekomst weer wordt gevraagd om in een minderheidscoalitie te stappen, zou hij dat zo weer doen. Dat zei hij bij de HJ Schoollezing. Wel zei hij dat dat iets vraagt van de houding en het gedrag van alle politici. Volgens sommigen is dat een steek naar de VVD die niet met Pro wil samenwerken. De botresten die eerder deze maand werden gevonden in Dronten lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet niet van wie de botten zijn. Het is een man van 1,85 meter en hij droeg een kruis dat door de orthodoxe kerk wordt gebruikt. Eerst werd gedacht dat het ging om een man die al 2 jaar vermist is, maar dat was niet zo. Amazon kan in Amerika een grote rechtszaak verwachten. De mededingingswaakhond bereidt het proces voor en een paar Amerikaanse staten zouden daar wel aan mee willen doen. Het draait allemaal om prijzen van producten die je als eerste te zien krijgt als je op de site van Amazon zoekt. Dat zijn eigenlijk advertenties waar bedrijven voor betalen. VVD-Kamerlid Renate den Hollander stopt met een bijbaantje nadat er vermoedens waren van belangenverstrengeling, meldt de NOS. Naast haar werk in de Kamer zat ze in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. In een debat over dierenartsen hield ze een verhaal dat wel erg veel leek op het standpunt van die belangenvereniging. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui, later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20.
4: Doe het lekker zelf met Gamma, met het allergrootste assortiment verf. Nu

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt.

0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
2: Nu bij iWizard.

Play op Radio 10. En Build to Last. Top 4000. Classics. Ah, goedenavond, Jan-Paul hier op de plek van Edwin met de Top 4000 Classics. Het laatste uur van de maand augustus. Ja, is het omgevlogen die zomer, zou je kunnen denken. Want het herfstweer heeft wel ingezet, hè, bij deze. Hey, tot 12 uur heb ik nog heerlijke classics uit de Top 4000 voor je. Ah, veel artiesten hebben een entourage. Dat is een groep mensen die altijd meegaan tijdens optredens en op tour. Ja, die mensen die assisteren, die helpen, die zorgen ervoor dat de ster zich goed voelt. Die leggen de ster ook in de watten, hè? Dat is toch een beetje het idee. Nou, Elvis Presley die had ook zo'n entourage. En die noemde zichzelf de Memphis Mafia. Die entourage, die noemde zichzelf zo. En ze waren herkenbaar aan een grote zegelring die ze van de Elvis zelf hebben gekregen. Met erop een bliksemschicht met de letters TCB, TCB, Taking Care of Business. Het persoonlijke motto van Elvis. Dus het is een hele selecte groep, hè, die entourage. Dus had je zo'n ring, dan hoorde je er helemaal bij. En Elvis, hij had zelf ook zo'n ring natuurlijk. Hè, en daar is hij ook mee begraven. The King, je hoort hem nu bij Radio 10. Hier is Always On My Mind.

uit Nederland komt ze, Amber. Haar grote doorbraak in de jaren 90. Niet alleen hier trouwens, maar ook in het buitenland. Ja, helaas kreeg ze oneenigheid met de platenmaatschappij over de rechten van de muziek. Uiteindelijk kreeg ze nog maar een paar procent van de opbrengsten. Dus ja, het grote geld is helaas niet naar haar gegaan. Maar goed, ze mag trots zijn op een hele mooie plek in de top 4000. Amber stond op 37,73 afgelopen editie met This Is Your Night. Met nu de eerste grote hit voor deze groep nadat Lionel Richie uit de groep was gestapt. The Night Shift. Hier zijn de Commodores op Radio 10.

0: gaan we samen vieren. Deze week gaat de nieuwe ochtendshow van Radio 10 heel Nederland door met de Radio 10 staat op verhuisbus. Misschien staat hij binnenkort wel bij jou in de buurt. Staat Radio 10 bij jou op?
1: Goedemorgen.
0: Laat het ons weten en maak kans op de gekke prijzen. Deze week de Radio 10 staat op verhuisbus. Meer info op radio10.nl.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-oe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
12: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: Oorspronkelijk van Don McLean en Madonna heeft er een eigen versie van gemaakt.
1: Top 4000.
0: Classics. En dat deed ze voor de film The Next Best Thing, waar ze ook de hoofdrol in had. Het is een romantische comedy. Ik moet eerlijk toegeven, ik kan me niet herinneren dat ik hem heb gekeken. Nee, het is mij volledig aan me voorbij gegaan. Misschien niet het genre waar ik als eerste daar zou gaan kijken. Ja, een romantische comedy. Helaas was het ook niet zo'n groot succes, dus ik was niet de enige. De film kon net uit de kosten komen. De productie ging ook niet zo soepel, aangezien Madonna nogal een control freak is. Dus die bemoeide zich eigenlijk met alles. Met de regisseur, met de producer, met alles en iedereen. Dus het moest ook allemaal gaan zoals zij wilde. Misschien is dat ook wel de reden waarom haar succes in de filmwereld ook veel minder is vergeleken met haar muziek eigenlijk. Op Evita na, dat was wel een succesvolle film, maar behalve die film hebben we eigenlijk haar films niet goed gescoord. Ja, dat kun je niet zeggen over haar hits, want die heeft ze wel. Hè? En dat werd American Pie uiteindelijk ook een groot hit. En die hoorde je net. Hey, wat krijg je als je tequila versus sinaasappelsap en grenadine bij elkaar in de mix gooit? Nou, dan krijg je Tequila Sunrise. En dat is niet alleen een heerlijke cocktail, maar ook een van de grootste hits van een hele bekende band. Die hoor je zo.

Je neemt tequila, je doet er wat sinaasappelsap bij en grenadine. Ijsblokjes en je geniet van een heerlijke tequila sunrise. Nou ja, de Eagles die maakten er een grote hit van. Ze stonden op nummertje 1460 in de top 4000 van afgelopen jaar. Morgenochtend vanaf 5 uur. Radio 10 staat op met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Ze zijn vanaf deze week begonnen. En de hele dag gaat onze verhuisbus het land door. Mochten we nou door jouw provincie rijden morgen en staat je radio op 10? En nou, reageer dan via de app. Want dan kan het zomaar zijn dat we naar jou toe komen om je te verrassen met hele mooie prijzen. Morgenmiddag dan mag ik op pad met de bus. Dus ik spreek je misschien dan. Hey, morgenavond vanaf 9 uur een nieuwe Top 4000 Classics met een heerlijke nieuwe selectie uit de Top 4000. En veel plezier zometeen met Non-Stop, de grootste hits aller tijden. Heb ik nog Emily Sandé voor je.

0: Zee Open Festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nieuwsflash. Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
13: Fomar, voor de markt.
14: Het ANP-nieuws van 12 uur.
15: Bij een brand in Oldenzaal zijn 2 mensen gewond geraakt, meldt RTV Oost. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in een bedrijfspand. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De brand is inmiddels geblust. De gemeente Tiel moet zo snel mogelijk 2 wethouders benoemen, zegt de commissaris van de Koning. Eerder dit jaar zijn alle wethouders opgestapt nadat de vorige burgemeester werd beschuldigd van strafbare dingen. Maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen is er nog geen coalitie en doet de burgemeester alles in zijn eentje. President Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van zijn balzaal in het Witte Huis, heeft het Hoge Rechtshof besloten. Er loopt een rechtszaak tegen de bouw en een lagere rechter zei dat zolang de zaak loopt er niet verder gebouwd mag worden. Het Hof zet er een streep door, de bouw mag tijdens de rechtszaak gewoon doorgaan. En Ayase Ueda gaat definitief weg bij Feyenoord. Eigenlijk had hij nog een contract tot 2028, maar hij gaat voor €15 miljoen naar het Franse OSC Lille. Ueda was vorig jaar topscorer in de Eredivisie. Hij maakte 25 goals. Op de site van Feyenoord zegt Ueda dat hij de club en de supporters dankbaar is. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vandaag nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog buien. Het wordt 20 graden.
16: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is gisterochtend begonnen.
17: Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
18: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.
16: Luister morgenochtend weer naar Radio 10 staat op. Met Jan-Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

0: Op Times Square in New York zijn twee mensen neergestoken. Een vrouw liep bij een souvenirwinkel met twee messen te zwaaien. Ze is neergeschoten door de politie. Zij en de slachtoffers liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. Onderzocht wordt of de vrouw psychiatrische problemen heeft. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door. Naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. De kans dat er windmolens in Amsterdam-Noord komen is erg klein. De gemeente Amsterdam wil al jaren windmolens neerzetten in de buurt van knooppunt Koenplein. Maar de provincie is tegen. Vooral rechtse partijen zijn tegen. Ze maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Volgende week wordt er in de provincie gestemd. De kans dat kinderen kanker overleven is de afgelopen jaren een stuk groter geworden, zeggen Kika en het Prinses Maxima Centrum. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Dat komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Elk jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden.
1: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is gisterochtend begonnen.
2: Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
3: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.

0: Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is nog in levensgevaar. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn Bulo, Dano, Gwendolyn, Olaf, Vesna en Wende. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden.
1: De nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op is gisterochtend begonnen. Goedemorgen, dit is Radio 10 staat op.
2: We zijn er gewoon, we zijn begonnen.
1: Luister morgenochtend weer naar Radio 10 staat op. Met Jan-Willem, Jeroen en de ochtendploeg. Radio 10.